0: plaatsen ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, assen.
4: Man. Ik heb het voorjaar weer in de bal. En wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
9: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
8: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
10: Vargas, de keeper. Of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
8: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
12: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
13: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen Drenthe.
7: Met Judith Regendorp.
17: Zo is het. Een heel goedemorgen Drenthe. We zijn halverwege de week. Het is woensdag. Woensdag 8 juli. Ger, goedemorgen.
18: Goedemorgen Judith.
17: Heb je nog even gekeken naar de wedstrijd van gisteravond? Nee, niet Argentinië-Egypte.
15: Oh, die andere
17: club tegen FCM.
15: Die andere wedstrijd. Ja, daar heb ik ook nog wel even naar gekeken. Ik heb een beetje geswitcht. En ja, dan is het maar goed dat je op meerdere apparaten natuurlijk kan kijken. Dus ik heb op de telefoon heb ik ook wel even de wedstrijd van FCM tegen VV Onze Club gekeken.
17: Ja. Ik ook. Er zijn heel wat goals gevallen.
15: Ja, nou, het publiek werd wel verwend inderdaad met doelpunten. Absoluut.
17: Ook in eigen doel. Daar horen we
15: ook
17: meer
15: ook in eigen doel, ja, inderdaad. Ja.
17: Gaan we straks uitgebreid over hebben, over die wedstrijd. Natuurlijk hoor je bij ons ook over Egypte en Argentinië. Want wat was dat ook een wedstrijd, zeg. En verder heel andere zaken, want we blikken ook terug op de rechtszaak tegen de man die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde. De eikenprocessierup steekt de kop weer op. Het lijkt meer voor te komen dan de afgelopen jaren. En in Rode kun je je tent opzetten op een buurtcamping. Hoor je ook meer over hier bij ons. Weer dan. Bewolking, maar ook opklaringen. Er staat een matige noordwestenwind vandaag bij maximaal 23 graden.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Het is 7:08. De eikenprocessierups lijkt de kop weer op te steken. De laatste jaren lijkt het allemaal wat minder voor te komen. Maar vooral in het zuiden van de provincie zijn ze er nu in grote getalen. En dat zorgt voor overlast, zoals jeuk en tranende ogen. Verslaggever Jezien Feitsma is mee op een inspectieronde.
1: Ja, Rens Oor, wat treffen we vandaag aan hier?
2: Nou, in deze boom hebben we 1 grondnest. En een stuk of 20 nesten boven in de boom zitten.
1: 20?
2: Variërend van voetbalformaat tot tennisbalformaat. Dus dat noteren we dan. En dan worden al die gegevens verzameld. En dan kunnen we weer voorspellingen doen voor het volgende jaar.
1: 20 in 1 boom?
2: Ja, zeker wel. Ja.
1: Normaal gesproken hebben we die gigantische nesten boven in de boom. Dat beeld kennen we allemaal natuurlijk nog wel.
2: Ja.
1: Dit komt mij niet bekend voor.
2: Nee, nou, hier is het duidelijke bewijs dat de processierupsen ook de grond intrekken. Dat doen ze bij slechte weersomstandigheden. Als het of te koud is of te warm, dan gaan ze in de grond zitten. En ze kunnen gewoon hele jaar in de grond overleven.
1: Het feit dat ze hier de grond in kunnen is dus eigenlijk al echt wel problematisch.
2: Ja, het feit dat ze in de grond gaan zitten betekent dat ze veel onvoorstelbaarder worden. Bovendien zijn de rupsen dan ook ouder, groter, meer brandharen. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat deze brandharen ook meer jeuken. Dus deze zijn eigenlijk gewoon gevaarlijker en moeten goed in de gaten gehouden blijven worden.
1: Ja. Want hoe kan het dat dit probleem eigenlijk weer helemaal terug bij af leidt?
2: Het probleem is nooit weg geweest. Het is alleen het ene jaar wat meer dan het andere jaar. De voorspellingen waren al dat het dit jaar wat heftiger is. En je kan duidelijk merken op de hotspots waar we gewoon jaarlijks zoeken en ruimen, dat het een stuk minder is dan de plekken waar we veel minder vaak komen of eigenlijk helemaal niet komen.
1: Nee, dus de plekken waar eigenlijk niets gebeurt, niets aan gedaan wordt, dat verergert.
2: Dat verergert, ja. In principe, elk vlindertje die uitvliegt, komt gemiddeld aan 5 nakomelingen. Ja. Dus als in zo'n nest een paar 100 vlinders uitvliegen, dan gebeurt er wat in de omgeving. Ja.
1: En waarom wordt het dan niet overal weggehaald? Want je zou zeggen, met alle aandacht die er een paar jaar geleden voor was, is het probleem wel aangepakt.
2: Ja, maar aandacht van een paar jaar geleden, op een gegeven moment ebt aandacht weg. Dat vinden we het allemaal niet meer zo interessant. En wordt het minder. En gemeentes hebben natuurlijk een beperkt budget. Dus die moeten keuzes maken.
1: Dus daar zijn we eigenlijk mooi klaar mee.
2: Ja, eigenlijk niet. Nee,
1: nog lang niet klaar mee.
0: Eikenprocessierupsdeskundige Rens Oor was dat. Samen met verslaggever Josien Feitsma. Op zoek dus naar die eikenprocessierups die weer volop aanwezig is. Vooral in het zuiden van Drenthe.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: en Relight My Fire.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 8 juli. Herinneringen ophalen. Nou, we beginnen met een trouwerij. En wel eentje van een hele tijd geleden. Die van 8 juli 1551 tussen twee 18-jarigen. En niet de minste. Willem van Oranje en Anna van Egmond van Buren. Maar lang genieten ze er niet van, want Anna overlijdt 7 jaar later. Maak een sprong naar 1989, 8 en 9 juli... is een gouden weekend voor het Duitse tennis.
3: Confirming her number one status. A brilliant final set for Steffi Graf. Her fifth ace. An exclamation point on a Wimbledon championship.
0: De nummer 1 van de wereld maakt het dan echt waar. Steffi Graf wint Wimbledon. En een dag later is haar landgenoot Boris Becker bij de mannen de sterkste op Wimbledon. Een begin van groot succes is er ook op 8 juli 1996. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. Dan komen de Spice Girls met hun eerste single, Did the Wannabe, 30 jaar geleden dus vandaag. En wat een mooie vakantie had moeten worden, eindigt 8 juli 1997 in een drama. 8 Nederlandse toeristen komen om het leven bij een busongeluk in Egypte. Een vrachtwagen rijdt in op hun bus. In eigen land kondigt Hans van Mierlo een jaar later, 1998, aan dat hij de politiek verlaat. De oprichter van D66 vindt het na 32 jaar genoeg. Dat hij het zo lang heeft volgehouden, heeft niets te maken met macht.
4: Macht interesseert me niks. Macht is vrij saai. Nee, dat is het niet. Het is wel... het is de plaats waarop je als lid van een samenleving het meest geconcentreerd bezig bent met de samenleving.
0: Van ons land gaan we naar Groot-Brittannië, want daar is een vermiste kat, Emma, weer terecht. 150 kilometer van huis teruggevonden. En precies diezelfde dag, 8 juli 2000, verschijnt het 4e Harry Potter boek. En tekent voetballer Patrick Kluivert het misschien wel mooiste contract van zijn leven. Hij trouwt met Angela Hütte. Al blijkt het contract maar voor 4 jaar te zijn, want dan scheiden ze. En in Amerika gaat in 2011 de Amerikaanse Space Shuttle Atlantis voor de laatste keer de ruimte in.
5: All 3 engines up and burning. 2, 1, 0 and liftoff. The final liftoff of Atlantis. On the shoulders of the Space Shuttle, America will continue the dream.
0: Ja, na 135 keer is het over en uit. NASA vindt de shuttle-reizen te duur en te riskant, omdat er 2 zijn verongelukt. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Even meezingen voor oud-voetballer en trainer Ronald Spelbos. Die is 72 geworden vandaag. Linda de Mol is 10 jaar jonger, 62 nu. En ook voetballer Virgil van Dijk is jarig. Die is 35 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 8 juli 1889. Dan verschijnt de eerste editie van The Wall Street Journal. En hoe toepasselijk is dan deze.

was dat. Een money, money, money. Het is inmiddels 8:05. Straks het laatste nieuws uit de regio. En daarin hoor je dat de rechter de gemeente Westerveld terugfluit. Hoe dat zit, dat hoor je naar Michael Bublé. Dit is Haven't Met You Yet.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is half acht, tijd voor het laatste nieuws. Ger Hensen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Eerste Kamer gaat akkoord met de langverwachte Groningenwet, waarbij onder meer de komende 30 jaar 22 miljard euro beschikbaar is voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. De wet legt hiermee de afspraken uit de parlementaire enquête over de gaswinning officieel vast. Het gaat over het versterken van de economie en investeringen voor zaken als het onderwijs, gezondheid van jongeren en budgetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken. De wet zorgt er ook voor dat de toekomstige kabinetten verplicht zijn om voldoende geld beschikbaar te stellen voor de versterkingsoperatie en het herstel van schade aan woningen en andere gebouwen. De gemeente Assen blijft voorlopig doorgaan met het aanbieden van hulp bij echtscheidingen. Stellen die gaan scheiden kunnen aankloppen bij een speciaal team dat ze ondersteunt om kinderen niet de dupe te laten worden van een scheiding. Een groot deel van de dossiers bij jeugdbescherming komt namelijk voort uit problemen bij een vechtscheiding. Het project blijft in ieder geval tot 1 januari 2028 lopen. De gemeente Westerveld is door de rechter teruggefloten bij de bouw van een nieuwe kantine op het sportpark in Havelte. Omwonenden waren in bezwaar gegaan tegen de plannen omdat ze geluidoverlast vreesden. Volgens de rechter kon het college van burgemeester en wethouders deze bezwaren niet voldoende weerleggen, waardoor de gemeente terug moet naar de tekentafel. De splinternieuwe kantine wordt volgende week opgeleverd. Welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het nieuwe sportpark is niet duidelijk. Een bestelauto is vannacht in een sloot in Witteveen beland. Het gebeurde aan de Meester Harmsmeengeweg. Politie en ambulancepersoneel troffen de bestelauto aan met de neus in een greppel, maar de bestuurder was spoorloos. Ook een speurtocht door de omgeving leverde geen chauffeur op. En FCM heeft de vriendschappelijke ontmoeting met het samengestelde amateurelftal van onze club podcast met 8-1 gewonnen. Voor rust konden de amateurs nog knap meekomen, al maakte onze club sidekick Tom Meijers nog wel een eigen doelpunt. Mijn eerste helft

0: scoorde VV Onze Club ook in het juiste doel. Mike Veenstra die zette de eretreffer op het scorebord. Na rust kregen de amateurs het fysiek steeds zwaarder en kon FC Emmen uitlopen naar een 8-1 overwinning. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Geen dankjewel. Gaan we eens even kijken wat het weer in petto heeft voor ons. Hans Nienhuis, een heel goeiemorgen.
2: Hoi Judith, goeiemorgen.
1: Het begint zoals gisteren eigenlijk, ook weer grijzig, bewolkt. Blijft dat zo vandaag?
2: Ja, als ik op de satellietfoto kijk, dan zien we dat er een depressiekern in de buurt van Riga hangt. Kijk, dat is een heel eind hier vandaan.
1: Ja.
2: En een hele lange sliert, eigenlijk een soort koufront. Die sleept met een hele grote boog over de Oekraïne en daarna over Tsjechië, Duitsland, Nederland en over de Noordzee heen. Ja, en er zit van de noord-zuidrichting zit er eigenlijk maar vrij weinig beweging in. Hij sleept in het lang over ons heen en dat duurt al een paar duizend kilometer. Dus we zitten al een aantal dagen in de bewolking en steeds op de luchtmassagrens. België heeft vandaag ook weer bijna 30 graden.
1: Oh ja.
2: En wat krijgen wij? Nou, 22, 23. Eigenlijk is het ook net niet heel koud of zo, maar ja, het wil ook nog niet echt zomer worden.
1: Nee. En vandaag gaat het hem ook niet worden, dus begrijp ik.
2: Nee, die bewolking
1: je.
2: Is deze ochtend is die ook dominant. Maar vanmiddag dan krijgt de zon toch wat te vertellen. Komen er wat gaten in en dan wordt het een wisselend beeld met zon en bewolking. Het blijft vandaag wel gewoon droog. Als er een spat valt, dan is het eigenlijk nu. Want nu is de bewolking op zijn dikst. Mm-hmm. De rest van de dag gaat het dus niet meer gebeuren. En wat wel een meevaller is, de wind is wat minder pittig dan voorgaande dagen. Het is een matige noordwestelijke wind, kracht 3 ongeveer. Dus niet meer zo dominant aanwezig als gisteren en eergisteren. Het is ook wel de laatste dag met dit weertype, want het begint langzaamaan te veranderen. Morgen zien we dat de wind namelijk van noordwest naar het noorden draait en uiteindelijk noord-noordoost wordt. Dan wordt het ook een graad warmer, 23, 24 graden. Met in de ochtend nog steeds veel bewolking. Morgenochtend zal je opnieuw denken van, ja, nou, dat zegt hij elke dag. Maar morgenmiddag gaat het licht aan, dan komt de zon er duidelijk beter bij. En de wind die blijft draaien. Die gaat uiteindelijk naar het noordoosten toe. Noord-noordoost later weer in de week. Maar hij krijgt een grootschalig gezien aflandelijke richting. Komt een beetje uit de richting van Denemarken gewaaid. En als je nog groter kijkt, komt hij over Engeland heen met een bochtje over de Noordzee. Dan via Denemarken en onze kant op. En dat geeft hem minder tijd om vocht op te pikken. Vrijdag, zaterdag en zondag is de zon dominant in het weerbeeld. Vrijdag nog met wat bewolking erbij. Zaterdag en zondag is de zon duidelijk het overheersende element. En dan wordt het ook weer warmer. 26, misschien in het zuiden van Drenthe 27 graden. Nou, op vrijdag is het 26, 27 dus. En op zaterdag zou het kunnen dat het zuiden van Drenthe richting 28 graden gaat. En dan is het dus zomer in Drenthe.
1: Ja, inderdaad. Dankjewel voor nu en we spreken elkaar om 8:30 weer. Hè?
2: Tot straks.
1: Tot zo. Je hoorde het net, een eigen goal, maar ook een eredoelpunt. Reden genoeg om terug te blikken op het unieke duel tussen onze club en FC Emmen. Doen we zo.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: en Chain Reaction.
1: Radio Drenthe.
2: Veur en de Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: Gaan voetballen. De WK-wedstrijd tussen Argentinië en Egypte was gisteravond niet de enige voetbalkraker. In onze eigen provincie stonden FC Emmen en het samengestelde elftal van de Onze Club Podcast tegenover elkaar. Een comeback zoals Argentinië op miraculeuze wijze voor elkaar kreeg, zat er voor de amateurs niet in. Voor rust kon VV Onze Club nog knap meekomen. Al maakte presentator Tom Meijers nog wel een eigen doelpunt. Maar in de eerste helft werd ook het juiste doel gevonden. Mike Veenstra zette de eretreffer op het scorebord voor onze club. Na rust kregen de amateurs het fysiek steeds zwaarder en kon FC Emmen uitlopen naar een 8-1 overwinning. Verslaggever Jan-Willem Kralen sprak na afloop met Freddy Kwispel. De aanvaller speelde 90 minuten voor FC Emmen en genoot van het duel.
3: Ja, leuk. Ik denk leuke sfeer hier. Ik denk leuke wedstrijd voor de supporters. De eerste helft was van ons een beetje stroef. En de tweede helft kwam een beetje meer los. En een goede eindstand nog uiteindelijk voor ons.
4: Ja. Ben je een beetje tevreden over wat jullie hebben kunnen laten zien?
3: Nou, gezien de eerste helft niet. Echt, denk ik, zwaar ondermaats. En tempo is te laag. Daarom komen we eigenlijk niet echt doorheen. En tweede helft gaat het tempo iets omhoog. En dan moet ik zeggen dat de fitheid van onze club ook niet dan meewerkt. Maar dan lopen we er wel doorheen.
4: Dan loop je er wel doorheen. De trainer zei vooraf, ja, je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Met welk gevoel ga jij weer naar huis straks?
3: Ja, ik denk een prima gevoel. Weet je, het is natuurlijk om ritme op te doen in de voorbereiding. Dit te laten zien voor de meeste jongens. En zorgen dat we een team worden, een eenheid worden. En zorgen dat we straks klaar zijn voor de competitie.
4: De ploeg vormt zich, hè, bij Emmen. Op de markt zijn jullie al een heel eind heen. Hoe kijk je naar de jongens om je heen?
3: Ja, ik denk goed. Ik denk dat Ernst en trainer goed daarin gecommuniceerd hebben wat we precies nodig hebben. Ik denk dat de jongens moeten even wennen. En ik denk dat we straks moeten toewerken naar de eerste helft. En dan moeten we ons laten zien tegen Roda.
0: En dat zei Freddy Kwispel van FC Emmen. En Mike Veenstra maakt als invaller de enige goal voor VV Onze Club. En dat betekende de 1-2.
5: Ja, toch wel eentje gemaakt. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi potje en wel blij mee.
4: Je had er volgens mij 3 minuten voor nodig of zo?
5: Ja, het was snel. Ik zag een beetje ruimte, dus ik dacht van, laat me maar wat proberen. Nou, pakt goed uit.
4: Ja, dat is wat de mensen van je verwachten, hè?
5: Ja, dat is eigenlijk deels wel een beetje mijn taak ook. Maar ja, vandaag een beetje geluk ook. Juiste moment, raak.
4: Heb je plezier gehad?
5: Dat zeker, maar ik heb altijd plezier als ik voetbal speel.
4: Je hebt een jaar bij Stappers achter de rug. We gaan je weer in Drenthe zien.
5: Ja, klopt. Ik ga naar WKE. Toch uiteindelijk de keuze gemaakt om daar een avontuur te starten. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, wij ook. Mike Veenstra was dat. Hij scoorde dus voor ons club het enige doelpunt. FC Emmen won dus met 8-2.

0: Vier succesvolle broertjes. The Jackson 5. I want you back. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Nederland was er tot op het laatste moment zeker van dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. Inlichtingendienst, AIVD, MIVD hadden volgens de Volkskrant één bron. Maar ja, niet helemaal de juiste bron blijkbaar, hè?
1: Nee, inderdaad, want die gaf binnen de Russische overheid aan dat president Poetin niet aan een oorlog dacht. Ja, deze bron die bleek dus niet bij de echte inner circle te horen. Die inner circle was wel op de hoogte van de daadwerkelijke plannen dat Oekraïne dus aangevallen ging worden. Ja, dus die ene bron die bleek niet te kloppen.
2: De AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
0: Ja, terwijl Amerika steeds waarschuwde. En volgens mij de Britten ook.
1: De Britten ook, inderdaad.
0: Hoe zat het met de rest van Europa? Hoe dacht die erover?
1: Ja, ook daar werd er verschillend over gedacht. Zo gaven ook Frankrijk en Duitsland aan dat er nog onderhandeld zou worden. Dus ook daar was niet het idee dat Rusland daadwerkelijk zou binnenvallen in Oekraïne. Ja, door die verkeerde analyse hebben Europese landen uiteindelijk geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voorafgaand aan de invasie. En volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen, samen met die andere landen dan. En ja, beide inlichtingendiensten die willen nog niet op het verhaal van de Volkskrant reageren.
0: Nee, wonderlijk. Want ja, ze hadden een goede bron, maar niet de inner circle, niet die 8 tot 10 mensen die rond Poetin stonden en die in vertrouwen nam dat er wel degelijk een aanval volgde.
1: Ja, wat uit een analyse ook blijkt, is dat ze toch een verkeerde inschatting hebben gemaakt, dat ze eigenlijk het systeem zoals het in Nederland werkt, het politieke systeem, toch een beetje gespiegeld hadden op Rusland, maar in Rusland zit dat toch allemaal net even iets anders in elkaar.
0: Ja. Blijven we nog even bij oorlog, want als de nood echt hoog is, dan moet een klein aantal bedrijven gedwongen kunnen worden om spullen te maken voor de krijgsmacht. En ook kan hun voorraad worden gevorderd. Is dat een besluit hier?
1: Nee, dat is nog niet direct. Het kabinet krijgt met een nieuwe wet de mogelijkheid om vergaand in te grijpen. Dat dan wel bij bedrijven in de defensieindustrie. Het AD schrijft daarover. Het kabinet wil wel zo meer controle krijgen over de productiecapaciteit van de Nederlandse defensieindustrie. Inzicht krijgen in de bevoorradingsketen en kunnen sturen op de voorraad die bedrijven aanhouden. Ja, in uiterste gevallen kan de overheid de voorraad vorderen, zodat die spullen niet meer verkocht worden aan andere klanten of bijvoorbeeld verdwijnen naar andere landen. Ja, dat de overheid bedrijven kan aanwijzen is onderdeel van een wet die minister Helene Herbert vandaag naar de Raad van State stuurt voor advies. Nou, dat aanwijzen dat gebeurt niet meteen. Eerst wordt gevraagd of bedrijven defensie vrijwillig uit de brand willen helpen. Nou, pas als dat niet lukt, dan zou een bedrijf nog dus verplicht kunnen worden.
0: Van Nederland gaan we naar de Verenigde Staten. We gaan naar het centrum van New York. Daar wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw, 38 verdiepingen hoog. Volgens de burgemeester wordt een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
3: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
0: Ja, is me wat, joh. Dat zo'n wolkenkrabber zo ongeveer op instorten staat. De boel door hem heen is ook helemaal ontruimd, hè? School is ontruimd.
1: Klopt, ja, ze willen er eigenlijk een andere bestemming voor geven. En, tijdens
0: appartementen, toch?
1: Ja, klopt. En tijdens die reconstructie is ontdekt dat de boel toch niet helemaal lekker in elkaar zit. De oorzaak die is nog niet bekend van de verzakkingen. Een hotel en een school inderdaad in de buurt die zijn omruimd. En in de wijde omgeving van het gebouw zijn afzettingen geplaatst.
0: Is het ook niet zo dat ze bezig waren met een stuk erop te zetten nog?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, misschien is de draagkracht gewoon onvoldoende om een stuk erbij op te hebben. Maar ja, daar heb je architecten voor om dat te berekenen, zou je denken, toch? Ja. Niet helemaal goed gegaan.
1: Nee, dat sowieso niet. Nee.
0: Gaan we Groot-Brittannië, Nigel Farage, die hoeft niet te rekenen op serieuze tegenstand bij de verkiezingen om de lagerhuiszetel voor het district te Clacton. De Britse politicus maakte gisteren zijn aftreden bekend. Hij riep kiezers direct op om zich tijdens de verkiezingen uit te spreken over de fraudeaantijgingen aan zijn adres. Want dat is het, hè. Er zou een onderzoek komen, die dan verdacht werd van fraude, miljoenen fraude. En als hij dan zich terug zou trekken en vervolgens weer mee zou doen aan verkiezingen, dan zou dat onderzoek allemaal ondergeschoven worden, toch?
1: Ja, dat klopt. Dan stopt dat fraudeonderzoek. Want de parlementaire commissie die heeft alleen de bevoegdheid om zittende leden te onderzoeken. Dus dat is natuurlijk een handig trucje. Ja, en hij maakt er dan een verkiezing van, eigenlijk van het volk. Dat hij zegt, ja, willen jullie mij hebben of niet? Zijn jullie het eens met mij? Geloven jullie deze aantijgingen of niet? Als hij dan verkozen wordt, dan kan hij zeggen, ja, het volk wil mij gewoon hebben. Ze geloven mij.
0: Miljoenen fraude of niet?
1: Ja, miljoenen fraude, want het gaat wel om een donatie van 5 miljoen pond. Dus omgerekend bijna 6 miljoen euro. Die heeft hij van een rijke donor ontvangen 2 jaar geleden. Had hij volgens critici moeten melden. En dat heeft hij niet gedaan. De tegenstand komt er dus niet. Want Labour, de conservatieven, Restore Britain en de Lib Dems, die hebben al gezegd dat ze geen tegenkandidaat zullen opstellen in de verkiezing. Nou, de partijen die hopen dat die verkiezing dan zo gênant wordt dat hij niet kan claimen als een overwinning van het volk op de elite.
0: Er is niks te kiezen.
1: Nee, nou, er is wel één partij die aangekondigd heeft wel een kandidaat in te zetten. Dat is een satirische protestpartij. Oh. De Monster Raving Loony Party. En de partijleider, dat is Count Binface.
0: Wie kent ze niet?
1: Nee, vrij vertaald is dat Graaf Prullenbakhoofd. Oh. En voor de mensen die nu TV Drenthe kijken, die kunnen deze tegenkandidaat ook even bekijken. Het is een soort ridderpak en hij heeft een hele grote prullenbak als hoofd.
0: Helemaal in zilveren tinten.
1: Ja.
0: Ja, nou bijzonder. Kijk maar even op TV Drenthe. Als je niet in de auto zit, want dat wordt een beetje lastig. Hè? Ja, ja. Dan luister je gewoon ook even mee over het WK voetbal. Want dacht Egypte er lange tijd na om te winnen van Argentinië. En eerlijk gezegd dacht ik het ook, want na de 1-0 werd het 2-0 afgekeurd, die tweede goal. Werd het alsnog 2-0 door een eigenlijk derde goal, zeg maar, van Egypte. En dacht je, ja, waar blijft Messi nu met zijn Argentijnse collega's? Maar ze kwamen terug, hè?
1: Ze kwamen toch terug, inderdaad, ja. Het werd 2-1 en die 2-2, ja, die kwam van Messi zelf.
4: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
1: Ja, je zag inderdaad aan zijn emotie dat het hem ook echt wel heel erg veel deed. Want op het randje van de uitschakeling natuurlijk.
0: Dat, en hij had zelf een strafschop van 11 meter gemist.
1: Helemaal in het begin nog.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, uiteindelijk werd het inderdaad dus 3-2. Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. Want bij die derde goal, daar zou dan een overtreding aan vooraf zijn gegaan. Daardoor werd eerder een Egyptisch doelpunt wel afgekeurd. En van Argentinië dus niet. Nou, Egypte heeft nu een klacht ingediend bij de FIFA vanwege het optreden van de arbitrage. Later op de avond was er ook nog een wedstrijd. Ja, die hebben wij niet meer gezien.
0: Nee, Zwitserland
1: plaatste zich als laatste land voor de kwartfinale. Na penalties werd gewonnen van Colombia. 0-0 was het in na de verlenging nog. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland bij die laatste 8 op het WK zit.
0: En zij moeten dan tegen Argentinië.
1: Zij moeten inderdaad nu tegen Argentinië. Kunnen de borst nat maken.
0: Zo is het. Argentinië ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Tot zover. Dit overzicht.

0: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
14: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
13: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
15: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
13: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
17: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
12: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen, Drenthe.
12: Met Judith Regendorp.
22: Heel goedemorgen, Drenthe. We zijn halverwege de week. Het is woensdag 8 juli. Dat is de dag waarop de spelers van onze club een illusiearmer zijn. Ze gingen met 8-1 onderuit tegen FC Emmen. Maar wel met de eretreffer dus, maar ook met een eigen goal. En wat maakte dat een man uit Nieuwolda 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde? Daarover kregen we gisteren duidelijkheid tijdens een rechtszaak hierover. En ik praat je zo daarover bij. In Roden kun je je tent opzetten op een buurtcamping. Zijn we ook nieuwsgierig naar. En Alder trapt de trekker weer aan. Is een trekkertocht vandaag van Nieuwlanden naar Zuidwolde. Het weer vandaag dan bewolking, maar ook wat opklaringen. Er staat een matige noordwestenwind vandaag bij 22 of 23 graden.

0: Madness was dat, een embarrassment.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, dag 3 van de Trekkertocht. We begonnen maandag in Sleen. En kregen toen direct al wat opmerkingen. Want ja, hoe ken je tussen al die trekkers in Drenthe die ene Trekkertocht-trekker? Nou ja, natuurlijk omdat Aldert er deze week op zit. Maar Aldert dacht, ja, daar moeten we toch wat aan doen. En toen hij dinsdagochtend vanuit Dalen vertrok, had hij er wat op bedacht.
3: We hadden gisteren wat commentaar over de zichtbaarheid van onze trekker in Waken. Ja, die is natuurlijk wel zichtbaar. Maar wij zijn niet de enige trekker in Waken die dat redt. Dus wij vonden wat minder op, vonden ze. Dus we zijn nu bedoelde met vlaggies. En ook nog een hele grote vlag. Moeten we nog even kijken hoe die gaat vastmaken op de korre. Zodat wat beter zichtbaar bent. En de weg en zo, hè. Zodat ze ons aanhouden kunt, dat ze ons tegenhouden kunt met dreuge worsten en zo. Nou ja, je snapt wel hoe dat was.
0: Ja, dat snappen wij heel goed, Aldert Oosterhuis. Een heel goede morgen.
3: Ja, Judith, mooi.
0: En heeft dat ook al droge worsten opgeleverd dan?
3: Nee, Judith, dat heeft nog helaas tot mijn grote verdriet nog niks opgeleverd. Ach, het is wel een geintje natuurlijk. Nee, dat valt in die zin toch wel wat tegen. Maar de herkenbaarheid, moet ik wel zeggen, dat is wat beter geworden. Want de mensen beginnen wat meer te toeteren en te zwaarden en zo.
0: Leuk.
3: Ja, dat is natuurlijk, ik zeg, het is wel logisch. Het is wat beter zichtbaar. We hebben van die boel waar we gistermorgen vertrouwen. Hebben wij alle pan laten regeld. Daar hadden een vlag aan bunnen. En die houdt dan weer aan de veiligheidsburger van de trekker plakt. Met wat tape. Ik hoop niet dat Gerrit er nou al kippenvel van krijgt. Maar in ieder geval, we zijn wat beter zichtbaar op dit moment. Dus dat mag goed komen vandaag.
0: Gerrit, de eigenaar van de trekker, bedoel je?
3: Ja, precies. Ja.
0: Hey, je bent gisterochtend dus begonnen in Dalen. Hè? Dat was het eerste stoppunt. Toen je maandag vertrok vanuit Sleen, ging je naar Dalen. Ja. Dan vertrek je ook weer van Dalen. In dat geval gisteren richting Nieuwlanden. Wat kwam je onderweg zoal tegen?
3: Ach ja, weer van alles natuurlijk. Hè. Van Dalen naar Nieuwlanden is helemaal niet zo'n einde. Maar we hebben natuurlijk wel wat omleidingjes maken, laat ik zo stellen. We hebben door Wachtum gegaan. Daar treffen wij in ieder geval al een echtpaar. Wat echt letterlijk op het punt stond om te vertrekken naar Düsseldorf, naar het vliegveld. Maar die gaan naar Sri Lanka. Dat is een heel einde voort. Maar goed, de 3 weken een soort van trektocht door Sri Lanka heen. Hè. Dat is fantastisch toch? Maar zij moesten inderdaad opschieten. We moeten ze niet te lang ophouden, maar ze moesten nog een hele reis naar Düsseldorf. En ze moesten smiddags al 4 uur op het vliegveld wezen. Dus ja. Dan net wat gebeurd. Maar goed, dat was mooi. Ach, we hebben nog wat rondscharreld. Even kijken, waar kwamen we toen terecht? Toen kwamen we terecht bij de brugge, de Hesselde Brugge. Waar nog zo'n kazemat uit de Tweede Wereldoorlog is. Die is nog volledig intact. Ook nog met schietinstructies aan de binnenkant. Dat was ook mooi om te zien. En daar is hem te praten met de eigenaar van dat ding. Waar kwamen we toen terecht? Oh, Gees. We hebben natuurlijk even nog door Gees gereden. Maar dat was markt gisteren in Gees. En wie loopt daar ook rond? De burgemeester. Van de gemeente Koeven. Ja, Rinse Bergsma, die loopt er ook. Zomaar even, die was ook uitnodigd natuurlijk. En wij waren uitnodigd, zo is het ook. Maar we wisten niet van elkaar dat er ook waren. Dus dat was op zich wel grappig. Goed, nou, toen kwamen we toen terecht. We gingen natuurlijk, Zwinden natuurlijk. Het bosbad in Zwinden was jarig. Precies 60 jaar dit jaar, nog groot feest. Dus hij daar in de buurt woont, daar moet je er zeker kennis van maken. Want er zijn allerlei activiteiten. Gees Brugbo toen daar kwam. Oh, Henny Bo
0: nog
3: helemaal langs geweest. Die was jarig.
0: Heb je nog gehad, volgens mij?
3: Ja, die minimarkt, dat was in Gees, hè, was dat.
0: Oh, dat was in Gees, ja.
3: Ja. En we zijn dan eindigd uiteindelijk gistermiddag in Nieuwlanden. Of eigenlijk wat voorbij Nieuwlanden. We zijn strand tussen Nieuwlanden en Elim. Want daar kunnen wij de trekker parkeren. Die kunnen trekken ook niet overal, maar zo heen zijn tenslotte. Dus wij zijn eindigd bij, en daar starten wij dan vanmorgen ook weer, bij de bessenpluktuin. En die vind je aan de Bakkerswieken in Elim. Dat hoort tussen, bij Elim, maar het zit tussen Nieuwlanden en Elim in. Dus het is een beetje achteraf. Maar het is wel een heel mooi gebied hoor. En daar starten wij dus vanmorgen.
0: Oké. Okay.
3: En en dan giet vandaag de rit. Die is ook vrij lang hoor, de rit. Tenminste, als ik dat zo al in mijn gedachten heb. Want wij gaan dan op Hollandse Veld aan natuurlijk. We gaan richting het westen tenslotte. En van Hollandse Veld naar Noorse Schut. Noorse Schut, daar moet ik even nadenken wat we dan moeten. Want we willen eigenlijk naar Vluitenberg. Dus we moeten deur af over Hogeveen heen. Ja, deur Hogeveen is het meest logisch natuurlijk. Maar ja, dan moet ik even kijken of dat trekker technisch allemaal kan en mag. En dan komen wij dus in Vluitenberg. Deur Vluitenberg, hè. Gauw naar Echten toe, dat is het idee. En via Echten dan weer richting Zuidwolde. Om tenslotte aan het einde van de middag te eindigen in Bazuin. En dat ligt net, een klein plekje net onder Zuidwolde. En dat is het einddoel van vandaag. Dus weer een hele lange rit.
0: Ja.
3: Waarvan ik geen idee heb waar onderweg tegenkomt. Maar mij is het wel een klein beetje globaal waar we nou langs gaan. En gaan aan de weg staan. En hij tips hebt ook waar we langs kunt en mugt. Nou, van harte welkom.
0: Ja, en je hebt de Britten ook weer bij je, hè?
3: Jazeker. Ja, als mensen nog graag een mooie sleutelhanger wilt verdienen, dan moeten ze wel even bij ons komen. Want we hebben nog een hele put vol sleutelhangers. Hele mooie sleutelhangers, hè? Bartje sleutelhangers met RTV Drenthe kleding aan. Nou, wie wil zo'n ding nog niet hebben? Nou, eerlijk weer.
0: Onderweg weer, vertrekkend zometeen vanuit Nieuwlanden met allerlei omwegen. Dan gaan ze dan naar Zuidwolde. Daar is de uitbestemming van vandaag. Ik wens je weer een heel mooie tocht toe, Aldert. En Henne gaan, hè?
3: Dankjewel.
0: De voorzichtig.
3: Oké, okay, zeker. Bye. Bye. Bye.

0: Detroit Emeralds op Radio Drenthe en Feel the Need. Misschien wel de behoefte om te kamperen. En misschien ook wel om dat dicht bij huis te doen. Nou, dat kan in Roden. Want daar hebben ze vanaf vandaag een eigen buurtcamping. Een initiatief dat al even bestaat en een groot succes blijkt. Martin Vocht, een heel goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen hier vanaf de buurtcamping in Roden.
0: Ja, u bent van de organisatie van die buurtcamping. Omschrijf het eens, wat ziet u op dit moment om u heen?
1: Nou, ik zie hier allemaal tenten staan, een stuk of 12 stuks en een huisje. Een mooie vuurplaats en een mooi overdekt terras waar mensen kunnen vertoeven.
0: En in welke buurt in Roden is dat?
1: We zitten in het centrum van Roden, bij het activiteitencentrum De Dobbe. Daar is een heel mooi grasveld en daar is de buurtcamping gerealiseerd.
0: Hoe is het idee ontstaan om een buurtcamping in de benen te krijgen?
1: Nou, het was een idee, wat een landelijk idee is het. Het is ooit georganiseerd in verschillende dorpen, maar in het noorden was nog geen buurtcamping. Dus om mensen die niet op vakantie kunnen of niet op vakantie zijn, een leuk verblijf te gunnen.
0: En hoeveel mensen maken daar gebruik van in zo'n seizoen?
1: Nou, we hebben overnachtingsmogelijkheden. Maar het is ook mogelijk om overdag te recreëren op onze buurtcamping. En vorig jaar hebben we meer dan 500 daggasten gehad. En een stuk of 20 overnachtingen. En dit jaar hopen we op 40 overnachtingen te komen. En over de 500 daggasten te gaan.
0: Wat is er overdag dan allemaal te doen op die buurtcamping?
1: Nou, er is ontzettend veel te doen voor jong en oud. We starten vandaag met een opening waarbij dus de burgemeester en wethouders ook aanwezig zijn. En die gaan dan vervolgens heel leuk een lunch met de inwoners doen. Dus ze kunnen gaan lunchen en dan ook even in gesprek gaan met burgemeester en wethouders. Er is een springkussen. Er is een, nou ja, wat is er vandaag nog meer te doen? Een fotostudio. Daar kun je dus een foto krijgen. Van jezelf.
0: Maar is het dan zo dat u elke dag iets organiseert?
1: Ja, elke dag is er wat te doen. Vandaag is iets meer gericht op de ouderendag. Dus wat meer senioren komen. Dus we verwachten zo'n 70 senioren vandaag. Dus elke dag staat wel iets centraal. Ja. En zo hebben wij zondag de Indische dag.
0: Oké. Dus dan... Ja. En dat zijn dagactiviteiten, maar het is een camping. Je kunt je tentje opslaan en er ook overnachten. Kan je daar als inwoner gewoon vanavond komen, je tent opzetten en daar de komende tijd blijven staan?
1: Nou, het is wel zo dat eigenlijk de buurtcamping bijna helemaal bezet is. Dus er is nog wel een plekje beschikbaar, maar dan moeten ze even contact met ons opnemen. En dat kan via Welzijn in Noordenveld. Of via het activiteitencentrum De Dobbe. Even contact opnemen en dan wordt er nog een plekje gereserveerd.
0: Maar moet u op zoek naar een tweede locatie of een grotere plek?
1: Ja, daar hebben we al over nagedacht. Alleen, het moet ook een beetje behapbaar blijven. We werken met heel veel vrijwilligers. En dat is nu nog goed te doen. Worden we nog groter, dan wordt het... Wel wat lastiger misschien, maar zoals het nu is, is het heel mooi behapbaar. En hebben we ook het idee dat we iedereen, dat er geen mensen teleurstellen, laat ik het zo zeggen.
0: De buurtcamping, hoe lang blijft die nog?
1: De buurtcamping blijft tot en met zondag. En vandaag starten we dus met een leuke opening. En we hopen dat het tot en met zondag mooi weer blijft.
0: Dat hopen we met je. En dat ziet er volgens mij hartstikke goed uit. Martin Vocht van de buurtcamping in Roden. Heel veel plezier daar en dank voor de toelichting vanochtend.
1: Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. En dit is een man die de afgelopen dagen hier bij ons in Nederland optrad. Ik heb het natuurlijk over Bruno Mars. Risk It All.

Je er wel bij in Amsterdam met deze Bruno Mars en Risk It All. Het is 8:58 bijna. Straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over een kreeft.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima.
4: Half negen is het. Het laatste nieuws krijg je van Ger Hensen.
5: Goedemorgen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de lang verwachte Groningenwet. Met deze wet wordt de komende 30 jaar 22 miljard euro uitgetrokken voor het herstel en de ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe. Daarmee worden de afspraken uit de parlementaire enquête naar de gaswinning officieel vastgelegd. Het geld is bedoeld om de regionale economie te versterken en te investeren in onder meer onderwijs, de gezondheid van jongeren en de leefbaarheid van dorpen en wijken. Daarnaast verplicht de wet toekomstige kabinetten om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de versterkingsoperatie en voor het herstel van schade aan woningen en andere gebouwen. De rode Amerikaanse rivierkreeft drukt steeds verder op in onze regio. Waterschap Noorderzijlvest plaatst de komende 2 jaar 140 korven in Noord-Drenthe en Groningen om de plaag in te dammen. Deze rivierkreeft komt hier van nature niet voor. De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Met hun scharen knippen de kreeften planten kapot, waardoor het leefgebied voor inheemse soorten verdwijnt. Ook graven ze gangenstelsels in oevers die daardoor instabiel worden. De gemeente Assen blijft voorlopig doorgaan met het aanbieden van hulp bij echtscheidingen. Stellen die gaan scheiden kunnen aankloppen bij een speciaal team dat ze ondersteunt om kinderen niet de dupe te laten worden van een scheiding. Een groot deel van de dossiers bij jeugdbescherming komt namelijk voort uit problemen bij een vechtscheiding. Het project blijft in ieder geval tot 2028 lopen. De gemeente Westerveld is door de rechter teruggefloten bij de bouw van een nieuwe kantine op het sportpark in Havelte. Omwonenden waren in bezwaar gegaan tegen de plannen omdat ze geluidsoverlast vreesden. Volgens de rechter kon het college van burgemeester en wethouders deze bezwaren niet voldoende weerleggen, waardoor de gemeente terug moet naar de tekentafel. De splinternieuwe kantine wordt volgende week opgeleverd. Welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het nieuwe sportpark is niet duidelijk. En een bestelauto is vannacht in een sloot in Witteveen beland. Het gebeurde aan de Meester Harmsmeengeweg. Politie en ambulancepersoneel troffen de bestelauto aan met de neus in een greppel, maar de bestuurder was spoorloos. Ook een speurtocht door de omgeving leverde uiteindelijk geen chauffeur op. Mysterieus dus.
6: Ja.
5: Nou, meer hierover en ook al het andere nieuws uit de regio lees je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Hey, dankjewel. En wat voor weer heeft onze Aalder erbij als hij zo de trekker weer aantrapt? Hans Nienhuis, goedemorgen.
7: Mooi, Judith, goedemorgen.
4: Nou, dat weet jij te vertellen.
7: Nou, ik denk dat het starten wel meevalt, want het is zeker niet koel. Het is nu een graad of 17 tot bijna 18 in het zuiden van de provincie. Maar het is wel bewolkt en uit die bewolking kan ook een lichte spat neerslag vallen. Het zit best wel donker richting het zuiden. Dat viel me zojuist ook op toen ik achter de havenmouw zat. Ik dacht van, nou, hoe gaat het daar richting onze provinciegrens, richting Overijssel? De radar zegt dat het eigenlijk droog is, maar het sluit niet uit dat toch een klein licht spatje de grond bereikt. Aalder heeft natuurlijk geen echt dak op de trek, nee, maar wel een rolbeugel. Nou, dan kun je

0: net iets onder gaan zitten. Maar anders had hij de vlag maar moeten gebruiken. Of gewoon accepteren dat hij een beetje nat wordt. Nou, waarschijnlijk blijft het trouwens wel gewoon droog. Want op de meeste plekken gaat vandaag geen spat vallen. En de temperatuur die gaat verder omhoog naar een graad. Of nou uiteindelijk 22 in de kop van Drenthe, het uiterste noorden. Tot ruim 23 in het zuiden. Wederom eigenlijk heel normale temperaturen. En de noordwestelijke wind, die waait ook al dagen, die wordt minder. Dat wil zeggen, die trekt nog wel aan deze morgen. Maar hij wordt niet meer dan matig. Niet meer die stevige wind die je gisteren had. Het is wat dat betreft allemaal wat redelijker vandaag. De zon heeft deze morgen het nakijken. Maar vanmiddag heeft hij zo nu en dan eens een gaatje ertussendoor. Echt overtuigend wordt het niet. Maar het wordt wel een enigszins gemengd weerbeeld. En verder lijkt het ook gewoon droog te gaan blijven. En die droogte die lijkt best lang te gaan duren. Want ik heb eigenlijk in de hele pluim voor 7 tot 10 dagen vooruit er geen neerslag meer staan. We zien morgen een temperatuur van 23 tot 24 graden. De wind begint dan wat te draaien naar het noorden en uiteindelijk noord-noordoostelijk. Ook een wat drogere richting. En kijken we waar die lucht vandaan komt. Met een hele grote bocht vanaf Frankrijk over Engeland, over de Noordzee zometeen. En dan via het noorden bij ons, want er komt hoge druk in onze buurt te liggen. En dan gaat de wind omheen draaien. Morgenochtend nog vrij veel bewolking, maar morgenmiddag krijgt de zon echt meer te vertellen. Dan zul je ook gewoon zien van, hey, de zon die komt weer terug. Het wordt ook wat warmer, ruim 24 graden dan dus. En dat is de aanloop naar vrijdag, zaterdag, zondag, waarin de temperatuur 5, 6, 27 graden gaat bereiken. Zaterdag het zuiden van de provincie ruim 27, misschien wel 28 graden, met een zwak tot matige noord-noordoostelijke wind. De bewolking die houdt vrijdag eigenlijk voor de laatste keer, zwaait hij ons nog even uit in de ochtend. En daarna wordt het min of meer zonnig. Er blijft wel wat restbewolking over, maar de zon is echt dominant. En dan is het een aantal dagen gewoon weer zomer in Drenthe.
1: Goed, mooi voor de mensen die op de camping staan. De buurtcamping in Rode. En natuurlijk op al die andere campings hier bij ons in de regio. Hey Hans, dankjewel. We horen je snel weer. Tot dan.
0: Fijne morgen.
1: Verkeersinformatie dan. 1 file in de regio. Dat is eigenlijk de file die we de hele week al tegenkomen. A32 Heerenveen richting Meppel. Bijna 2,5 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. Wat bezielde een man om slagerijen te bedreigen? Dat hoor je zo.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Goedemorgen Drenthe.

0: had je niet gehoord. Fijn dat ze weer even voorbij komen. Roxy Music and More Than This.
1: In de buurt.
2: Radio Drenthe.
0: Het is 16 minuten voor 9. Ik neem je mee naar een opmerkelijke rechtszaak van gistermiddag. Want voor het bedreigen van slagerijen in Drenthe en Groningen is celstraf geëist tegen een man uit Nieuwolda. Het Openbaar Ministerie verdenkt een man van 23 jaar van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. Nou, RTV Noord-collega Noor Vloeimans, die was bij de zitting. Noor, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het voorbereiden van moord met terroristisch oogmerk klinkt heftig. Maar wat zou deze verdachte van plan zijn geweest?
3: Ja, het klinkt inderdaad heftig. Hij heeft meerdere e-mails gestuurd naar 13 slagerijen. Hoeveel er daarvan in Drenthe waren is niet helemaal bekend. Hij heeft dus dreigmails gestuurd waarin hij zei: jullie winkel moet vanaf morgen dicht, want anders kom ik langs met een machette en dan steek ik jullie allemaal dood. Of woorden van gelijke strekking. En omdat dat voortkwam uit dieren- en milieuactivistisch gedachtegoed, verdenkt het OM hem van voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk.
0: Ja, wat weet je van de verdachte?
3: Het is een jonge man en hij komt uit Nieuwolda. En het was een hele eenzame jongen. Hij heeft autisme. Hij had ook last van depressieve klachten. Hij was echt behoorlijk depressief. Hij had een gameverslaving. Hij blode heel erg veel. Had eigenlijk sinds de coronaperiode niet echt meer een dagbesteding. En hij keek af en toe op zijn kamer, achter zijn pc, keek hij naar filmpjes van slachthuizen en dieren die slecht behandeld werden. Nou ja, we kunnen ons allemaal wel indenken wat er op die filmpjes te zien is en dat dat niet prettig is. En bij hem ging zich dat heel erg in zijn hoofd nestelen. En nou ja, omdat hij autisme heeft, best wel rigide is in zijn denken, ging dat een eigen leven leiden en ging dat van kwaad tot erger. En hij had last van boze gedachten. En van daaruit heeft hij toen die bedreigingen geuit.
0: Ja, hoe kwam de politie hem op het spoor dan?
3: Nou ja, vanwege die e-mails, want die had hij verstuurd. En zeven van de 13 slagerijen hebben aangifte gedaan. En er is één slagerij die hem ook heeft teruggemaild, omdat ze dachten dat ze te maken hadden met een grapjas. En die hebben hem teruggemaild. Iets van, nou, haha, kom maar langs. Of wanneer wil je langskomen? En op die manier zijn ze hem op het spoor gekomen, want ze hebben zijn IP-adres weten te achterhalen.
0: Mm, ja. En dan de strafeisen. Er hangt een gevangenisstraf boven het hoofd, hè?
3: Ja, dat klopt. De officier van justitie heeft 4 jaar voorwaardelijk, 4 jaar geëist, waarvan 1 voorwaardelijk. En hij heeft al bijna een jaar in voorarrest gezeten. Maar er is op de zitting kwam er nog iets naar voren. Er is mogelijk een plek in een beschermde woonvorm voor hem. En die is er al over 2 weken. En de rechter viel bijna van haar stoel van verbazing. Want ze zei, nou, we horen eigenlijk doorgaans hier in de zittingszaal dat er nergens plek is voor mensen. Maar hier is gewoon al plek voor deze man. En dat zou betekenen dat, wat wel heel duidelijk naar voren kwam, is dat deze man hulp nodig heeft. En niet gebaat is bij een lange gevangenisstraf, zeggen deskundigen. Hij heeft echt hulp nodig. En dat kan hij dus krijgen in die woonvorm.
0: Ja, maar toch eist het OM wel die 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechter zal zich erover buigen, uitspraak moeten doen. Wanneer is die uitspraak?
3: Die uitspraak is over 2 weken, maar de rechtbank heeft wel gezegd, mochten wij aanleiding zien om eerder uitspraak te doen, dan gaan we dat doen. Ja. Dus ze houden eigenlijk wel een beetje een slag om de arm en denken van, ja, als die plek er is en hij is daarbij gebaat en de reclassering is er heel enthousiast over, dan kan hij daarheen. En dan zijn ze ook dus bereid om eerder uitspraak te doen.
0: Goed, dankjewel. Noor Vloeimans, collega van de RTV Noord.

0: Caposato met duidelijke taal. Ik leef niet meer voor jou.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We hadden het vanochtend over de eikenprocessierups. Terug van nooit echt weg geweest, maar de situatie lijkt toch wel wat te verergeren. Vooral in het zuidwesten van Drenthe. En dat komt omdat er op sommige plekken niet of nauwelijks maatregelen worden genomen, zegt eikenprocessierupsdeskundige Rens Oor. Die is er druk mee met inventarisatie van het diertje. En volgens hem is het een extra probleem dat de rupsen de grond intrekken om beter te kunnen overleven. We hoorden hier reacties na aanleiding van de oefenwedstrijd tussen FC Emmen en VV Onze Club. Het is allemaal ontstaan uit die podcast, Onze Club. Hè? De gasten die daarin kwamen in die podcast, die mochten iemand voordragen uit het amateurvoetbal in Drenthe. Nou, zo is er een team samengesmeed. Hebben ze FC Emmen uitgenodigd voor een oefenwedstrijd en die is tot stand gekomen. Gisteravond op de Pampert in Coevorden. Nou, hoe ging het dan? De eerste 45 minuten ging het echt hartstikke goed voor amateurs. Stonden 2-1 achter, maar goed, toch mooi een eretreffer gehaald en een prima stand om de rust in te gaan. Maar na rust was het wel een ander verhaal. Toen liep de profs uit naar 8-1. Met organisator Martin Vocht ging het over de buurtcamping in Roden. Initiatief bestaat al even en blijkt een groot succes. Buurtcamping is een van de 70 buurtcampings in ons land. En het idee van zo'n buurtcamping is om contacten op te doen in de buurt, maar ook nieuwe mensen te ontmoeten en vooral ook een echte buurt te creëren. En net hoorden we van Noor Vloeimans van RTV Noord. Over de zaak van die 23-jarige man uit Nieuw-Wolda die VIA tegen zich hoorde eisen voor het bedreigen van slagerijen hier bij ons in Drenthe en ook in Groningen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. Zijn advocaat pleit voor behandeling van deze man. Dan is er ook nog verkeersinformatie bij ons. 1 file in de regio en die staat op de A32. Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid.

0: Heine Fischer, de laatste muzikale gast. En Love Changes Everything.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Hey Wim, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen Judith.
0: Hey, we kregen net een belletje met een leuke tip voor Aaldert. Voor de trekkertocht om langs te gaan. Nou, ja, superleuk, hè? Dat is hoe we het graag willen, hè? Ja. De tips die van jou thuiskomen, hè? Laat het maar horen, laat het maar weten. Je kunt ons bellen op 0592 33 11 88. Als je iets leuks hebt tussen Nieuwlanden en Zuidwolde.
2: Zuidwolde, oké.
0: Want dat is de tocht die hij vandaag gaat afleggen, in ieder geval.
2: Ja.
0: Gaan we zo heel veel van over horen bij jou, hè?
2: Dat denk ik wel. Van 9:45 ongeveer, dan meldt Aaldert zich in ieder geval. Dus dan kan hij de trekker weer starten.
0: En, ja, en het begint ergens een beetje buiten Nieuwlanden, hè? Want ja, die trekker moet wel ergens gestald staan.
2: Ja,
0: dus tussen Nieuwlanden en Elum, zei hij vanochtend.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.
2: Mooi.
0: Wat ga je verder doen?
2: Het is woensdag, dus wij duiken weer even met het Drentse Archief het verleden in. Iets wat wij allebei hebben meegemaakt, Judith. Ik denk Gerre, denk ik niet. De zomer van 1976.
0: Zeker. Ja. Toen zaten wij op Ameland.
2: Ja, nee, toen zat je op Ameland.
3: Nee.
2: Jij niet, hè?
3: Nee, toen was ik er nog niet.
2: Toen was je er nog niet, nee. Ja, we hebben natuurlijk net een hele hete zomer gehad. Of tenminste, vooralsnog, met die hittegolf erbij. Maar dat was een hele bijzondere.
0: Ik weet nou, we hebben daar nog een foto van dat ik als Wiggy van Negen op zo'n strandpaal zit. Mm. Weet je wel, zo heerlijk in de bikini in de zon. Prachtige zomer was dat, ja.
2: Nou, dat.
0: Nou, leuk. Daar gaan we uitgebreid herinneringen over ophalen. Zometeen in Koffie en Keuvelen. En veel en veel meer, zoals natuurlijk ook de trekkertocht. Blijf het volgen. Heb een mooie dag en tot later.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Schat, schatje, ben je er nog?
6: Oh, waarom maak je me wakker?
5: Ik hoor geen schaapjes.
6: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
5: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: De beddenspecialist van het noorden, dekkerslapen.nl.
9: Had koeworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
10: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
12: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
11: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
13: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
11: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: 1983 van een succesvol album Virus. Doe maar was dit en Eén Nacht Alleen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9 over 9. Een hele goede morgen op deze 8 juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Rijn Drenthe. Vanochtend met Midlife in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Bezik die zit in onze fietsschatkist. Straks hoor je Blossom Lady van Shocking Blue. Maar eerst is Jannes en dans tot de morgen met mij.

0: 1971, The Shocking Blue en Blossom Lady.
1: Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Daarover gesproken trouwens, ik zag afgelopen week de eerste mailtjes al binnengekomen over de Stemweek, die we weer gaan organiseren natuurlijk, want de voorbereidingen voor editie 2026, die zijn alweer in volle gang. Voor je het weet is weer kerst, hè? Dus, deze week ook weer een lekkere terugblik, en dat doen we in het kader van de vakantieperiode en de trekkertocht met liedjes over Drenthe en omstreken. Boeren, dorpen, dreugenworst, et cetera. Ook lekker in zomerse sfeer natuurlijk. En vandaag doen we dat met de eerste Drentstalige single voor Midlife uit juni 2022. Band uit Emmen. De bandleden zijn allemaal zo'n beetje rond de 50 jaar. Vandaar de naam ook. Met natuurlijk een vette knipoog erbij. In 2016 ontstaan na een jam-sessie tussen twee buurmannen. Dit is Midlife en ons Drentse land.

bestond uit een aantal Nederlandse studiomuzikanten. Waaronder bijvoorbeeld een Okkie Huisdens. De President was dat en You're Gonna Like It. Straks hoor je Patricia Pai. And Who's That Lady With My Man? Maar eerst Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Het is even over 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. De Eerste Kamer gaat akkoord met de langverwachte Groningenwet. Daarin is onder meer vastgelegd dat de komende 30 jaar 22 miljard euro beschikbaar is voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. De gemeente Assen blijft voorlopig doorgaan met het aanbieden van hulp bij echtscheidingen. Stellen die gaan scheiden kunnen aankloppen bij een speciaal team dat ze ondersteunt om kinderen niet de dupe te laten worden van een scheiding. En de gemeente Westerveld is door de rechter teruggefloten bij de bouw van de nieuwe kantine op het sportpark in Havelte. Omwonenden waren in bezwaar gegaan tegen de plannen omdat ze geluidsoverlast vreesden. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en natuurlijk in onze app. Het weer dan met Hans Dienhuis.
7: Veel bewolking deze morgen, maar het is wel zo goed als droog. De wind is noordwest en trekt aan tot matig en dat is minder dan gisteren. Tegen de middag is het een graad of 20 en vanmiddag krijgt de zon voorzichtig ook wat meer ruimte.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers aan tafel.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek.

0: Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: 25 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
3: Hé, heb jij hoogtevrees?
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy, but I

0: La Vie.
1: De schatkist van Nederland.
2: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek weer in te duiken. En die staat de hele week in het teken van fietsen. Natuurlijk de Tour de France, die is afgelopen weekend begonnen. En natuurlijk ook morgen de start van de Drentse Rijwielvierdaagse. En daarom vandaag ook weer een fietsliedje. Met vandaag een speciale fietsversie van het nummer Ons Hart. Dat is een nummer waarmee Bezik in 2015 de derde plaats van het Drents Liedisch Festival wist te bereiken. Deze versie werd toen gebruikt als tune voor het RTV Drenthe programma Op Fietsen. Dit is Bezik en Fietsen.

0: Music. En dat met de fietsen. Niks fietsen. Op de trekker gaan we.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 9:45. Oftewel, dit stip voor het startschot voor de etappe van vandaag. En wat mooi is, Aldert, er komen ook steeds al wat tips binnen van Lustra's. Die weten in ieder geval de route al te melden. Of al te vinden. En die zeggen van, nou, dan moet er misschien dames heen gaan. En dat is wel een leuk tipje. Is altijd welkom natuurlijk.
3: Oh, nou,
0: 0592-33-1188. Appie sturen mag altijd, natuurlijk. Ja. Waar sta je op dit moment? Ja.
3: Nou, we zijn natuurlijk bij het eindpunt van gistermiddag. En dat is aan de Bakkerswieke in Elim. Dat is tussen Nieuwlanden en Elim in. En daar mag de trekker vannacht in overnacht. Nou, we hebben de korre erin weer achterknupt. Dus die staat weer klaar. En we staan hier bij de bessenpluktuin van Goos en van Kim. En daar ben ik nota bene een jaar of 4 verleden ook geweest. En toen kwamen ze hier net wonen. En toen hadden ze min of meer de bessentuin er min of meer, ja, tik wil en dank bij. Goos, zo zat het erbij, hè?
4: We met die komen en toen kwam dit stuk grond te koop. Ja, toen wilden we het eigenlijk eraf schoen. Ja. En er waren zoveel ondernemers in de buurt die zeiden van, ja, je moet ermee verder gaan.
3: Ja, je dacht van, wat moet ik met al die besten?
4: Ja, wat moet ik met ons bol? Dus zo is het er eigenlijk in gekomen.
3: Ja.
4: Dus nou ja, nu doen we het al.
3: Maar je hebt je de omgeving laten overhalen en die struiken te laten staan?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Dat komt een beetje opnieuw.
4: Ja.
3: Maar er binnen nogal wat.
4: Ja, er staat zo'n beetje, wat was het in totaal? Het is in ieder geval 2 hectare.
3: Dan moet je nagaan.
4: Precies, daar hoef ik er niet meer te zeggen, maar het is 2 ja, hectare aan bessen.
3: Ja, ja. En Kim, speelt niet dat het nog een rol is? Oh, die moet halen? Of denk je, ruim alsjeblieft op dat spul?
5: Nou nee, ik heb hem wel redelijk vrijgelaten daarin.
3: Oh.
5: Ik heb een fulltime baan, dus ik zei, nou ja, je moet het zelf doen. Ja. Dus ik zei, ja, succes. Ja. Nee.
3: Goed, wat deed je toen voordat je kwam? Wat was toen je vak, je beroep?
4: Ovenieren, wat ik al
3: deed. Je bent toch al met grond en strukken en zo bezig?
4: Ja, we wisten een klein beetje van hoe of wat, ja.
3: Ja.
4: Maar best was eigenlijk helemaal nieuw.
3: Ja, dat is een hele andere tak van sport, hè?
4: Ja, klopt, ja.
3: Maar sowieso, je hebt nou zo'n structuur op, maar dit is dan nou zo'n bessenpluktuin. Maar ben je nou trouwens allemaal riepen?
4: Nee. Je hebt vroeger soorten en later soorten. Dat, ja.
3: Nou, hier, dat is niet zo'n impact. Ik zie hier wat roze spul en ik zie donker paars spul. Ja. Die donker, die met riepen, denk ik.
4: Die donker, die kun je eten, ja.
3: Marco, ja, proef het maar, jongens. Hartstikke lekker. En ook nog barre gezond is mee, als je dat vertelt. Is dat zo?
4: Ja, nee, dat klopt. Er zijn een heleboel antioxidanten in, hè?
3: Dat hebben we. Ja, dan kan ik de mond al volproppen, maar dat is ook weer niet zo handig.
4: Nee.
3: Maar waarom is die ene waar die bananen niet? Ja, dat is natuurlijk overal zo, maar...
4: Ja, nou ja, die trassen van de blauwe bessen, die bedenken in 3 gedeelten riepen, zeg maar. Eerst het eerste gedeelte, dan in de midden, en dan, dan het leste.
3: Dat is ook wel gunstig natuurlijk, of niet?
4: En je vroege soorten, late soorten. En het seizoen is voor ons al ongeveer een week of 6, al 8 jaar.
3: Ja.
4: Dus, ja.
3: En dan doet er gewoon de rest van het jaar gewoon helemaal niks, hè?
4: Nee, ja, het moet gesnoeid worden, grasmaaien en nu alles maar op.
3: Ja.
4: En,
3: je moet er veel aan doen, ook qua snuiten en zo, die struiken.
4: Ja, er moet nog wel wat gebeuren in de winter, ja. En nachtvorstberegening in het voorjaar bij de... Ja, druk met s'nachts.
3: Dat kan niet tegen, ting vast.
4: Nee, als bloesem erin zit en je hebt onder nul, dan heb je de boel kapot.
3: Ja, dat is net als met appels en peren en zo.
4: Ja, klopt, ja.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Oh, dus je hebt er nog wel werk van?
4: Ja, we hebben er wel wat aan te doen, ja.
3: En dat plukt nou, maar dat allemaal met de hand?
4: Ja, dat gebeurt hier allemaal met de hand, ja.
3: Oh, Harry, ik heb 2 bunden bessen plukken, dat is nogal wat.
5: Ja, gelukkig hebben we wel wat hulp van scholieren. Maar het is wel veel, ja.
3: Ja.
5: Ja. En daarom hebben we ook het zelfplukconcept bedacht. Nou ja, dan helpen mensen zelf.
3: Dan ben wij er vrij van.
5: Precies, ja. Dus we hebben een deel wat we zelf laten plukken en een deel wat wij plukken voor de markten.
3: Ja, maar ik weet nog, Goos, toen je kwam, toen was het voor mij ook zo'n beetje riep. Of ze zo net riep worden. Dus van, ja, kom hier maar heen, want ik doe er niks meer.
4: Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, toen stond hij net in de kinderschoen.
3: Ja.
4: Dus, ja.
3: Maar goed, er moet natuurlijk wel wat geld op de plaat. Maar aan de woorden, het is dan klein beetje aans.
4: Ja, nee, dat klopt, ja.
3: Je hebt toch al verbouwd, denk ik, of niet?
4: Ja, we hebben hier dus toen een old afdak hier wat nieuws neergezet.
3: Ja.
4: Kunnen mensen een kopje koffie drinken en een gebakje eten.
3: Ja. Kijk, dus, en dat laatste, dat spreekt ons wel geweldig aan natuurlijk.
4: Nou,
3: ik weet niet of dat de reden is dat men bedacht heeft dat die trekker hier tot de stand vannacht.
4: Daar ga ik wel van uit.
3: Ja, dat is nog niet zo'n rare gedachte.
4: Nee.
3: Maar het is dus nou eigenlijk plukt iets.
4: Ja. Het is eigenlijk net van de week weer begonnen. En het is nu hoogseizoen voor ons.
3: Ja. En van wanneer tot wanneer giet dat dan ongeveer?
4: Het is normaal vanaf begin juli zo ongeveer tot voor ons ongeveer eind augustus.
3: Ja.
4: Dus ja.
3: Ja, dus zomervakantie is er niet bij jullie?
5: Nee, we doen gewoon door.
3: Ja.
5: Ja, dit is onze vakantie. We hebben vakantiewerk.
3: Ja, goed. Ja, je hebt nog jonge kinderen, maar die worden groot en die wil straks zijn. Die moet naar school en die bent dan bij de schoolvakantie. Die bent ze vrij en dan wil ze wel eens aardig zijn. Maar dat kan dus niet.
5: Nee, dat kan helaas niet. Nee.
3: Hij is al voorbereid.
5: Ja.
3: Nou ja, goed. Ik weet niet. Ja, ik vind ze wel lekker, maar dan nou heel dag in de bus te gaan plukken. Dit is wel een dingetje.
4: Ah, je kunt een dagje komen.
3: Ja. Ik weet niet.
5: Het is heel ontspannend, hoor.
3: Ja.
5: Heel ontspannend. Okay. Ja.
3: Ja, nou, ik weet niet, iets houdt me nog tegen me, maar hoe met die best plukkerij. Maar toen maar, het is nou wel de tijd. Zo is het ook, wij moeten er nou wat bij wezen. Maar goed, wij beperken ons althans even tot een kop koffie. Misschien met een gebakje. En gaat dan richting Hollandse Veld, Noorse Schut. En dan op Fluitenbarg aan. Nou, de rest van de route, dat volgt dan van vandaag. Hè? Dus wij gaan straks op pad.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Al.

van Velzen was dat. En Baby Get Higher. En dan is het einde van het eerste uur. Koffie en Keuvel. Op deze woensdagochtend. Even lekker zomerse klank op je radio. Dit is

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dus nog verkeersinformatie, staat nog 1 file in Drenthe, de A32, Heerenveen richting Meppel. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen Meppel Noord en Meppel Zuid.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel, met Wim Boer.

0: Een van de eerste is die de police had in Nederland. Roxanne was dat.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9:09 op deze woensdagochtend. Ger, een welgemeend goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen op deze... Het is een beetje een druilige. Ik vind het een beetje raar.
3: Ja.
0: Maar ik hoorde de weerman vanochtend en dit zou droog blijven. Ik keek op mijn buienradar en helemaal niks. En we zien hier de beelden van Emmen, zagen we binnenkomen.
3: Met name Emmen.
0: Ja, druppeltjes op de camera. Maar ook hier in Assen. Ook, het was een beetje sloffig weer.
3: Ja, en als ik nu al kijk naar onze dashcam. Ja, die zullen we straks ook weer even in beeld brengen. Want er is nog even Drenthe beweegd.
0: Oh ja, eerst nog even meehuppelen.
3: Als je kijkt op onze dashcam. Ja, die kunnen we hier in de studio dan nu wel even zien.
0: Ik zie een ruitenwissertje.
3: Het ziet er ook nogal guur uit.
0: Ja,
3: ja.
0: Raar. Dus, nou ja, het wordt allemaal beter volgens mij.
3: Ja, de weersvoorspelling is ook is aangepast. Want oorspronkelijk zou het eigenlijk al nu heel erg lekker weer moeten zijn.
0: Ja,
3: dat kwam niet helemaal uit, bleek uit de weersmodellen. Dus we moeten er nog even op wachten. Maar er komt inderdaad beter weer aan, heb ik begrepen.
0: Ja, ik zag alweer vorige week tenminste berichten dat er weer een hittegolf aan scheen te komen. Maar wat ik vreemd vond, want in Zeeland was het volgens mij gisteren ook al 32 graden.
3: Ja.
0: En hier blijf je dan op 23 ongeveer.
3: Ja, dat die verschillen zo groot zijn. Want zo'n groot land hebben we nou ook weer niet.
0: Dat is 250 kilometer heen of nee, denk ik zo'n beetje. Dus,
3: vrij extreem dan.
0: Ja. Hey, maar over hitte gesproken, we gaan straks, het duurt nog eventjes, maar zo rond 11:45 natuurlijk eventjes met het Drentse Archief. En gaan we het hebben over iets wat ik ook meegemerkt heb. Jij dan nog niet in dit geval. Maar dat was de hittegolf van 1976. Dat was een zomer.
3: Ja.
0: Dat was echt niet normaal. Ik was een jaar of 10, dus ik weet er nog redelijk wat van. Ik heb wel een actieve herinnering eraan.
3: Ja.
0: Maar heel veel mensen die zeggen nu ook met die hittegolven die ons dan de laatste jaren zeg maar zo'n beetje teisteren. Ja, maar in 1976 daar hadden we er eentje. Ja, dat was er, klopt ook eentje. Maar nu heb je er iets meer volgens mij. Hè?
3: Ja, het komt nu wel wat regelmatiger voor. Maar wat voor temperatuur had je toen in 1976?
0: Nou, ook 10 dagen boven de 30 graden.
3: Ja.
0: Zo'n beetje. En het duurde in totaal volgens mij een week of drie ongeveer de hele periode. Je hebt natuurlijk boven de 25. En dan moet je een aantal dagen boven de 30 hebben. Dan is het een officiële hittegolf volgens mij. Het KNMI heeft daar allemaal regels voor. En die waren er toen volgens mij ook al. Maar dat duurde echt heel lang, die periode. Maar die ging vooral gepaard met heel veel droogte in die tijd. Misschien dat we er nu iets beter op zijn ingericht als land.
3: Ja.
0: Met waterhuishouding en dat soort zaken meer. Ik weet niet hoe het zit.
3: Ja, en je ziet het natuurlijk al wat sneller aankomen. Want er wordt al wat langer vooruitgekeken. Wordt het al nog wel weer aangepast. Maar je weet wel dat er iets aan zit te komen. En dat is een hele andere tijd natuurlijk. Misschien dat je ook wel helemaal niet zo goed wist dat er zulk extreem weer aan zat te komen.
0: Nou, je had volgens mij ook nog geen codes of zo in die tijd.
3: Nee.
0: Ja, en ik weet, mijn vader die was toen in die tijd, die had nog een boerenbedrijf en die keek gewoon de lucht. Die zei, nou, vanavond om 7:00 een buitje en dan is het wel weer klaar. Dus die zag dat meteen.
3: Nou ja, je had natuurlijk een paar jaar later die horrorwinter van 1978 op 1979.
0: Ja.
3: Dat was ook iets waar Noord-Nederland compleet door verrast werd.
0: Ja, klopt. Toen had je dus ook al wat extreme. Alleen de extreme zijn nu deze tijd iets vaker, volgens mij. Dus nou ja, wij houden het allemaal wel in de gaten, maar straks zo rond 2012. En natuurlijk Aalde, die is lekker voor ons op stappen. Dus hij heeft inmiddels alweer wat gas op de lolly. En is er weer lekker onderweg over de Drentse Dreven. En er komen ook wat tipjes binnen. Is leuk.
3: Ja, dat is heel erg leuk. Ja, we hebben al meerdere tipjes binnen gekregen. Moet kijken wat Aldert er allemaal mee kan. Moet er natuurlijk een beetje op de route liggen.
0: Ja, dat is wel zo handig.
3: Ja.
0: Ja, niet dat hij bij Nieuw-Landen rijden. In rode is wat leuks te zien.
3: 50 kilometer omrijden. Ja.
0: Nee, maar dat komt dan wel goed. En sowieso een tip ook voor de komende weken natuurlijk. Er zijn altijd leuke dingen in Drenthe. En we gaan heel Drenthe door. Drie weken.
3: Dus, ja, en nu blijven we een beetje zeg maar onderin de regio steken.
0: Ja.
3: En volgende week dan zitten we weer in een ander deel van de provincie.
0: Ja, en vandaag richting Zuidwolde, dacht ik.
3: Ja.
0: In dit geval. Goed.
3: Dat klopt.
0: Dus als je in die regionen nog iets leuks hebt, kom dan maar door op 0592 33 11.

0: la la, let's go dancing.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 20 minuten over 10. Nou, en haalde er volgens mij nog maar net wat gas op de lolly. En hij is net onderweg. En er komt er weer een prachtig mooie veldsteen. Waar ze op dit moment al drok aan het werk ben. En er is volgens mij nog wat te doen daar, Aldert, of niet?
3: Ja, ja, en er mag ook nog heel wat gebeuren, kan ik je verzekeren. Want we rijden hier langs door Elim heen. En dan kom je bij die... we kwamen net van een bessenpluktuin. Maar dit zou een bloempluktuin kunnen wezen. Dat is het in principe ook. Maar nou nog even niet. Want hier, het giet hier allemaal een dahlia's, denk mij. En dat is allemaal voor bloemkar zo. Mannen en dames, kom er even bij. Mooi, wie ben je?
4: Ik ben Eppe Schoonhoorde.
3: Ja, je bent aan schoven. Maar zo te zien was dat ook wel een keer tijd, of niet?
4: Ja, we dachten, we hebben geen dahlia's van jou. Maar toen komen we hier op tante, dan ben je aan schoven. Zit ze er dan nog wel onder.
3: Ja.
4: Dus, maar we treppen ons een beetje de klauw, omdat we geen vrijwilligers genoeg hebben meer.
3: Ah. Kijk, dat is leuk. Je ploeg nou op dit moment. Ja, 2, 4, 6, 18 man.
4: Ja, die, als die alle dagen waren, was dat geen probleem. Maar we hebben ook dagen waar er maar een stuk of 3, 4 bent.
3: Ja.
4: Ja, en dan doe je 1 of 2 reizen en dan kon je er niet uit. Hè. Nee. En dat is het probleem. Maar dan bent dit ook de slimste kamers. We hebben hier nog een stuk of 6 en dan hebben we denk ik gewoon controle voor de eerste ronde.
3: Ja, hè?
4: Ja. Maar goed, we moeten wel even kijken wat er gaat.
3: Ja, ik weet niet hoe het werkt met die dahlia. Ze is heel veel knap en zo, maar wanneer moet ze klaar zijn?
4: Half augustus.
3: Half augustus?
4: We gaan dus zometeen alweer klaar bij mijn schouder. Dan komt er een tweede ploeg die hier met zo'n zeis over in. Die kost allemaal weer in, hè. Die kop gaat er allemaal af.
3: Oké, ja.
4: En als die kop erop in, dan zetten ze weer nieuwe kop. En dan krijgen we daar half augustus, dan kunnen we volop plukken.
3: Ja. En dan moet het allemaal klaar weer.
4: En
3: dat is allemaal voor het corso?
4: Ja, nee, dan gaat eerst, gaan we ze afleveren. Dan gaan ze de eerste keer gaan ze naar Sint-Jans-Klooster.
3: Oh, dus ik kreeg ook van aandacht.
4: Ja, zeker. Anders, ja, dat is gewoon voor onze financiële toedoen.
3: Oh, dus, en zij kreeg dan ook weer voor jou?
4: Ja, we leveren dan haar. En als je daar ons één kassel hebt, dan komen we te kort en kunnen we weer terugkrijgen.
3: Oh, zo,
4: ja. Ja. En dan doen we Volnhoven en we doen de Eelde. En we Sunder, die hebben nog wat af.
3: Oh, heerlijk. Oh, jullie spreekt alles met elkaar af?
4: Ja, we hebben gewoon een landelijke commissie. Is dat, hè? En, die, ja, en als we bloem te kort bent, dan kun je van de buren weer bloem.
3: Ja.
4: Maar het is wel even moeilijker. Alleen het wat zo duur zou zijn dan, omdat die knollig is, die ben je toch niet meer te betalen.
3: Ja.
4: Als je niet zo knollig bent, want die kost een euro.
3: 1 euro voor 1 dahlia, voor 1 zo'n stukje.
4: Ja. Dan eerste klas, hè?
3: En hoe lang is zo'n stuk dan met?
4: Een jaar of 5.
3: 5, en dat is gebeurd?
4: Ja, dan kunnen we merken dat ze minder wordt, de kleur wordt minder.
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan kun je zelf niet kweken, hè?
4: Ja, nee, maar daar hebben we geen volg voor.
3: Oh.
4: Als we maar volgaan, dan was dat misschien wat te doen.
3: Ja, personeel, ik hoor het wel.
4: Ja, maar de jeugd wil niet komen. We proberen...
3: We hebben geen aardigheid meer aan.
4: Ja, denk ik niet. Ja, ze willen nog een keer een kar bouwen. En weer voor de kast, dat doet ze nog een keer.
3: Ja.
4: En ze kriegt alles voor niks. Hè. De bloemjes kriegen ze voor niks, de liem kriegen ze voor niks. Ze hoeft alleen het geraamte maar te bouwen. En de rest kriegen ze allemaal gratis. En ze kriegen dan zwartgeld.
3: Ja.
4: Maar als je vraagt, wil je nog uit het koffer? Ja, dan is het zo jammer, dan komen ze niet.
3: Ja, er giet een bultien in zitten en het levert niks op.
4: Nee, dat is het. Een keer eerder waren ze met dagen 50 jaar bij ons, maar vandaag ben ze pas. Met 70 jaar bij ons.
3: Ja.
4: Nou, en dan heb je geen zin meer om soms in schouwen te gaan. Nee.
3: Dit ploeg je dan nog wel, zie ik.
4: Ja, maar dit ben je ook van dolle gade, hè.
3: Ja. Maar er is tegenwoordig apparatuur voor, hè. Ik kwam gisteren een man tegen, die had een fantastisch mooi schoffeltuig voor de trekker en
4: ja,
3: zo.
4: Die heb ik ook gezien, maar die kan hier niet tussendoor, jongen. Nee. De eerste keer als het net opkomt, dan hebben we wel een schoffeltuig, dan gaan ze er nog een paar keer overheen.
3: Ja.
4: Maar dan is het gebeurd, dan rie je alles plat.
3: Ja.
4: Kijk, maar dat is ook, ja, dit is ook te dicht op elkaar, hè.
3: Ik dat allemaal wel biologisch al, begrijp ik.
4: Ja, moet je.
3: Ja.
4: Als die kan, moet dat kunnen.
3: Ja,
4: maar gewoon verder, de groep is hartstikke gezellig. En we hebben wel mooi met elkaar op die koffie erin. En...
3: Ik mis nog wel een kantine.
4: Ja, maar kijk, als we hebben nog een opslagruimte.
3: Oh, je hebt toch gewoon een karakist staan?
4: Nee, maar dat is ook een probleem. Hè. Wij schoffelen ook alleen maar met mooi weer, anders niet.
3: Nee.
4: Kun je dan gewoon buiten in de natuur vinden. Hè. Kleur ook BDB, ja. Anders kregen we geen kleur.
3: Ja, wat niet dat net? Ik ben een Vivra begon vanmorgen. Ik zei, je liegt hard op.
4: Ja, nee, dat heb ik ook gedaan. Hè.
3: Ja, maar hij heeft een soort van tropenroos, dat zou kunnen natuurlijk.
4: Ik ben altijd wel vroeg wakker.
3: Ja.
4: Maar Roelof is de man van de opening van de veld. Ja. Die is al die eerste. Roelof is al die eerste.
3: Ja, okay.
4: Je kunt niet om half 8 overleggen of je giet om kwart over 7 voor langs.
3: Maar de eerste wees.
4: Ja. Ja.
3: Maar Roelof, dan loop ik even naar Roelof toe. Want dan is Roelof al een van de meest fanatieke schoffelaars hier, begrijp ik.
5: Wij moeten wel een beetje schoonhouden, hè.
3: Ja.
5: Want anders komen we er helemaal een nummer. Want we komen er ook al een nummer. Maar dan, we kiezen een beetje onder controle nog.
3: Maar ik wil zeggen, al dagen gewoon helemaal klein rolvlideren. Nee, ja, een uur hier zo.
5: Ja, maar ik heb nog meer vrijwilligers werken zo, hè.
3: Oh, ja?
5: Ja, jong. Dan kon ik een nummer als. Dat wil ook niet meer.
3: Nee.
5: Maar dit was een gezellig groepje hier,
3: dit. Met hoeveel volk ben je, is dat vanavond allemaal klaar, dit, of niet?
5: Nou, dat weet ik niet.
3: Nee?
5: Die been bij die deur waar ik, maar die been is tegen de kikken, hoor.
3: Ja,
5: jongen.
3: Ja. Maar goed, jongens, het is ook wel vrij dreug hier. Doe je nog iets aan beregening of zo?
5: Ja, we hebben een bron zitten door. Ja? We kunnen nog met berekening, maar het ligt een beetje aan het weer.
3: Ja.
5: Nou ja, maar die is nog aan met valt. Een beetje in de grond komt, dat valt nog aan met. Zie je?
3: Ja. Nou ja, ik heb geen verstaan van Dalia.
5: Ik ook niet.
3: Oh, doe me zo wat
5: heen. Hij heeft een verdwaling van Dalia. Die rommel.
3: Die moest je aanladen.
5: Die moest je aanladen. Ja, ja. Dat geeft me mooi.
3: Nou, soms is het wel al verstopt, dus dan Ruud, hè?
5: Ja.
3: Gaat niks. Wim, ik weet niet, je ziet de beelden erbij. Tenminste, mensen die de beelden erbij zien, die ziet het dat hier nog heel veel gebeurt met een ELM. Goed, de ploeg is groot, maar ze.
5: Als er een volk is, die houdt me dan. Iedere maandagmorgen om 8 uur ben we hier, dan kunnen ze komen zo koffie. En in de week ook nog wel een keer, maar maandagmorgen is de vaste.
3: Alle maandagmorgens. Koffie en gebak gratis.
5: Goed. Ze noemen een keer een haakbal en zo. Oké,
3: snel. Alle elementen naar ELM. Bij de Dalia plukt u, daar ben je aan de raam van ELM. Wees van harte welkom.
5: Het liep straks hartstikke mooi, als alles in pluis steeds.
3: Ja, mooi. We gaan weer verder, jongens, want we zijn er nog langer niet. We zijn nog maar in Elim. En we gaan naar Ollaanse Veld, we gaan naar Togia. We gaan de Noorse Schutte en dan kijken we dan wel in verder, Wim.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
3: Ja.
5: Vanavond.
3: Ja, we gaan. Ja.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Voetganger, bocht.
3: Kinderen, tegenligger.
4: Fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Het is 10:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de lang verwachte Groningenwet. Met deze wet wordt de komende 30 jaar 22 miljard euro uitgetrokken voor het herstel en de ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe. Daarmee worden de afspraken uit de parlementaire enquête naar de gaswinning officieel vastgelegd. Het geld is bedoeld om de regionale economie te versterken en te investeren in onder meer onderwijs, de gezondheid van jongeren en de leefbaarheid van dorpen en wijken. Daarnaast verplicht de wet toekomstige kabinetten om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de versterkingsoperatie en voor het herstel van schade aan woningen en andere gebouwen. De rode Amerikaanse rivierkreeft rukt steeds verder op in onze regio. Waterschap Noorderzijlvest plaatst de komende 2 jaar 140 korven in Noord-Drenthe en Groningen om de plaag in te dammen. Deze rivierkreeft komt hier van nature niet voor. De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Met hun scharen knippen de kreeften planten kapot, waardoor het leefgebied voor inheemse soorten verdwijnt. Ook graven ze gangenstelsel in oevers die daardoor instabiel worden. De gemeente Westerveld is door de rechter teruggefloten bij de bouw van een nieuwe kantine op het sportpark in Havelte. Omwonenden stapten naar de rechter omdat ze vrezen voor geluidsoverlast. Volgens de rechtbank heeft het college van burgemeester en wethouders die bezwaren onvoldoende weerlegd en daarom moet de gemeente de plannen opnieuw beoordelen. De splinternieuwe kantine wordt volgende week opgeleverd. En welke gevolgen de uitspraak heeft voor het sportpark is nog onduidelijk. En de mallet-band van muziekvereniging De Bazuin uit Schonebeek mag zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. De groep won de titel tijdens de European Music Contest in het Duitse Rastede. Tijdens de wedstrijd bracht de mallet-band 2 concertwerken ten gehore onder leiding van dirigent Theo van Kruistem. En daarmee wisten ze de internationale vakjury te overtuigen en de hoogste score onder de slagwerkgroepen binnen te halen. Nou, dit en veel meer, dat lees je uiteraard ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Dankjewel, Ger.
10: Als die neus dan met het weer.
11: Veel bewolking deze morgen, maar het is wel zo goed als droog. De wind is noordwest en trekt aan tot matig en dat is minder dan gisteren. Tegen de middag is het een graad of 20 en vanmiddag krijgt de zon voorzichtig ook wat meer ruimte.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry.

0: Het is beauty.
1: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: met Duran Duran, toch wel een van de grote bands uit de jaren 80. Spandau Ballet en Only When You Leave.
1: Wie keuvelt hier?
0: Only When You Leave, dat geldt ook wel een klein beetje voor het Egyptische elftal, volgens mij, in ja. dit geval. Oh, ik heb wel iets tegen dit WK op deze manier. Sowieso de hele shitzooi eromheen en dat soort dingen meer. En ik heb gisteren voor het eerst dus een hele wedstrijd gezien. Voor het eerst dit hele WK.
2: Maar dat komt denk ik ook door de tijden.
0: Dat heeft er ook mee te maken, ja. inderdaad. Ja, want ik ga niet voor mijn losdag zo'n drie nog een keer een voetbalwedstrijd gaan
2: zitten. Nee, dat heb ik één keer gedaan. En dat was voor die wedstrijd tegen Marokko van Oranje.
0: Oh ja, ja, klopt.
2: Was ook direct klaar.
0: Ja, toen was ik op vakantie. Ik heb toen wel, even kijken, de strafschopperserie heb ik toen gezien. En een klein beetje van de tweede helft volgens mij. Maar verder ook niet. Verder heb ik lekker de ogen dicht gedaan. Ik denk, ik geloof het allemaal wel.
2: Nou, je hebt ook niet heel veel gemist.
0: Nee, maar ik ging gisteravond toch even voor zitten. Ik denk toch een leuke wedstrijd natuurlijk die eraan zit te komen dan. Egypte tegen Argentinië. Ja,
2: en dat werd het natuurlijk ook door het scoreverloop.
0: Dat dacht ik wel, ja. Eerst toch de 0-1 in dit geval voor Egypte. Ik denk, oké, dat zal wel lastiger worden. En toen kwam de 2-0, dan werd het doelpunt weer afgekeurd. En uiteindelijk ook wel terecht. Want er was natuurlijk wel een overtreding aan vooraf gegaan. Helemaal aan de andere kant. Maar oké, dan heb je dus een VAR die gaat er naar kijken. Nou, prima. Toen kwam vervolgens die 2-0. Die kwam eraan. Die denk, nou, cut and bucket.
2: Ja, ik denk, nu is het klaar. Ja, dat dacht ik ook, ja.
0: Haal de shawarma maar op en daar gaan we voor. Maar het werd toch iets anders, hè?
2: Ja, en eigenlijk kwam die aansluitingstreffer, die kwam nog net even ietsje te vroeg. Toen dacht ik, oh, nou hebben ze toch nog wel voldoende tijd.
0: Ja.
2: Ik vreesde al van, nou, dan komt hij gelijk maken. En die kwam ook van toch van Lionel Messi.
0: Ja, en op zich wel een terechte goal uiteindelijk. Dus dat was Mark Bessart.
2: Ja, en dan was het wel heel zuur dat dan toch nog in blessuretijd ook nog die derde Argentijnse goal valt.
0: Ja, daar
2: zijn ze inderdaad in Egypte niet heel erg blij mee.
0: Nee, en dat snap ik ook wel heel goed. Want uiteindelijk als je dus de 2-0 voor Egypte gaat afkeuren omdat er een overtreding is gemaakt. Dat doet de VAR dan tegenwoordig, die kijkt ernaar. Aan de andere kant gebeurt dus precies hetzelfde. Ook een overtreding, in dit geval op Salah. Binnen de 16 nog wel, dat hij echt werd gehaakt.
2: Ja.
0: Vervolgens wordt er niet gefloten en we gaan aan de andere kant, we maken het doelpunt. En dan is er in één keer niks meer aan de hand. Ik denk, dat is er toch een soort van klassejustitie wat er toch in zit. Want het is belangrijk dat Argentinië en met name Messi, zeg maar als een van de smaakmakers van dit toernooi, toch in het toernooi moet blijven.
2: Ja, en dat is ook de teneur die je nu proeft bij Egypte. Ze hebben zelfs een klacht ingediend bij de FIFA. Nou, dat zal Dick niet heel veel uitmaken.
0: Dat kun je vergeten.
2: Haalt Infantino door de shredder. Maar ze zeggen inderdaad hetzelfde. Ja, Messi is toch het marketinginstrument van de FIFA en van dit toernooi. Die willen ze erin houden.
0: Nou, deed me ook een beetje denken aan de vorige WK. Was het toch ook niet de wedstrijd tussen Oranje en Argentinië, waarin de wel edelgestrenge heer Messi toch ook een rode kaart had moeten hebben omdat hij de bal met zijn hand meenam.
2: Ja, en hem toch niet kreeg.
0: En toen had je volgens mij die Spaanse scheidsrechter die er was. Ja. Die inmiddels al gestopt is, gelukkig. Nou ja, dat scheelt er weer.
2: Maar we kunnen ons goed inleven in de Egyptenaren op dit moment.
0: Ja, ja. Toen was ik redelijk over de zeg maar. En gisteravond, ik schreeuw niet vaak naar de televisie, maar dit was echt weer zo'n moment. En gelukkig heb ik een redelijk geluidsdicht huis. Maar
2: ja.
0: dan roep ik toch wel eventjes een paar verwensingen richting het beeldscherm.
2: Ja, en ik vond het ook zonde. Je bent toch altijd wel, als je neutrale kijker bent, dan ben je ook voor de underdog. En
0: klopt.
2: Ja, ik leefde ook mee met Egypte en ik gunde het ze ook.
0: Ja, en als het terecht is, is het terecht. Hè? Dat is makkelijk zat. Ja. Zo zit de wereld nu in één keer in elkaar. Dus, maar in dit geval is het toch weer iets anders, wat andere krachten die naar boven komen.
2: Ja, dat is dan jammer. Dat toch weer een smet eigenlijk. Hè? Want we hadden natuurlijk al dat gedoe met die rode kaart die bij Amerika, die opeens toch geen gevolgen bleek te hebben na een belletje van Trump en nu dit weer. Het is niet een vlekkeloos WK zo.
0: Ik vond ook een beetje dat ene frame die coach van Egypte, die op een gegeven moment met zijn arm gekruist ging staan. En dat is dus het racismegebaar. Hè? Dus daar is iets naar hem geroepen op een gegeven moment. En dat werd dus gewoon dan in één keer genegeerd.
2: Ja.
0: Terwijl je op het veld staat, je doet je hand van de mond en je zegt iets tegen je tegenstander, dan kan je rode kaart, dan ben je eruit. Dus,
2: ja, maar dat zie ik best nog wel vaak gebeuren en dat er dan geen kaart wordt gegeven.
0: Nee.
2: Dat is ook maar net.
0: Maar dat heeft er weer te maken, is het na een duel of niet? Of is het gewoon een onderling keuveltje?
2: Ja, ja.
0: Zoals als wij nu gewoon onderling zo met elkaar gaan praten, dan krijgen wij geen kaart. Maar als wij zeg maar een beetje strijd hebben gehad en ik ga dat doen, dan ben ik ook aan de beurt. Dan is het exit.
2: Oh ja, we krijgen wel boze belletjes, denk ik. Want omdat we dan niet heel erg goed meer te verstaan
0: zijn. Oh ja, dat is wel zo. Ja, goed zo. Nou, jasje, pasje, tasje. Wij wachten het af, maar ik heb wel zo'n beetje voor mezelf besloten dat ik ga niet echt meer veel wedstrijden kijken. Ik denk, het is mij wel goed allemaal.
2: Ja?
0: Ja, ik geloof het wel.
2: Ja, finale toch wel.
0: Daar moet ik even heel goed over nadenken.
2: Oké.
0: Ja, doen we.

0: Nice to meet you van Miles Smith.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ik wil niet veel zeggen, Aldert, maar die trekker heeft volgens mij de kans niet om een beetje op temperatuur te komen. Of,
3: Nee. Nee, je houdt wel soms wel in, want dan moet je in mijn rechterhand en dan moet je hem gas geven. Maar je hebt natuurlijk ook met overig verkeer te maken, tenslotte, en die wil er ook graag langs. Dus soms moet je hem deur trekken. En dan hou ik hem dan, want we zijn het Hollandse Veld net inreden. En we kwamen net voorbij het Oekie, en er stond eigenlijk een kringloopwinkel op een straat, min of meer. Geert, mooi.
4: Mooi.
3: Dit is je kringloopwinkel.
4: Dit is mijn kringloopwinkel.
3: Gewoon een karre, een aanhangwagen.
4: Ik ben één keer in het jaar zelf nodig voor de vakantie, met de fietsen. En voor de rest dan zit hij voor thuis met als het droog weer is.
3: Ja.
4: Met kringloopspullen.
3: Ja, je woont hier?
4: Ik woon hier tegenwoordig.
3: Ja, precies. Ja. En dan moet je wel heel dag mee bijblijven, begrijp ik.
4: Nee, ik heb hier een kassa. Hè?
3: Ja.
4: Dus je kunt er geld in doen.
3: Oké.
4: Af en toe mis ik wel eens wat, maar dan denk ik van, ach, doe maar.
3: Er wordt vaak misbruik van gemaakt, hè? Of niet? Dat valt met.
4: Nou, het valt op zich wel met, maar het gebeurt wel eens. En dan, de bigger kwiet, dan denk ik van, hoe ik toch niet meer op te doen.
3: Je ziet, kijk wat voor handelen hebt, Geert. Want ik zie hier wat theepotten en wat kopjes en lamperij en fotolysies en poppen.
4: Poppen.
3: En schermelabies. Hoe kon jij dat spul? Is dat allemaal voor jezelf?
4: Dit wordt aan mij allemaal gebracht door de Lynn en Sophie. Er bent twee nichtjes van mij.
3: Yeah.
4: En die vinden het geweldig. Ze nou, breng me naar Geert toe. Zet het in de karren.
3: Ja.
4: En dan hebben jullie straks met de feestweken een paar cent extra uitgeven. En dat doe ik allemaal voor Lynn en Sophie. Ja, die vinden dat geweldig.
3: Ja, ja.
4: En, als ze dan bij ons komt in de buurt, dan is het eerst vanaf Sophie dat.
3: Wat een omzet vandaag.
4: Die giet naar de kassa toe.
3: Ja.
4: En die vindt het helemaal. Lynn vindt het ook mooi, maar Sophie is.
3: Wat zet die daags in medium dan?
4: Nou, schrik niet, hè?
3: Nee.
4: Net iets rond de 10 euro.
3: 10 euro?
4: Ja.
3: Ja, maar je moet natuurlijk ook niet al te veel vervragen. Hè? Nee. Ik zie 50 cent voor een beker en zo. 2 euro voor een mooie lamp. Ja. Nou, dat is...
4: Het is gewoon verdorigheid. En ik heb een soort nu jullie dan. Maar als ik dan wat mensen zie die wat dan zoeken en doen, dan loop ik er hem naartoe. En dan maak ik een pro, die vind ik ook wel gezellig.
3: Ja,
4: en dan kennen ze hem al niet, maar later kennen ze wel. Ja, zo is dat, ja. Nee, maar ik vind het gewoon hartstikke mooi. En ik ben zelf altijd handelaar geweest, dus...
3: Maar loop even een klein stukje achteruit, want hier rijd je namelijk ook nog een kledingrek. Je hebt ook kleren, begrijp ik, Geert.
4: Ja, kleren, bent allemaal van die beide meisjes geweest.
3: Ja.
4: En die past het niet meer. Nee. En dan zegt ze van, Geert, mogen wij het brengen? Meisjes, breng het maar.
3: Ja, daar ben ik allerlei websites kunt opzetten, maar zo kan
4: het
3: ook, hè?
4: Ik doe het zo, ik vind het gewoon veel gezelliger. Het is gewoon mooi, leuk en aardig.
3: Ja, precies. Maar goed, zij zorgt dus ook elke keer weer voor nieuwe voorraad.
4: Ja.
3: Daar doe je zelf niks aan doen?
4: Nee, maar niks. Ik heb misschien wat 20.000 in de schuur staan.
3: Pardon?
4: Ja.
3: In de schuur?
4: In de schuur,
3: handel voor de kamer.
4: Ja.
3: Het leeg is.
4: Dan kan ik weer bijvullen.
3: Ja.
4: En ik ga straks met de jaarmarkt. En dan ga ik met de beide meisjes naar de kinderommermarkt.
3: Ja.
4: De mussen bij mij blijven officieel. Maar ze lopen best weg. Maar dan doen we dat. Dan doe ik dat met de drie meisjes.
3: Ja, hoe oud mensen?
4: Elf.
3: Elf?
4: Ja.
3: Allebei
4: elf. Het is een tweeling.
3: Oké.
4: Ja.
3: Goed. En wanneer is feestweek dan hier in Hollandse Veld?
4: Laatste volle weken van augustus.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Het duurt al niet zo lang meer, hè?
4: Dat schat er mooi op.
3: Ja.
4: Dus...
3: Moet je wel een paar centen nemen, hè? Want het kermis en zo.
4: Ja, nou, dat kost geld zat.
3: Ja, boe.
4: Ja. En vooral de gebakken vis is ook wel lekker.
3: Ja. Ja, nou, ik heb er niks bij gegeten, want het is mijn maat niet. Ja, dat is zonde, hè?
4: Ja, ik had nog graag wat willen verkopen, man.
3: Snap ik. Ja, nee, maar goed, dat ging er nog weer niet worden. Maar toen maar. Ja. Ach, het is nog geen augustus en mijn andere woning heeft nog een stuk over dagen.
4: We kunnen er alleen vooruit.
3: Zo'n beetje reclame voor je maken. Wat stooi precies voor de mensen die denken van, hey, oh,
4: ik woon op de hoek van de kernkavel Riehoosendiek.
3: Kijk.
4: En ik heb de blauwe aanhanger, meestal bij Fortuso.
3: Ja.
4: En dan is hij ook wel last.
3: Riem van Toek in naar richting Noosterschut, dat doen wij tenslotte ook, Wimse Dummies. En dan kon je die karren vanzelf tekenen. Dit is de kringloopwinkel aan de straat en die is van Geert. En eigenlijk voor die beide lichter, hè?
4: We doen alles voor de beide meisjes.
3: Ja, zo is dat. Nou, wees welkom en wij gaan weer verder.
0: Oké, Aldert, dankjewel.

nummer 1 hit uit 1985 zat drie hits op rij, waarvan dit wel de grootste was. Sandra en Maria Magdalena. Het is 11:05. Straks natuurlijk nog een uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Met Aldert, die nog steeds met trekker en wagen over de Drentse Dreven gaat. En gaan we natuurlijk ook even in gesprek met het Drentse Archief. En vandaag gaan we het hebben over de roemruchte zomer van 1976. Dit is Gordon en ik bel je zomaar even op.

0: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nog verkeersinformatie. Er staat nog steeds een file op de A32 Heerenveen richting Meppel. Hij is wel iets verschoven naar een andere locatie. Nog ruim 2,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nu tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Elvis Presley. En dat met Return to Sender.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: 11:04 en Aldert is de hele dag weer lekker voor ons met de trekker. En vaak natuurlijk op pad. Mooi herkenbaar ook in beeld in dit geval. En op dit moment zit hij ergens bij een sluis waar de boot nou weer lekker doorheen gaat volgens mij.
3: Ja. Ja, de drukste sluis denk van Nozenschut, dat kan niet. Er is maar één sluis in Nozenschut. Dat is altijd een heel drak plekje, want die bruggen die moeten natuurlijk open. Het verkeer moet er een scherpe bocht maken en één heeft aan voorrangen. Het is altijd meer een drak gedoe hier. Maar goed, de sluiswachter, die heeft net ervoor gezorgd dat de boten weer deur kunnen. Een stuk of drie die gaat dan richting Muppel, zeg maar, die kant op. Jan, dat was wat gedoe. Jan is de sluiswachter. Dat was net wat gedoe, Jan, voordat de brug of de sluis los kon. Wat was er aan de hand?
4: De deuren wil niet dichten.
3: De deur wil niet dichten?
4: Nee.
3: Ja. En hoe kwam dat?
4: Omdat die takken ertussen zat.
3: Oh, deze takken zat ertussen? Om een lieve tijd. Waar kwam die voor? Ja, van de boom natuurlijk. Van deze boom? Ja, geen idee. Of is hij zo met dreven?
4: Ik denk dat hij zo met het dreven is.
3: Ja. En maar je hebt dan een lange hark of zo? Oh ja, hier, deze.
4: Grote?
3: Ja.
4: Kijk, je moet altijd denken in oplossingen en niet in problemen, hè?
3: Nee, maar toen maar. Het moet allemaal wel even gebeuren natuurlijk, want het water is diep hier.
4: Ja, nou ja, wat zal het in?
3: Ja, toen.
4: 2,5 meter hier.
3: Ja. En dan deze afstand nog.
4: Maar je moet het ook niet op de kop inschieten, hè?
3: Nee, dat wil ik ook liever niet. Maar ik moet eens even kijken wat aan de hand. Want ik zag hier met die hark bezig, ik denk, wat is hier aan de hand? Maar het valt dus in principe met, dan begrijp ik de schade.
4: De storing valt er dus met, ja.
3: En nou dan, de brug ziet luisteren, want dan wil die mensen die wil er graag weer langs. Die kan ook wel langer weer dichter, toch? Waar wacht hij nog op?
4: Op die meter.
3: Oh, er moet nog nieuwe boten weer in natuurlijk, van aan de kant. Oh, dat ga ik nog even niet zien. Hoe lang zit hij al te wachten daar?
4: Oh, weet ik niet.
3: Nee? Zullen ze het wel in de gaten nemen, dat ze deur verhapen kunt? Nou, oh ja.
4: Ja, je hebt die kant in groen, hè, kijk.
3: Je hebt die logisch en knopjes en zo. Moet ik nog even maar eens op drukken, maar ik ben wel van de knopjes.
4: Nee, je moet
3: nergens op drukken. Oh, ik moet overal Ik mag nergens aankomen. Nee, dat snap ik ook wel. Uitvaartscène, zie je, brugbediening, afsluitbomen, invaartscènen. Ja, daar moet ik allemaal net in verstaan van hebben natuurlijk. Maar ze hebben nou groen log, begrijp ik, Jan. Ze kunnen er nou in komen. Oké, ik kijk er al op ziet, maar dan, dat check je ook nog even, begrijp ik. Ja, dat moet wel goed aflopen natuurlijk. Ja, het is altijd mooi gedoe altijd, met die boten in de sluis, boten uit de sluis. Nou ja, goed, de eerste bent eruit. De eerste komt er nou weer in, de volgende. En in zin, nog ruimte genoeg. Ja, gebeurt hier wel eens met boten tegen elkaar aanvaren en zo, hier in de sluis?
4: Eigenlijk nooit.
3: Nee? Nee, dat hoor je nog wel eens, hè? Dat er wat gedoe is in de sluizen.
4: Nee, hier nooit.
3: Nee. Nou, dan heb je weer geluk. Dat gaat dan wel weer mooi. Nou ja, Jan, maar even geconcentreerd kijken of dat allemaal wel goed loopt. Dat stap je natuurlijk weer. Dus we gaan even kijken of de. Oh, er komt er nog één aan. Nummer 2 komt er aan. En nummer 3. Oeh, dat is een grote, die daar, die achterste. Dat is een hele lummel. Zult die er wat bij inpassen? Oh, dat moet vast wel kunnen. Hol je dat ook in de gaten, Jan, of dat allemaal wel past?
4: Ja, dat. Meeste mensen hebben dat in de gaten, hè?
3: Ja, hè? Daar zeg je er wat van. Ja, dat zal ook wel moeten. Want ja, als het niet past, dan past het niet. Je kunt een boord lastig wat in elkaar valt.
4: Die data kan er nog wel in.
3: Wat zeg je?
4: Die data kan er nog wel in.
3: Die data kan er nog bij. Dat is van hier groot, of niet?
4: Niet meer.
3: Die veert er niet meer?
4: Nee.
3: Oké. Okay. En dat is even, holen ze dan nog gewoon tegen? Van,
4: Doe ook gewoon het. Het scheefvaccin doe ik nog gewoon.
3: Oh, dan doet het locht. De locht op rood.
4: Toch locht op rood. Dan kun je
3: Ja, kijk, zo werkt dat natuurlijk. Ja, dat heb je op verkeer, op het water net zo goed. Roodlocht en groenlocht. En wat minder roodlocht dan in het wegverkeer waarschijnlijk. Jan, maar even kijken wat dat allemaal goed giet. Ja, dat giet wel goed. Ja, we kunnen de beeld nog even laten zien, Wim. Maar Jan is drok met heel andere zaken. En dat snappen we ook wel. Mm. Want die boot moet natuurlijk allemaal weer net eens plekje hebben. Die moet met een touw aan een bolder die vastgeknipt worden. Zodat ze niet weer verschroefd. Stel ik me dan zo voor. De allure duurt er niet in, volgens mij, Mark. Moet dat nog even kijken? De allure, die stopt daar. Die krijgt nou al rood, misschien. Ik weet niet precies hoe het werkt, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Ja, toestand dan hier. Wim, hoe dan ook, wij kunnen hier niet zoveel meer. We moeten wachten tot de brug weer dicht is. Want we hebben de trekker aan de aankant van de brug staan. Dus daar moeten we even op wachten. En dan pas kunnen we weer verder. En dan gaan wij deur Hogeveen op een of andere manier. Daar wonen we kijken hoe dat precies langs gaat. Maar we komen wel de Fluitenbarg. Dat is wel sowieso het idee. Okay. Dus die kaart zoeken we op. En mogen er nog tips wezen voor in de weg. Wij horen het graag.
0: Goed zo. En blijf van die knopjes af daar, hè?
3: Ja, oké.
0: Ja, ze lach je toe, ik zie het wel.
3: Ja.
0: Je denkt aan de Cliff Richard en de Young Ones, hè, dit. What did this button do?
3: Ja.
0: Goed zo.
3: Ja.
0: Hey, tot straks.
3: Yo.

0: van de Redwood Club op Radio Rente. Dat met Hold On.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ben jij een bierdrinker?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ik ook niet. Oké, volgende onderwerp.
2: Nee. Ja, ze hebben snel klaar.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik was op vakantie. En dan vind ik het wel lekker om dan bijvoorbeeld even een lekker fris biertje te hebben. Ik moet niet van het hele zware bier hebben. Maar een fris biertje, daar kun je soms wel een keer aan toe zijn. Als je de hele dag bijvoorbeeld in de auto hebt gereden. Je bent onderweg geweest. En je hebt eigenlijk je tent of je caravan of je camper heb je staan. En ik even zitten. Nu even een lekker pilsje.
2: Nou, dan speelt het weer natuurlijk ook nog een rol.
0: Ja.
2: Dus als het warm weer is, dan vroeger deed ik dat wel eens.
0: Ja.
2: Ja, op een gegeven moment ben ik toch... Ik heb een hele tijd eigenlijk geen alcohol gedronken. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik mis het eigenlijk ook niet zo. En,
0: nee. Ja,
2: niet dat ik nooit meer een biertje drink, maar nee, ik ben geen grote innemer.
0: Nee, ik heb nog wel eens van de gefermenteerde en gisteren de vruchtensap, druivensap, wat ik nog wel eens drink.
2: Okay.
0: Dus een wijntje vind ik lekker, maar dan een biertje. En eerder ook wel eens alcoholvrij bier, maar... tegenwoordig zit er niet zoveel verschil meer tussen alcoholvrij en alcoholrijk bier, om het dan zo maar te zeggen.
2: Ja,
0: die smaken die zijn wel een stuk verbeterd.
2: Ja, nou, dat is ook inderdaad wel mijn idee. Er werd vroeger altijd een beetje minachtend over gedaan.
0: Ja, een bukkeler, weet je?
2: Ja, een soort nep bier.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar tegenwoordig heb je toch een hele goede vangst. Zelfs met wijn heb je alcoholvrije wijn, die ook vrij goed schijnt te zijn, in dit geval.
2: Oh.
0: Ja. En ze hebben de Duitse brouwerij, die hebben de cijfers bekendgemaakt. En die hebben vorig jaar dus een record hoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. Natuurlijk, de productie van normaal alcoholhoudend bier die is natuurlijk wel groter, maar die daalde in dit geval wel. We drinken sowieso volgens mij ook iets minder bier en sowieso minder alcohol.
2: Ja,
0: het ook.
2: Oh, oké. Okay, ja, dus bij jongeren zijn natuurlijk ook wel die mixdrankjes zijn wel populairder.
0: Ja.
2: In vroegere jaren, dan had je ook niet zo heel veel te kiezen en dan was het ook vaak bier of wijn. Als
0: ja, klopt.
2: Of had je nog twee keuzes. Of een jenevertje, dat had je natuurlijk ook nog wel, maar...
0: Oh ja. Ja, cola jongen. Of cola Berenburg en dat soort dingen meer.
2: Ja, maar
0: Bacardi cola had je ook nog.
2: Maar die markt is natuurlijk heel groot geworden. En allemaal hippe drankjes zijn erbij gekomen. Dus dan neemt die bierconsumptie natuurlijk ook wel wat af.
0: Ja, maar sowieso de alcoholconsumptie ook in verband met de gezondheid. Ja. Want het is toch niet zo gezond voor je als je veel en regelmatig alcohol drinkt.
2: De laatste tijd natuurlijk ook negatief in het nieuws.
0: Ja, klopt. Maar alcoholvrij bier maakt inmiddels in Duitsland in ieder geval 10% uit van de totale productie.
2: Nou, dat zegt wel wat. Want in Duitsland houden ze er wel van.
0: Ja, totaal, een normaal bier is 6,8 miljard liter wat ze daar maken in Duitsland.
2: Zo.
0: En ze hebben nu 616 miljoen. Dat is dan in dit geval de productie van bier zonder alcohol in dit geval.
2: Ja.
0: En toch een dikke stijging ermee te zitten.
2: En dan lees je ook inderdaad wel dat het toch vanwege een gezonde levensstijl dat daarvoor gekozen wordt voor een alcoholvrij biertje.
0: Ja, ik snap dat heel goed.
2: Ja.
0: Hey, bier drinken, dat doen we dus niet zo heel veel. Vliegen doen we nog wel. Dus ik was vorige week ben ik dan teruggevlogen van Boedapest naar Nederland. En dat ging allemaal lekker voorspoedig in dit geval. Ik heb nooit heel veel vertraging gehad met de vliegtuig. Eén keer dat ik 's ochtends vroeg om 7 uur weg moest. En toen riep de piloot om, wij hebben ons slot gemist. Want we moesten nog even tanken. We blijven hier 1,5 uur staan.
2: Oh.
0: En dan moet je 1,5 uur in je toestel, in het toestel blijven zitten.
2: Dat is wel heel irritant.
0: Dat is echt lang hoor. En dan denk ik van, jongens, hoe dan? En kom even lang bij koffie en zo, dat doen ze dan ook niet. En dat soort dingen meer.
2: Ach, maar dat je dan stilstaat in het vliegtuig.
0: In het vliegtuig.
2: Dan zit je 1,5 uur terwijl je niet helemaal niet aan het vliegen bent.
0: Ja, klopt. En we hebben ons slot gemist. Ja, jammer dan. Maar het kan nog iets erger volgens mij.
2: Ja, het steekt wel heel nauw inderdaad. Omdat je hebt zo'n heel schema. En ik snap het ook wel dat je dan op tijd moet vertrekken.
0: Moet een beetje veilig zijn.
2: Als je te laat bent, dan helaas. Want dan zijn de volgende vliegtuigen weer aan de beurt.
0: Ja, helaas. Ja. Anders moet de rest allemaal wachten.
2: Ja,
0: dus, okay,
2: het kan inderdaad kan ook een andere reden hebben dat een vliegtuig niet opstijgt. Vanwege hele andere vliegen.
0: Inderdaad, een vliegtuig van Ryanair, van Milaan naar Alicante in dit geval. En die moest 3 uur lang moesten ze wachten. En vanwege inderdaad een mugginvasie.
2: Ja. Die kwamen binnen via de vliegtuigdeur, want die staat natuurlijk...
0: je zult er nog in moeten op een gegeven moment. Ja, en als je dan geen sluis hebt, maar gewoon een trap, dan hebben ze
2: dat
0: vrij
2: spul. Dat zie je wel, dan heb je natuurlijk op Eelde ook wel.
0: Ja.
2: Dan loop je ook een stukje over de baan en dan ga je zo dat vliegtuig naar binnen met zo'n trap.
0: Ja.
2: Nou, dat is hier dan ook het geval. En die vliegen die dachten ook, dat zien wij ook wel zitten.
0: Wij willen ook een keer
2: wij willen ook
0: vliegen.
2: Aan de andere kant.
0: Ja. Maar in dit geval, als je een paar vliegen hebt, maar het ging volgens mij om honderden in dit geval. Stewardessen die deden met vliegenmappers hun best om de muggen te doden.
2: Nee.
0: Maar dat hielp dus ook niet. En op een gegeven moment hebben ze gezegd van, we gaan gewoon niet meer vliegen. Het risico was te groot. was ook iemand in het toestel die was allergisch voor muggenbeten.
2: Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel precair.
0: Ja, dus ze zijn allemaal overgestapt op een ander vliegtuig, wat dus voor die vertraging van 3 uur zorgde.
2: Ja, dat is nog 2 keer zo lang als dat jij vertraging had.
0: Ja, ja.
2: Het kan nog altijd erger.
0: En 3 uur, en denk, wordt dat ook allemaal vergoed dan? Want als je 3 uur vertraging hebt, dan krijg je volgens mij ook nog iets van die vliegmaatschappij.
2: Ja, dat is wel zo bij een bepaald aantal uren.
0: Bij
2: ja.
0: Ryanair denk ik niet.
2: Nee. Goed zo. Nee, vrees
0: Earth, Wind & Fire nu op Radio Rente. Dit is Let's Groove Tonight.

er nog van over is van de band, dat treedt nog wel eens op deze Earth, Wind & Fire. Dit was Let's Groove Tonight. Straks Ger met het nieuws uit de regio. Maar eerst even, Christy, dit is Yellow River op Radio.

0: tweede. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Het is 11:30, het nieuws uit de regio nu met Ger.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een man van 40 uit Staphorst aangehouden op verdenking van brandstichting in Meppel. In een steeg aan de Weertstraat woedde rond 7 uur 's avonds een kleine brand die duidelijk was aangestoken. Toen de politie op zoek ging in de buurt, sloeg een man op de vlucht. De politie verspreidde een burgernetmelding met het signalement van de man. En later op de avond kon de man worden opgepakt in Zwolle. De rode Amerikaanse rivierkreeft rukt steeds verder op in onze regio. Waterschap Noorderzijlvest plaatst de komende 2 jaar 140 korven in Noord-Drenthe en Groningen om de plaag in te dammen. Deze rivierkreeft komt hier van nature niet voor. De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Met hun scharen knippen de kreeften planten kapot, waardoor het leefgebied voor inheemse soorten verdwijnt. Ook graven ze gangenstelsels in oevers die daardoor instabiel worden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de lang verwachte Groningenwet. Met deze wet wordt de komende 30 jaar 22 miljard euro uitgetrokken voor het herstel en de ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe. Het geld is bedoeld om de regionale economie te versterken en te investeren in onder meer onderwijs, de gezondheid van jongeren en de leefbaarheid van dorpen en wijken. Daarnaast verplicht de wet toekomstige kabinetten om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de versterkingsoperatie en voor het herstel van schade aan woningen en andere gebouwen. En de Mallet-band van muziekvereniging De Bazuin uit Schonebeek mag zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. De groep won de titel tijdens de European Music Contest in het Duitse Rastede. Tijdens de wedstrijd bracht de Mallet-band 2 concertwerken ten gehore onder leiding van dirigent Theo van Kruistem. En daarmee wisten zij de internationale vakjury te overtuigen en de hoogste score onder de slagwerkgroepen binnen te halen. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Dankjewel, Ger. En weer dan met Hans Dienhuis.
5: Veel bewolking deze morgen, maar het is wel zo goed als droog. De wind is noordwest en trekt aan tot matig en dat is minder dan gisteren. Tegen de middag is het een graad of 20 en vanmiddag krijgt de zon voorzichtig ook wat meer ruimte.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: mag zijn.
1: En maar heeft ze zijn levenslang.
2: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
0: Vandaag met
1: Hilde van het Drents Archief. Hilde, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen. Nou, tijdens mijn vakantie was het best lekker weer. Maar ook hier in Nederland vielen de mussen weer dood van het dak. Om eens een beetje bij die termen te blijven. En dat het hier echt ongelooflijk heet was. Wel met dikke regenbuien erbij. En dan zie je al die berichten van ja, maar vroeger, toen hadden wij ook zoiets. En dan, dat vroeger, dat wordt dan met name één zomer genoemd. En daar gaan we het over hebben vanochtend. De zomer van 1976.
3: Ja, dat klopt. Ja, en eigenlijk was het de zomer daarvoor ook al warm, 1975. Het was het ook al 18 dagen meer dan 30 graden. En stonden de treinen stil omdat het metaal uiteenzette en zo. En het asfalt, wegen die smolten. Dus het was ook al best wel warm. Ja. Toen is zelfs de warmste 9 en 10 augustus in Eelde ooit gemeten. En dat record staat nog steeds, 33,4 en 34,7 graden. Dus toen was het al best wel warm.
1: Okay.
3: Maar 76, ja, dat kwam echt in de boeken als een recordjaar.
1: Ja.
3: En het begon inderdaad met veel stormen al het jaar en kou. En ja, toen werd het vanaf mei eigenlijk heel erg warm. Want de eerste tropische dag is al op 9 mei 76 geweest. En, dat is in Drenthe net niet gebeurd toen. Mm. Maar wel ook echt, alle records werden toen ook weer verbroken. In Eelde is het 8 mei bijvoorbeeld al 29,4 graden. Dus net geen 30. Maar ja, heel erg warm. Nou, en dat duurt inderdaad in mei en in juni. En ja, 23 juni, dan is er dus een hittegolf. En die duurt 17 dagen lang. Ja, dat is echt ontzettend lang. Steeds inderdaad boven die 30 graden. Dat is natuurlijk precies de periode van de TT in Drenthe.
1: Oh, ja, natuurlijk.
3: Dus het was een hele warme TT. Nou ja, en hadden ook echt wel gevolgen voor de races. Want er waren gewoon coureurs die uitvielen door de hitte. Het verhaal gaat dat er een zijspancoureur was. En die had blaren op zijn handen omdat hij het hete stuur moest vasthouden. Nou, dat is toch bizar.
1: Tegenwoordig hebben ze natuurlijk allemaal dingetjes voor. Van die koelvesten hebben ze aan en noem maar op. Ja.
3: Ja, als je dat nu ook bij de Tour de France ziet, wat er allemaal gebeurt. En blokken ijs in de shirt. Ja. Maar hier was het gewoon, ja, die man moest het stuur vasthouden. Dus het was zelfs een van de coureurs van de zijspanraces, de winnaar daarvan. Die kreeg net voor de huldiging een hartstilstand. Mm. Hij is gelukkig heeft overleefd. Maar goed, dat laat echt wel zien hoe heet het was. En we zeggen natuurlijk nu wel eens wat over, oh ja, die code oranje, code rood. Maar dat zorgt er wel voor dat we goed, in ieder geval beter voorbereid zijn. Dat zag je bijvoorbeeld nu aan de TT ook. Mensen die flesjes water mee mochten nemen. Een parasol mee.
1: Ja,
3: en er zijn meer waterpunten, zonnebrandcrèmeplekken. Maar dat was het toen nog allemaal niet. Dus ja, er waren echt honderden bezoekers die EHBO nodig hebben. Dus dat moet echt wel een hele heftige TT zijn geweest.
1: Maar ook geen codes natuurlijk toen nog op zo'n moment.
3: Nee. Dus dat, ja, dus iedereen, want je hoort nu mensen, misschien wordt het te snel geroepen. Maar het maakt wel dat mensen zich meer bewuster van zijn. En inderdaad denken, nou, laat ik dat extra flesje water of die pet maar meenemen.
1: Ja. Nu denk ik tegenwoordig met deze hittegolven die we nu hebben, dat we ons redelijk op kunnen voorbereiden. We hebben de infrastructuur redelijk voor elkaar. Ook qua waterhuishouding, maar dat was toen ook iets anders, hè?
3: Ja, dat is echt wel een heel groot verschil met nu. Want eigenlijk het grootste probleem in 76 was de droogte. Niet eens de hitte. En nu, als het regent in de winter heel erg nat is, dan slaan we dat alvast op. En dat gebeurde toen niet. Dus het was een immens droge zomer. De kanalen en de sloten die vielen droog. Woonboten die liggen gewoon op een vieze modderige bodem. Enorme vissterfte. Bomen die omvallen door het door het watertekort.
1: Ja.
3: En voor natuurbranden, dat ook natuurlijk. Maar voor het vee is het ook echt heel erg heftig geweest. Want ja, in Europa, in grote delen, valt nog geen 70% van de gebruikelijke neerslag.
1: Mm.
3: Ja, dus dat is echt, hier in deze plekken, in Nederland was het ongeveer de helft van wat er normaal valt. Ja, dat is echt heel weinig. Plus, het is hartstikke warm, dus het verdampt ook nog meer.
1: Ja.
3: het water. Ja, en boeren hebben ook niet die goede grote beregeningsinstallaties die ze nu hebben. Dus uiteindelijk heeft het leger is zelfs ingezet om de boeren in Drenthe en Groningen te helpen. Maar ja, er is gewoon niet tegenop te boksen. Voor die dieren moet het echt heel heftig zijn geweest. Boeren die, ja, die proberen toch de dieren dan maar op stal te zetten, de koeien. Het gras is nauwelijks te eten, verdort helemaal. Ja. En er zijn heel veel dieren in die periode echt voor spotprijzen naar de slachter gegaan. Dat is echt wel heel verdrietig geweest.
1: Ik las toen, we hadden nog de BB, de bescherming bevolking, die was er toen nog.
3: Ja. Ja, dat is inderdaad die is opgezet na de Tweede Wereldoorlog. Om mensen inderdaad te beschermen met oorlog en rampen. Ja, jij kent het misschien nog wel. Mm. Maar die heeft dus echt inderdaad ook hier in Drenthe en Groningen geholpen.
1: Ja,
3: ja en uiteindelijk. Het was gewoon zo droog. En er werd ook echt tegen mensen gezegd van gebruik wat minder water. Want het is belangrijk voor de landbouw.
1: Ja.
3: Maar. Ja, dus zo, zeg maar, in de periode van het voorjaar tot half augustus zo weinig regen gevallen. Dat was heel moeilijk om weer op te vangen.
1: Dus ook het grootste neerslagtekort van de 20e eeuw dat jaar dus, hè?
3: Ja.
1: Lees ik in jouw stuk. Ja.
3: Ja. Ja. En er waren nog wel meer tekorten, hoor.
1: Ja, toch wel, hè?
3: Want er was ook een tekort aan bierflesjes, namelijk.
1: Oh.
3: Ja, het bier vloog zo hard over de toonbank met die warme temperaturen. En blijkbaar hadden mensen geen zin om naar de supermarkt te gaan en die bierflesjes weer in te leveren. Of liet het gewoon maar slingeren. Dat er een groot tekort was aan bierflesjes, ja.
1: Ja, ik was van 10, dus dat weet ik echt niet meer. Maar,
3: dat weet je niet meer, nee. Ja, jij hebt nog. En wat ook werd gezegd is dat de kerken heel populair waren in die periode.
1: Hmm.
3: Want zo'n kerk, met die dikke muren, is lekker cool. Dus daar kon je mooi afkoelen.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, tegenwoordig gaan we naar de supermarkt, gaan we naar de koelafdeling. Maar
3: maar nu, toen gingen ze, in 76 gingen ze naar de kerken. Bier drinken in de kerk, denk ik.
1: Ah, mooi. Maar in ieder geval hebben we over die periode dus ook geleerd. En wat ik ook zei, de waterhuishouding, wateropslag hebben we, bergingen en dat soort zaken meer. Dus we zijn er wel iets beter op voorbereid.
3: Ja, we zijn er beter op voorbereid. En, maar goed, het was nog steeds erg warm toen jij op vakantie was.
1: Ja, klopt, inderdaad. Nou, en dit jaar er is weer sprake van een super El Niño, dus we gaan het allemaal afwachten.
3: Huh? Ja, gaan we leven. Maar ik ben nog benieuwd, heb jij nou nog een herinnering aan die 76
1: zomer? Weet nou wel, inderdaad, in mijn jeugd, ik was toen 10, 11 jaar. In mijn herinnering was iedere zomer was het 6 weken lang gewoon hartstikke mooi weer. En dat maakt niet uit wanneer. Ik weet het, was altijd, we zaten al in Hoogalen bij het zwembad. Bij het Grote Zand, bij de grote camping. Er was een hele grote speelweide was erbij. Ik had alleen maar mooi weer in die periode. Dus ik wist wel dat het toen heet was, maar niet dat het extreem heet was. Dus dat niet echt meer, nee.
3: Je hebt niet afgekoeld in de kerk, maar in het zwembad.
1: In het zwembad, inderdaad. Mooi bij het Grote Zand. Met de badmeester Haatsuiker erbij. Dus dat zijn mijn herinneringen aan die periode.
3: Prachtig.
1: Ja. Hey, ik heb tot slot nog wel eventjes binnen de archieven gedoken. En ik heb even de grootste zomerhit van 1976 even opgezocht. Leek me leuk om daarmee af te sluiten.
3: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, Jesse Green en Nice and Slow. Hey Hilde, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
1: Hoi.

0: Van Johnny Hates Jazz en dat met Shattered Dreams bracht ons op 11:55, oftewel het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. En we blijven natuurlijk nog lekker bezig vanmiddag, want onze aandacht is nog steeds heerlijk met die trekker op Jack. Dus,
1: ik kan hem gewoon blijven volgen.
0: Dat dacht ik, ja. En tips kun je natuurlijk altijd doorgeven waar die naartoe moet. Doe dan op 0592-33-1188. Fijne dag nog. Hoi.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madame Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over.
16: 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Jeffrey Verdel.

0: 73. The Doobie Brothers en The Long Train Running. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
0: Daar zijn we weer, 12 uur geweest. En het mooie daarvan is dat je weet dat we nog niet eens over de helft zijn van de trekkertocht van vandaag. 3 weken lang gaan we met de trekker op pad door de provincie heen. En we vinden het leuk als je daarbij bent. Ik vind het in ieder geval leuk om het sowieso mee te maken. Dus schakel ook vooral in op de televisie. Dan hoef je helemaal niks te missen. En zie je Aldert, die deze week dus op pad is met de trekker. Crisscross door onze provincie gaan vandaag. De route, je hebt het vast al meegekregen, van Nieuwlanden naar Zuidwolde. Via Elim, Hollandse Veld, Noordse Schut, Stuifzand, Fluitenberg, Echten. En uiteindelijk dus komen we uit in Zuidwolde. En denk jij nou van, hey, die plekken, die komen mij wel bekend voor. Of ik kom daar een beetje uit de buurt of uit de richting daarvan. En ik heb nog wel iets leuks te melden. Of een leuk plekje waar Aldert bij langs moet. Nou, laat het dan vooral eventjes weten. Bel hem door, app hem door via 0592 33 11 88. We hebben heel veel ruimte om te stoppen langs de route. Dus dat doen we ook graag. En zo halen we al die mooie verhalen uit onze provincie op. En nou ja, kun je ook nog even met de trekker op de foto. Nou, wie wil dat nou niet, zou ik bijna zeggen. Dus bel hem door, app hem door, 0592 33 11 88. En ik zie in mijn ooghoek dat Aldert alweer de trekker heeft geparkeerd. Dus we gaan zomaar eens even kijken waar dat is. Eerst eens even naar een van de 2 Nederlandse artiesten die deze zomer doorbreekt. Misschien heb je Cheerio van Justin de Wild al een keertje gehoord. Maar deze, uitgebracht in mei, ja, die mag er ook zijn. Een grote zomerhit heeft hij te pakken. Rutger van Barneveld is zijn naam. Je kent hem misschien van Ik geloof in mij. Dit is zijn hit, Zwoele zomernachten.

0: Toespraak voor Rutger van Barneveld.
1: Een liedje wat al veel wordt meegezongen en hij heet Zwoele Zomernachten.
2: Radio Drenthe.
3: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
1: Ja, Aldert is inmiddels aangekomen in het Hogeveense. En het lijkt bijna een beetje alsof het al feest op de platte kar wordt. Aldert is meestal aan het einde pas van het seizoen, hoor.
4: Ja, nee, maar je hebt de karren natuurlijk niet voor de aardigheid bij ons natuurlijk. Hè. Er zit een strooppak op, wat die eigenlijk verbindt, weet ik ook niet. Een beetje voor de sier, want ja, een wagen moet natuurlijk wel wat op. Nou, ik heb intussen mijn wagen volgeladen met twee kinderen. Twee kinderen die als hier in de buurt wonen. En hier, dat is de... Yvonne, help me even. Wat is dit? Is de Limburg van Stierenstraat?
5: Nee, de Pessenstraat.
4: De Pessenstraat.
5: Die leidt naar Pessen.
4: En die Limburg van Stieren is verderop?
5: Ja, dat is rechtdeur, ja.
4: Dat is, ja, ik wou zeggen, dat giet wel over. Ja, oké, okay. Dit is de Pessenstraat. De Pessenstraat, dus daar binnen wij. En deze kinderen, dat is Jort, hè? Jort?
6: Ja.
4: Ja, Jort en?
6: Maaike.
4: En die hebt intussen al een prachtige sleutelhanger gekregen. Want Maaike, dat bent kinderen van de buurvrouw van Yvonne. Dat is allemaal wat ingewikkeld. De buurvrouw zelf, die wil niet op de camera. Ja, daar krijgt ze spiet van, hè? Maar goed. Ja, ja, Yvonne, die snap je dat nou?
5: Maar zo, ik snap het ook niet.
4: Nee, toch gek is toch?
5: Nee.
4: Ja, goed, ja, maar goed, ik zie het niet uit en ik moet het gewoon nog doen en zo.
5: Had ik eigenlijk ook, maar goed.
4: Zit er dus wat een beetje laat met, vind je ook niet dan?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat was zo drap.
4: Zo daar over hebben.
5: Ja, doe maar eens.
4: Ik denk, Yvonne, daar ben de mensen natuurlijk die denken van wie is nou Yvonne? Maar Yvonne, we kent je toch, zag je zo al een klein beetje, hè? Ja. Als bekende Drenthe, of niet? Zo.
5: Bijna waar.
4: Toch?
5: Ja, een beetje toch waar.
4: Ja. Maar die schreef boeken.
5: Ik schreef boeken.
4: In het Drents.
5: In het Drents.
4: Ja.
5: En muziekteksten, met Annemiek Drent.
4: Nou, kijk.
5: Ja, best wel.
4: En die ben ook wel een beetje converseerde bij, of niet?
5: Ook dat nog. Okay. Ik weet als het niet wat ik doe, jongen. Dat ik doe zoveel.
4: Ja? Ben je nee. Ooms op pad?
5: Wel eens, ja. Maar ik heb no vakantie, dus ik ben nou hem niet op pad.
4: Ik vind onboekbaar nu.
5: Ja, onboekbaar. Ja,
4: onboekbaar. Nou, zomaar, ik ben al...
5: En rust aan de koppen.
4: En gooi nog op vakantie?
5: Ik ben al west.
4: Ik ben al voor west?
5: Ja, je gaat niet geloven. Ik heb me rond in Friesland gedaan. Ik ben naar buitenland west.
4: Nou, maar in buitenland is mooi.
5: Prachtig. We hebben die warme weken, dus ja, Nederland is hartstikke mooi.
4: Ja.
5: Bijna net zo mooi als Drenthe ook, hoor.
4: Dan zegt ze, met warme weer kun je op het water wel wezen. Maar dat heeft vaak geen schoel, hè, in het water. Dat heeft geen schaduw, wou ik maar zeggen.
5: Nee, dat heb je dan niet, nee.
4: Nee.
5: Maar die kun je opzoeken, ja.
4: Ja, is ook zo. Hé, maar het giet mooi dus, begrijp ik, met je schrijverij en met je optredens, et cetera.
5: Ik heb niks te klagen.
4: Nou.
5: Nee, dat doe ik dan ook niet. Ik vind het bar mooi om te doen. Drenthe met erin bleem, dus...
4: Ik kwam er net aanreden met de boss, hè? Want dat ging het vaak over, hè? In je boek, toch?
5: Ja, de boss is altijd de klas.
4: Ja.
5: Maar die is naar binnen vlucht, want die zou wel dachten.
4: Ja, aan mijn lijf geen polonaise. Ja, er is er nog één, die staat in het hoekje. Mark zegt, nee, dat doe maar niet. Nee, hou afspraken, dat gaat dat niet doen. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Het logement van Van Gogh.
5: Ja, prachtig, hè? Nou, ik heb ook dat liedje vertaald, hè, van Don McLean, Vincent.
4: Ja.
5: En dat was eigenlijk de aanleiding, omdat dit huis, dat zag ik elke dag, waar Vincent van Gogh gewoond heeft.
4: Ja.
5: En toen denk ik, god, dat liedje, ga ik verdrensen, Sterrennacht, is dat er one.
4: Ja.
5: En die zingt aan de Miek ook. En dat giet ook af en toe vinden.
4: Ja.
5: Ja.
4: Hier woonde Vincent van Gogh. En kijk, we zitten nog in een jaartalender,
5: 1883,
4: ja, precies.
5: Ja.
4: Hoe lang heeft hij woond? Is dat bekend?
5: Ja, 3 weken volgens mij.
4: Ja, ja. Of nou, woont of verbleven nou.
5: Ja. Mooi idee, hè, vind ik. Ik denk, wat heeft hier uitspookt en wat zag hij hier allemaal?
4: Ja.
5: Ja, dat probeer ik me een beetje te verbeelden, maar dat lukt niet zo goed, hè?
4: Niet? Nee, absoluut niet. Ja, kijk, want daar staan wat foto's daarbij van het logement, hoe het er toen ongeveer moet hebben zien.
5: Dat klopt. Maar alles hier omheen was er natuurlijk nog niet. Het meeste niet. En denk ik, ja, wat was hier toen? Maar ja, goed.
4: Wat was hier toen? Het was de deur aan de weg naar Pessen.
5: Kale vlakte, denk ik. Al die huizen, die bent later gekomen.
4: Ja. Ja, maar dat was niet het logement, al het logement, hotelletje.
5: Ja, dat was er. En dat oude station, hij kwam natuurlijk daar binnen. Hè, station hier, station Hoogveen. Dat hij ook allemaal mooie beelden heeft ze daar gemaakt. Ja, ik vind het gewoon een mooi idee.
4: Ja.
5: Dat hij hier woont. En dan komt hij even mee zijn king. Hè. Dan ben ze hier op tocht, zeg maar, wandelen of fietsen. En dan gaat ze hier hem stilstaan en dan gaat ze het bad bekijken.
4: Ja. Maar hebben we hier dan ook schilderd? Weet je dat toevallig? Want ik bedoel, we kennen dan Veenhoorn in Amsterdam. Dat is dat logement daar. Daar hebben we dan ook een poosje west.
5: Ja.
4: Ja, en daar hebben we een zolderkamer die had. En hij heeft daar een schilderij gemaakt van nu. Zie je al zolderkamer en zo. Hebben we dat hier ook dan?
5: Niet dat ik weet. Ik weet wel in onze veld. Is hier wel een west. Giet het verhaal, als ik het goed heb. Hoor.
4: Ja.
5: Op de begraafplaatsen. Volgens mij heeft hij daar wat te schilderen. Dat was de baar.
4: Was dat nou Pes of was dat de Hollandse veld?
5: Nou, dat. Dus dat weet ik niet zeker. Maar ik kan me niet herinneren dat ik wat te zien heb. Misschien even die zonnebloemen. Oh nee, dat was Frankrijk.
4: Nou, er staat hier nog wel heel veel informatie. Maar het is nou geen logement meer toch, neem ik aan. Want het zit wel logement hartstikke
5: op. Onze buren die hebben hier een mooie bed and breakfast van de
4: Morgen.
5: Het is nog een logement.
4: Ja.
5: Mooi, hè?
4: Fantastisch.
5: Ja, is toch mooi zegt of niet? Kijken wij gewoon al de dagen naar Lianne ook, maar die verstopt zich.
4: Ja, die Lianne wil niet op camera. Nee, dan goed naar Lola zo. Ja, die, daar krijgt ze spiet van. Hè? Echt wel, die kinderen moeten naar wal.
5: Die kinderen,
4: ja,
5: wij,
4: ja. Wel. Maar goed, nee, fantastisch. Yvonne, wij moeten weer deur. We moeten nog via Fluitenbarg naar Echten en dan nog naar Zuidwolde. Dus
5: het ik is het al.
4: In een paar kilometer.
5: Mooi treppie. Ja, nou, het is mooi in Drenthe, dus even maak toe. Even nu voor toe, waar.
4: Ja, dat komt wel goed.
5: Ja, hè? Ja,
4: maar dat doen ze wel met.
5: Goed zo. Ja. Even succes.
4: Jongen, die kinderen, ja, ze mogen niet met op een Koran. Ze won vragen en die rediment. Ja, dat wil ik zeker. Dat ze graag een rediment wonen. Dat mag dan weer niet, volgens de wet. Dus jongens, ik til je er weer af zo. Jammer, hè? Wat zeggen?
6: Jammer!
4: Kijk, het is wat het is. We gaan deur! En nogmaals, jongens, als er nog wat is te zien, of hè, dan word je hem aanmoedigd in Fluitenbarg of in Echten en zo. Laat het even weten, want dan komen we zo in, hè? Ja, die kant op.
1: Je bent nu dus in Hogeveen, hè? Dus even voor de administratie nog via Fluitenberg Echten naar Zuidwolde. Dat zeg ik goed dan, hè?
4: Justum, okay, dat nou. Is helemaal goed.
1: En inderdaad, bij deze, als je dan nog iets moois hebt voor Aldert, geef het even door. Schreeuw het door via 0592-33-11-88. En dan gaat Aldert gewoon tijd voor je maken. I want it that way.

Little Bob en Nothing to Lose. Daarvoor ook de Backstreet Boys en I Want It That Way. Mooi om te zien dat er ook veel tips binnenkomen. En op TV Drenthe zie je nu dat altijd Fluitenberg al binnenrijdt. Dus ben je daar in de buurt? Laat vooral even van je horen. Laatste nieuws komt er zo aan. Naar de George Baker Selection. Dit is de Little Green Bag.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmast.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vereniging Meten is Weten zet nog 4 gemeenten onder druk met een handhavingsverzoek over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Coevorde, Midden-Drenthe, De Wolde en Assen moeten er nu ook mee aan de slag. Eerder kregen Westerveld en Noorderveld er al mee te maken. De handhavingsverzoeken worden verstuurd in samenwerking met bezorgde omwonenden van percelen waarop bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In een handhavingsverzoek wordt de gemeente verzocht te controleren of regels worden overtreden. In iedere gemeente gaat het om meerdere percelen akkerbouw of sierteelt dichtbij woningen. Meten is Weten en de omwonenden hebben zorgen over de effecten op de gezondheid en willen daarom dat de gemeente ingrijpt. De politie heeft gisteravond een man van 40 uit Staphorst aangehouden op verdenking van brandstichting in Meppel. In een steeg aan de Weertstraat woedde rond 7 uur 's avonds een kleine brand die duidelijk was aangestoken. Toen de politie op zoek ging in de buurt, sloeg een man op de vlucht. De politie verspreidde een burgernetmelding met het signalement van de man en later op de avond kon de man worden opgepakt in Zwolle. De rode Amerikaanse rivierkreeft rukt steeds verder op in onze regio. Waterschap Noorderzijlvest plaatst de komende 2 jaar 140 korven in Noord-Drenthe en Groningen om de plaag in te dammen. Deze rivierkreeft komt hier van nature niet voor. De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Met hun scharen knippen de kreeften planten kapot, waardoor het leefgebied voor inheemse soorten verdwijnt. En ook graven ze gangenstelsels in oevers die daardoor instabiel worden. En de mallet-band van muziekvereniging De Bazuin uit Schonebeek mag zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. De groep won de titel tijdens de European Music Contest in het Duitse Rastede. Tijdens de wedstrijd bracht de mallet-band 2 concertwerken ten gehore onder leiding van dirigent Theo van Kruistem. Daarmee wisten zij de internationale vakjury te overtuigen en de hoogste score onder de slagwerkgroepen binnen te halen. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Ja, super. Dankjewel, Ger. En dat over die slagwerkgroep. Hou dat nog eventjes vast. Niet te veel verklappen, maar denk er alvast een beetje muzikaal over na. Hè? Dat is een tip van mij. En dan heb ik dat later misschien nog even nodig. Hans, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Mooi.
2: Ik was een beetje verbaasd toen ik vanochtend ineens weer wat druppels voelde vallen in mijn regio. Dan hebben we het over Emmen. Dat is ook jouw regio natuurlijk, hè?
3: Ja, dat klopt. Hofsloot is dit in de buurt van Emmen. Ja, als het koud weer is, is het wel een stukje fietsen, maar verder is het goed te doen. En inderdaad, het was deze morgen wel zo dat die bewolking net dik genoeg was om een paar van die dunne buitjes, daar is dat woord weer, los te laten. Dus dan komt er heel grijs aan richting de horizon. Veel regen valt er niet, maar je hebt net voldoende op de ruit om de ruitenwissers aan te laten springen. Of als je op de fiets zit, dat je denkt van, het was toch jullie? Wat is dit?
2: Ja, maar voor mij even belangrijk, want ik ben bij huis weggegaan en ik heb wat geschilderd. En het is niet zo dat er ineens vanmiddag weer een hele dikke bui overheen komt, toch?
3: Nou,
2: het staat nog in de openlucht nu.
3: Nee, geen hele dikke buien. Oh, dat zit er niet in. Net een spatje, dat is deze middag ook nog mogelijk. Maar het is al minder dan deze ochtend. Want de veroorzaker van deze regen is eigenlijk een slepend zwak koufront. Hij is heel erg lang. Die loopt zo door tot aan Oekraïne aan toe. En wij zitten net aan de noordoostelijke zijde ervan in de koelere luchtmassa. Ten zuidwesten ervan 21 graden Rotterdam, 23 Brussel. Amiens, Frankrijk 30 graden. Dus de warme lucht is nabij, maar wij zitten net aan de koele kant. En het frontvlak zelf loopt over Gelderland op dit ogenblik. Dus bij ons is het net droog. Maar die bewolking die wijkt vrij moeilijk deze middag. We houden dus een overwegend bewolkt weertype met nu en dan een knipoogje van de zon. Geleidelijk wat verbetering richting de avond, maar verwacht vandaag geen wonderen. Temperatuur maximale graad of 21 tot in het zuiden van Drenthe, als alles mee zit 22 graden. Maar die wind is een stuk rustiger dan voorgaande dagen. Die is zwak tot matig uit het noordwesten. Dus het voelt allemaal wel prettiger aan buiten.
2: Ja, hey, en jij hebt mij eerder deze week beloofd dat morgen is de overgangsdag. Hè? Zit dat nog steeds een beetje zo in elkaar of is het dan inmiddels al wel weer anders?
3: Ja, de overgangsdag is in 2 stukken geknipt. Morgen komt namelijk eerst de zon terug. We zien morgenochtend nog een redelijk bewolkt weertype. Maar in de middag dan krijgt de zon duidelijk veel meer ruimte, omdat de wind naar noord en daarna naar noordoost gaat. Maar die temperatuur die komt er pas een dagje vertraagd achteraan. Die gaat pas vrijdag omhoog. Dan gaan we naar 25 en in het zuiden van Drenthe 26 graden. En dat is de aanloop naar nog een paar dagen waarin het nog wat warmer wordt. Zaterdag overdag 27, 28 graden. Kijk, dan is het voluit zomers. En ook zondag en maandag, als ik zover durf te gaan, in de verwachting zien we temperaturen boven in de twintigers. Met veel zon en voorlopig in de hele 10-daagse eigenlijk geen neerslag meer op het programma. Dus dan zijn we die hele dunne buitjes ook duidelijk kwijt en is het opeens gewoon weer zomer in Drenthe. Maar het had een lange aanloop en het is al meerdere keren een dagje opgeschoven. Deze keer heb ik echt hoop, want het komt nu binnen bereik van de 2-daagse termijn. Dus nu gaat het ook echt wel gebeuren.
2: Nou, ik geloof je dan bij deze op je woord. En dan inderdaad, als je dus de komende dagen buiten bent en je denkt dan, hey, het was toch juli, dan klopt het ook zeg maar met wat je in je hoofd hebt.
3: Ja, bij ons wordt het dan eigenlijk vrij redelijk zomer weer boven in de twintigers. Dat is weer waarbij iedereen nog wel wat kan aanvangen. Het zuiden van het land gaat een paar keer door de 30 heen.

0: En er zou regionaal of lokaal net een hittegolf in kunnen zitten daar. Dat is bij ons dus niet de bedoeling. Het lijkt gewoon mooi zomerweer te worden zonder gekkigheid.
1: Met andere woorden, gewoon lekker in Drenthe blijven.
0: En zo is dat.
1: Zo is het. Dankjewel Hans, mooie middag.
0: Hetzelfde.
1: Hoi hoi.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum. Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers.
2: Aan tafel.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: 24 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
3: Hé, hey, heb jij hoogtevrees?
1: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.

0: Radio Drenthe, Jolien en vul daarvoor ook nog Someone Loves You, Honey.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert is aan het genieten van de prachtige omgeving tussen Vluitenberg en Zuidwolde. Want daar gaan we naartoe met onze Trekkertocht. We zijn vanochtend begonnen in Nieuwlanden. En Vluitenberg zijn we inmiddels uit. En dan gaan we nog naar Echten en uiteindelijk dus in Zuidwolde. En onderweg kom je van alles en nog wat tegen. En Aldert, je hebt Stefan even erbij geroepen. Hè? Die heeft weer even erbij getrommeld vandaag.
3: Ja, want we waren al de Vluitenberg. Hè? Oh, dat was eigenlijk niet zoveel reuring in Vluitenberg. Ik heb nog even wat links gekeken en rechts. Maar nu, dat was eigenlijk niet zoveel te doen. Maar goed, dan reed deur, hè, richting Echten. Er stond een stuk of wat boerderijden. En een van die boerderijden op die weg is een kiekboerderij. En Stefan, dat is je kiekboerderij. Ja. Als je mede.
4: Ja, klopt. Hoeve Zonneklaar.
3: Ja. En hier mag ze zomaar gratis naar binnen. Iedereen mag hier gratis komen kijken.
4: Ja, klopt.
3: Ja, waarom is dat? Dat is alleen maar, ik snap bij dat je ijs is niet helemaal gratis, maar de rest, je mag hier gewoon rondkijken.
4: Ja, je mag hier gewoon gratis rondkijken. We willen toch de mensen betrekken bij onze boerderij. Het beleven van de boerderij, spelen op de boerderij. Ja. En we bieden wat activiteiten aan waar mensen wel voor moeten betalen. En je moet hier wel bijvoorbeeld consumpties afnemen.
3: Ja, dat snap ik. Ja.
4: Maar voor de rest is het tot nu toe nog gratis, omdat het nog kleinschalig is.
3: Tot nu toe?
4: Ja.
3: Hoor ik je zeggen. Maar dan wordt een heel plan.
4: Nou, misschien in de toekomst, maar dat hangt van de gemeente allemaal van dingen af.
3: Prachtig spult u. Bij het begin meteen al voor de kleinjongen.
4: Ja, dat is ook voor de campinggasten, maar ook voor de mensen uit de buurt.
3: Laat ons eens even zien wat er dan zoal te zien valt, Stefan. Dan loop ik even met je met naar de, want het is meer naar de achterkant, denk ik.
4: Ja, de soort van kinderboerderij, zeg maar. De dierenweide is meer aan die kant.
3: Ja.
4: We hebben daar de camping zitten.
3: Ja.
4: Hier is nog een...
3: Een spulschuur verder. Oh, die kunnen het heuspulten hier.
4: Ja.
3: Oh, ze kunnen mooie ravotten hier.
4: Glijbaan, zo de hooischuur in.
3: Ja.
4: En hier hebben we normaal de dieren in de winter staan. Is niet zo heel veel te zien.
3: Ja, waar rijden de dieren nou dan lopen?
4: We lopen nu allemaal hier in de dierenwei. Dus dan mogen mensen ook gewoon...
3: Oh, je hebt ook gewoon een complete... Een dierentuin bij me nog meer.
4: Ja, een soort van kleine met ponies, ezel, alpaca's, eenden, geiten.
3: Oké, hier laat nog wat vee in de stal.
4: De koeien. En dan mogen mensen ook gewoon zien.
3: De melkkoen, wat is dit?
4: Ja,
3: een robot, hoe doe je dat?
4: Een melkrobot, die kun je er net erachter een beetje zien.
3: Ja, die zit een beetje achter gestopt hoor. Ja, hier loopt een paar koenen trouwens, je hebt er vast meer.
4: De rest staat allemaal buiten.
3: Ja, hè?
4: Bij ons lopen ze nu dag en nacht buiten.
3: Ja.
4: Alleen om te melken worden ze naar binnen gehaald in groepen.
3: In groepen, dan mag ze zelf niet kiezen?
4: Nee, de robot bepaalt of ze wel of niet naar buiten mogen. Ze moeten eerst gemolken worden en dan mogen ze naar buiten voor 8 uur of 12 uur. En
3: dat wordt wel met allerlei schotten en hekken geregeld.
4: Ja. Ja. Klopt, allemaal automatisch.
3: Hij zelf nog wat te doen?
4: Ja, genoeg. Je moet toch altijd kijken, hebben ze genoeg gras? Je moet toch maaien voor de winter.
3: Ja.
4: En je moet ze voeren, je moet de boksen schoonmaken. Dus je hebt altijd nog wel werk hoor, maar probeer het wel eenvoudig te houden.
3: En ook mensen rondleiden misschien?
4: Ook.
3: En altijd hetzelfde verhaal vertellen?
4: Ook, ja.
3: Is het nou niet zielig voor die biezen? Nee, dat is niet zielig.
4: Nee, zolang ze naar binnen en buiten en ze kunnen zelf kiezen, dan is het volgens mij niet zielig. Nee.
3: Ik zou niet in de ruimte slaan. Kijk, ze ligt lekker rustig bij, daar liggen hier wat te herkouden en zo.
4: Ja, als ze herkouden is het goed, hè?
3: Ja. En zo'n bus ligt daar achterin, die heeft een ruggenkrabben.
4: Ja. Klopt, die staat 23 uur per dag aan eigenlijk wel. Dat vinden ze heel fijn. Ik kan er nog wel een tweede op hangen, ja.
3: Ja. Maar goed, dat is horst, zeg maar, dat kieken is een beetje een neventak aan het worden. Moet dat zo zien?
4: Ja, inderdaad. De boerderij is voor ons wel belangrijk. We moeten inkomsten uit de melk hebben. En we maken dus veel ijs.
3: Ja.
4: Dat moet ook wel.
3: Dat maak je zelf?
4: Ja.
3: Jo.
4: Ja.
3: Van wie jij dat leert? Van de Italiaan?
4: Mijn vader van de Italiaan, denk ik.
3: Denk dat zo?
4: En ik van mijn vader en van de ijsschool.
3: Maar... Ja, dat is echt wel. Italiaans, dat moet ijs maar Italiaans wezen. Waarom ben ik ook niet? Maar dat...
4: Nee, maar wij zijn boerderij. Hij is al vader.
3: Ja,
4: dat
3: is ook veel beter van.
4: Is beter, ja. Er zit iets meer melk in van de koeien enzovoort.
3: Maar goed, we hebben toch nog een kleine dierentuin. Nou ja. En dat is het zo'n beetje, liep mij dan.
4: Ja, we hebben nog kalvers aan de andere kant.
3: Ja. En je hebt nog over een maïsdoolhof aan de kant straat?
4: Ja, die zijn we nu aan het bouwen. Over een paar weken gaat de maïsdoolhof open.
3: Ja, en hoe doe je dat dan? Haal je dat met zijt naar rekening mee? Of maak je die nou als de maïs wat groter wordt? Haal je dan de stengels eruit?
4: Ja, nu de stengels eruit, ja.
3: Ja,
4: om toch een beetje een mooie route te krijgen.
3: Ja.
4: En dat is biologische maïs. Het is niet altijd even makkelijk te verbouwen. Dus soms dan denken we, die rij past wel, die rij past niet. En dat bekijken we nu, zeg maar.
3: Ja, is maïs ook nog wel ziektegevoelig, hè?
4: Nee, onkruidgevoelig.
3: Oh ja.
4: Want je mag niet spuiten, dus je moet alles schoffelen.
3: Ja, dat is wel zo'n ding voor iets van, hè, aan zo'n
4: ja.
3: stok.
4: Dat ja. Nee, hè? Ja. Dat klopt, ja. Daar komt het wel op neer. Alleen met kleine trekken doen we dat dan.
3: Dat kan ook, ja, precies. Ja. Nou, fantastisch, ja. Wat is het nou bij Ojas van der Klaas? Ziet dat nog met letters op? Nou ja, volgens mij is het Stefan wel zo'n beetje bekeken. Je kunt ook inderdaad helemaal rond hier. En dat is wel grappig.
4: Ja.
3: Je hebt echt een menning, zeg maar.
4: Ja, klopt.
3: Er zijn er niet zoveel boerderijen die dat nog hebben. Een echte menning. Goed, dit was zeg maar zo tussendeur tussen Fluitenberg en Echtenin. We gaan verder richting Echten. Daar is nog een mooi museumpje en zo. Dus ach jongens, er is nog genoeg te beleven. We gaan weer op pad.
0: Nou, dat lijkt mij verstandig. Veel plezier en doe de groeten daar. En ik zou zeggen, score nog even zo'n lekker boerderijijsje. Want die heb je ook wel weer verdiend. En dan kun je alvast cool blijven voordat het echte warme weer gaat beginnen eind deze week. Je luistert naar Radio Drenthe met Elisa Doolittle nu en Pack Up.

0: made up.
1: Wolf, Mind Made Up. Daarvoor dus Elisa Doolittle en Lay... Of niet Leo, You Love Me. Dat is wat je hier hoort, ja. Pack Up was dat. En altijd, zoals je kunt zien op TV Drenthe, heeft zijn spullen ook alweer ingepakt. En crossed weer door de provincie heen. Onderweg naar Echten en uiteindelijk Zuidwolde. Waar we voor vandaag de trekker gaan parkeren. Maar zolang en zover is het nog lang niet. Zometeen na ene meer Anouk in de middag. Met dus meer trekkertocht en ook een slingerplaat. Dus ik heb je hulp wel even nodig. En dit is dus ABBA en Lay All Your Love On Me.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop.
3: Borgstee, Assen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 1 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
18: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
6: Met Jeffrey Verdel.

0: Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of These.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: We trekken vandaag op onze trekker naar Zuidwolde toe. We begonnen vanochtend in Nieuwlanden en Aldert die crisscrosste doorheen. Echten en Zuidwolde worden nog aangedaan. En Aldert, ik moet zeggen, ik vond het nog een lange tijd goed gaan dat je gewoon zo over straat kon zonder dat je werd aangesproken. Maar het is nu zover, hè?
3: Ja.
0: De fans
3: begon,
0: staan alweer in de rij.
3: Het begon te komen, zeg maar. Ja. Het begon te komen. Het begon wat te leven, voorzichtig. En dat is mooi. Ja, want hier Lisbeth hier naast mij, die hoorde dat wij onderweg waren van Fluitenberg naar Echten. En bij zo'n kijkboerderij. Nou, toen dacht Lisbeth, dan weet ik wel waar ze eindigt daar in Echten bij dat museum. Dag mooi, Lisbeth.
4: Precies, ja, helemaal.
3: Ik ben echt een volger, hè?
4: Ja, ja. Ja, maar het is ook zo leuk. Ja,
3: dat is ook leuk.
4: De omgeving is hier prachtig.
3: Ja, prachtig.
4: Het is hartstikke mooi. Ja. Hè? En wij doen het heel vaak. Mijn man is invalide geworden. We kunnen niet meer fietsen. Maar dat doet met de auto. Ja. En overal picknicken we. En we houden stopjes. En nu wisten we. Jullie zaten in de buurt. En ik kom net weer bij de auto. Bij de autoradio. En ik hoor dat je ging vertrekken bij de ijsboerderij. En hier naartoe. Deze, ik denk, nou,
3: dan moet je mee. Maar zo te horen, kom je hier niet uit Drenthe?
4: Nee, klopt. Ik ben Amersfoort.
3: Ja, dat klinkt als dat je er een beetje sneu van.
4: Ja, nou, is ook wel zo, hoor.
3: Dat is ook een mooie staat, Amersfoort.
4: Is heel mooi. En ik bezoek het ook wel graag.
3: Ja.
4: Maar, we hebben daar nog onze zoons en kleinkinderen. Maar als wij de Meppelenbocht doorrijden, dan zeggen wij al van,
3: daar hebben wij Drenthe al langs al zijn leven.
4: Ja, heerlijk.
3: Ja, ja.
4: We hadden ook al een caravan hier, hoor. Dat. Dus we hadden al een vluchtplek.
3: Maar je woont hier nou ook?
4: Nu wonen wij in Hogeveen, ja, ja. Aan de rand.
3: Ah.
4: Ja.
3: Oh,
4: ja,
3: en die gaat dan nooit weer weg.
4: Nee, tussen 8 plankjes open maar.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, mooi dat je bent, Lisbeth.
4: Ja.
3: Ja, we kwamen trouwens, ja, mooi dat we kwamen eerlijk gezegd niet voor je. Maar
4: ja,
3: maar zeker ontmoeten vinden we heerlijk. We kwamen voor Jan.
4: Ja,
3: want Jan is hier de beheerder en misschien wel de eigenaar van het Fietsenmuseum in Echten.
4: Ja, het is leuk, hoor.
3: Ken je dit?
4: Ja. Ja, wij zijn hier al meerdere keren geweest.
3: Okay.
4: Het is de moeite waard.
3: Ja.
4: Het is echt leuk.
3: Ja.
4: En dan heeft hij natuurlijk nog een stukje rommelmarkt erbij, zeg maar. Hè? Een beetje kringloopspulletjes. En dat is ook leuk neuzen. Dus wij komen
3: Jan,
4: hier.
3: Jan, wil niet meer met je praten, het is al klaar.
4: Dat vind je verraden. Ja.
5: Schets hier vanmiddag een rondleiding.
3: Ja, zo begon het, denk ik.
5: Ja, ja, ja.
3: Ja,
4: ja,
3: ja.
4: Pak hem zo op.
3: Ja. Lisbeth, toch even bedankt, want ik ga toch even met Jan rondleiding aan de vind.
4: Ja,
3: ja, hartstikke mooi.
5: Okay.
3: Jan, want het Fietsenmuseum, hoe lang heb je dat hier al in Echten?
5: We wonen hier nu 20 jaar. Dus het is, de eerste paar jaar was het wat rommelig. Dus het is sinds 2010 is het een beetje opgestart,
3: ja, ja,
5: zeg maar.
3: Ja, ja. Dat is een dolle plekje, joh, hier.
5: Ja, ja, dat is echt een mooi plekje.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat je veel volk bij de zomerdag met name,
5: ja,
3: of niet?
5: Ja. Ja.
3: Nee, hoewel het nou vrij rustig is eigenlijk.
5: Ja, het is nu rustig. Het is van het jaar helemaal rustig. Ja. Alleen die 2 mei-markt was het heel druk. Maar dat was ook gezellig.
3: Ja, ja.
5: Dus,
3: zullen wij in het museum misschien 2 gedeelten,
5: ja,
3: hè?
5: Ja. Ja,
3: ja, nou, dan pakken we met het eerste. En dan halen we inderdaad, wat Lisbeth al zei, die tweedehandsmarkt, die laten we even voor wat het is. Want ach, dat heeft wel op meer plekken. Maar zo'n fietsenmuseum als dit, ja, die tref je niet zo heel erg vaak. Ik loop in voor Jan, als je naar de vindt. Kijk, want dan kan Mark, de cameraman, ook in met.
5: Ja.
3: Want het lukt mij net als stiekem al even zien. Dat moet niet meen zeggen dat Opel alleen maar auto's maakt.
5: Nee, Opel heeft ook tot 1936 fietsen geproduceerd.
3: Ja,
5: en in 36 zijn ze gestopt. En toen is dat overgegaan naar NSU. En dan is het wel zeldzaam als je nog zo'n exemplaar vindt.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, heel bijzonder. Ja. En aan de andere kant, ze zien het toch buurt als gewoon echt een alle zwarte herdenfiets. En dat,
5: alles,
3: althans, ja, dat geldt voor de meesten die hier staan.
5: Alles wat hier staat, is allemaal bereikbaar, zeg maar. Je kan er zo mee wegfietsen. Ja. Bij sommigen moet ik de banden even oppompen, maar verder is alles.
3: Je hebt ook zelf gerestaureerd?
5: Ja, ja.
3: En hoe kon je dan aan die fietsen, nou, Jan?
5: Ja, eigenlijk door een praatje maken. Ik heb part-time bij een fietsenzaak gewerkt. En als ze weten dat je dit verzamelt, dan komen hier mensen kijken. Oh, ik heb ook nog een oude fiets in de schuur. En dan zo kom ik. Ik wil niet alles kopen, want dan kom ik in het armenhuis.
3: Ja, dat snap ik. Je wil zeggen, ik wil hem wel hebben, maar dan moet je hem gratis neerzetten, dat idee.
5: Ja, nou ja, dat soms mooie exemplaren, die wil ik wel eens wat voor geven. Maar, en ik ruil wel eens wat. Maar die is van een oud clublid, die is overleden. En die wilde niet dat die
3: deze fiets met handrem
5: zomaar ergens terecht kwam. Dus die wilde, zocht een plaatsje in het museum. Dus heb ik via kwam ik met die mensen in contact. En of die hier mocht staan, ja, dat mag.
3: Een simplex fiets.
5: Een simplex van de jaren 50.
3: Ja.
5: Dat is gewoon in Nieuwstaat.
3: Ja. Maar je zegt een lid van de club. Welke club houdt daarover?
5: Lid van de oude fiets, de landelijke vereniging. Ja. Allemaal verzamelaars met oude fietsen.
3: Oh ja.
5: Dus ja.
3: Ja. Maar goed, dit is dan één gedeelte. Maar Jan, loop in met, want hij heeft nog veel meer. En we kunnen natuurlijk niet alles laten zien, dat hoeft er mij ook niet. Maar we moeten mij eens ook een beetje nieuwsgierig houden, denk ik, Jan. Want anders komt ze niet naar je museum natuurlijk, hè? Nog meer. Ja. Ook niet dat twee gedeeltes waren, binnen het drieën.
5: Zelfs op zolder heb ik nog
3: fout. Op zolder nog.
5: Hier heb ik een Zwitserse legerfiets van 1943.
3: Ja.
5: Helemaal origineel.
3: Ja, fantastisch. Dus. Ja, ik kijk even rond, hè, want ik heb ze ook lang allemaal nog niet zien. Maar misschien sommigen bent nog een klein poetsbeurt in de ring, Jan, maar of niet?
5: Ja, ze moeten niet te mooi zijn.
3: Oh, dat is expres?
5: Ja, ik haal er een keer een vette lap over. Maar dit moet je niet overlakken of over restaureren, zeg maar. Dan.
3: Je hebt ze wel wat stief op elkaar staan, Jan. Ik bedoel, snap ik wel, met qua ruimte en zo. Ja, maar dan kun je ze wel wat minder bekijken.
5: Of te veel fietsen, of te weinig ruimte.
3: Ik hoorde net je vrouw stiekem al zeggen, van ik moet iets wat verkopen, Jan.
5: Ja, maar ja. Wat moet je dan verkopen?
3: Ja, dat weet ik niet. Het is een beetje allemaal heel dierbaar, begrijp ik.
5: Maar ze staan niet in de rij om zoiets te kopen.
3: Nee, dat snap ik dan ook wel weer.
5: Dus, ja. Kijk, hier heb ik een tandem van 1937. Helemaal origineel gezellen.
3: Ja.
5: Dus voor de oorlogse tandem. Zit een nikkel op de sturen.
3: Ja, die zie je ook al eens niet meer, hè, tandem. Ze zijn nog wel eens van die tweewielers, maar die zitten naast elkaar te fietsen. Ja, achter elkaar.
5: Ja, die duo fietsen, maar een tandem niet echt veel. Ze zijn vrij lang.
3: Nee. Het fiets ook natuurlijk niet mooi, althans niet voor de achterste, want die zit alleen in de rug van de andere aan te kijken. Ja. Ik wil tot slot, Jan, toch nog even met je met naar die andere, want er rijden een paar fietsen staan voor mensen die wat minder mobiel bent, hè?
5: Ja,
3: dat is wel grappig. Ja. En dat gaan we nog even voorzichtig, namens de kopstoten hier. Zo, dan gaan we weer naar buiten toe. En dan lopen we even over het Flintenstraat, tenminste dat gedeelte daar. Jan, dan moet je me zo even vertellen. Kijk eens, dit is ook een mooi gedeelte van het Fietsenmuseum. Nou, ik loop al in Vian, dat is misschien handiger in dit geval even.
5: Een Engelse transportfiets.
3: Ja, een Engels. Wat is er zo Engels aan?
5: Dat is een klein wieltje en het stuur. Kijk, de mand draait niet mee. Bij deze draait de mand mee.
3: Ja.
5: En bij deze.
3: Oh, alleen het stuur draait. Ja, de maand blijft stilstaan.
5: Ja.
3: Oh ja.
5: Ja.
3: Ja, ja. Oh, dat is ook wel slim eigenlijk.
5: Ja.
3: Ja, toch?
5: Ja, die fiets is wel mooi, dat ding.
3: Oh, dat wil ik nog een keer snappen, ja. Maar de fietspomp, die ben je natuurlijk ook nodig. Oh, kijk, dit is een wolk in laten zien, Jan. Kijk, dit is echt een.
5: Echt een invalide fiets. En met deze kan je ook achteruit. Kijk, die.
3: Oh ja, een driewieler die kun je achteruit bewegen, met de hand.
5: Ja, met de hand.
3: Ja, op en neer.
5: Ja.
3: Ja, eigenlijk heel simpel en logisch. Je zult zeggen, waarom ben je er niet meer?
5: Ja, eigenlijk, want daar heb ik een keer een mevrouw die zit in de. Voor de. Zeg maar, de mensen. Een mobiel te houden. En die zegt van ze krijgen allemaal een scootmobiel. Maar eigenlijk, als ze kunnen bewegen, is dat veel beter.
3: Ja. Ja, precies.
5: Want ze zitten met allemaal zo'n buik.
3: Ja, je zit al te zitten en dat doe je al niet zo, en dan heb je al niet zoveel lichaamsbeweging.
5: Ja.
3: Ja. Ja, fantastisch, joh. We hebben genoeg zien, Jan. We willen ook niet alles laten zien. Want ik zeg al, we moeten met mij nog een klein beetje nieuwsgierig houden. Daar heeft het tenslotte een museum voor. Oh, dat is natuurlijk nog wel heel grappig. Is dat
5: is leuk, hè?
3: Een kinderfietsie?
5: Die is van de jaren 30.
3: Een driewieler kinderfietsie?
5: Ja.
3: Oh, fantastisch.
5: Met massieve banden nog.
3: Ja, oh ja.
5: Die hebben we ooit opgedoken op een beurs in Utrecht. En die man was er heel duur mee. En aan het eind van de beurs stond hij er nog. En hij paste niet meer in de auto. Dus toen kreeg ik hem.
3: Neem maar met?
5: Voor 3 tientjes. Dus ik zei, ik geef een tientje per wiel.
3: Ja.
5: Dan is het nog een keer leuk.
3: Ja. Maar die mag eigenlijk nog gerestaureerd worden, zeg maar. Die roestig
5: ga ik niet restaureren. Oh. Ik heb dat eerder in het tv-programma een keer gezegd. Ik zei, dan gaan mijn fietsen op mijn Rijke Helwegen lijken.
3: Ja.
5: En zijn ze niet meer echt.
3: Juist, ja. Nou ja, die restaurant kun je in allerlei fases doen. In allerlei, op allerlei manieren. Ja.
5: Nee, maar goed. Wat oud is, moet je eigenlijk oud laten.
3: Ja, helemaal duidelijk. Nou, Jan, maar tenslotte. Meisje die hier wilt komen kijken. Ben je alle dagen open hier in Eggen?
5: De meeste middagen en als de vlag uithangt.
3: De meeste middagen en als de vlag uithangt. Ja.
5: En in de zomer, is in de vakantieperiode, doe ik hem 's middags open. En in het voor- en najaar doe ik hem in het weekend 's middags open.
3: Oké. Okay.
5: Ja. Ik heb om het huis ook nog een beetje werk.
3: Ja, snap ik. Nee, dat is helemaal duidelijk. Nee, goed, ja, dat is gewoon een klein particulier museum, zoals we kunnen zien. Dus 's middags in Echten, bij jullie zomerdag. En als de vlag u dankt. Wees welkom en wij gaan deur.
6: Nou, heel goed. En dan kun je flink kijken volgens mij daar. Want er is er echt meer dan genoeg te beleven daar. In Echten, in het fietsmuseum al daar. Zometeen gaan we eens even op zoek naar een mooie slingerplaat. Hier op Radio Drenthe naar Steppenwolf en Born to be Wild.

0: Steppenwolf en Born to be Wild in Anouk in de middag.
1: De slingerplaat.
0: Met natuurlijk de slingerplaat. Ja, je zou het tussen alle trekkigen wel door bijna vergeten. Hè? Maar deze moeten we erin houden natuurlijk.
2: Ja, we gaan gewoon weer slingeren. Dus het is niet eens zo heel erg lang meer. Maar over een half uurtje ongeveer dan ga ik al zo'n draai geven aan het rad. Dus het wordt wat krapjes. Maar het is niet een heel ingewikkelde die we
0: deze
2: keer
0: daarom.
2: Hebben.
0: Dat is ook zo. Het wordt tijd dat we inderdaad suggesties bij jou gaan ophalen. Jij moet met ons meedenken. Bij deze moet echt gewoon.
2: Ja.
0: 0592-3311-88. Als je een leuk idee hebt bij het onderwerp van vandaag. En dat staat in het teken van, je hebt het al eerder misschien gelezen of gehoord hier op Radio Drenthe. In het teken van een mooie slagwerkgroep. Hoe noem je dat? Een mallet-band?
2: Ja,
0: een
2: mallet-band. Ja, ik heb het van Wim gehoord. Die heeft wel eens in juries gezeten. Dus het is een mallet-band.
0: Oh, een mallet. Oké, mallet-band. De Bazuin in Schonebeek. Die is namelijk de beste slagwerkgroep van Europa geworden. Dat was tijdens de European Music Contest in Duitsland ergens. En dan moesten ze twee concertwerken ter gehoor brengen. En toen wonnen ze. Nou,
2: hebben ze lang voor geoefend. Twee composities, anderhalf jaar lang iedere week hebben ze daarvoor gerepeteerd.
0: Ja, nou, en toen dachten wij, nou, dan moeten we maar eens even wat nummers gaan binnensprokkelen. Die waren de drums goed in te horen zijn. Dus waar de drum in centraal staat, dat kan een solo zijn, of dat je wel echt duidelijk hoort dat er ook een drummer heel hard aan het werk is in dat nummer. Daar zijn we naar op zoek. Dus als je leuke suggesties hebt, kom maar door. 0592 33 11 88. We hebben er in ieder geval 26 nodig.
2: Ja, want zoveel plekjes hebben we op het rad natuurlijk. Ja. Hè? A tot en met Z.
0: Ja, precies. En dan geven we er over een klein half uurtje een slinger aan. En dan gaan we misschien wel jouw favoriet draaien. Dus wat zijn nummers waarin het slagwerk goed naar voren komt? Geef ze door via 0592 33 11 88. Dit is Radio Drenthe met Erika Karst. En wat zou het mooi zijn?
3: Wat zou het mooi zijn?

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten

0: Coevorden, Midden-Drenthe, De Wolde en Assen moeten er nu ook mee aan de slag. Eerder kregen Westerveld en Noorderveld er al mee te maken. In een handhavingsverzoek wordt de gemeente verzocht te controleren of regels worden overtreden. In iedere gemeente gaat het om meerdere percelen akkerbouw of sierteelt dicht bij woningen. Meten is weten en omwonenden hebben zorgen over de effecten op de gezondheid en willen daarom dat de gemeente ingrijpt. 5 gezinnen in Hoogeveen moeten hun kinderen alsnog naar school sturen. De 16 kinderen mochten het afgelopen schooljaar thuis blijven vanwege een uitzondering. In Nederland mogen ouders hun kind in bijzondere gevallen namelijk thuis houden als geen enkele school in de buurt past bij de levensovertuiging. Maar die regeling is sinds kort ingeperkt door de Hoge Raad. Want een gezin dicht bij een gewone openbare school, dan moeten kinderen daar in principe naartoe. Volgens de gemeente Hoogeveen wonen de 5 gezinnen allemaal dicht genoeg bij zo'n school, waardoor hun uitzondering vervalt. En de politie heeft gisteravond een man van 40 uit Staphorst aangehouden op verdenking van brandstichting in Meppel. In een steeg aan de Weertstraat woedde rond 7 uur 's avonds een kleine brand die duidelijk was aangestoken. En toen de politie op zoek ging in de buurt, sloeg een man op de vlucht. De politie verspreidde een burgernetmelding met het signalement van de man. En later op de avond kon hij worden opgepakt in Zwolle. Tot zover meer nieuws. Lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Zo is het. Ger, dankjewel. Weer dan met Hans Nienhuis.
2: De bewolking laat deze middag iets meer ruimte voor de zon, maar verwacht geen wonderen. Wel is het zo goed als overal droog en de noordwestenwind is ook wat rustiger dan de voorgaande dagen. Het is maximaal een graad of 22. Vanavond klaart het wat verder op en vannacht is het 13 graden.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: The Rubettes en You're the Reason Why. Daarvoor ook nog Alvaro Soler en lekker zomers met El Mismo Sol.
1: De slingerplaat.
0: Ja, het kwam een beetje langzaam op gang. Maar toen het eenmaal op gang kwam, toen was er ook geen houden meer aan, Ger.
2: Nee, vooral via de app is ook behoorlijk veel gereageerd. En de belletjes die stromen ook inmiddels binnen.
0: Ja, precies. Het gaat overal allemaal over de Mallet-band. De Bazuin uit Schonebeek. Die verkozen zijn, of de titel gewonnen hebben voor beste slagwerkgroep van Europa. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar allerlei platen waarin vooral de drum flink naar voren komt. Of in ieder geval het slagwerk. Het kan natuurlijk ook een djembe zijn of zo, als je zo'n plaat kent. Nou, ik zei het al, het kwam langzaam op gang. Maar uiteindelijk hebben we nog best wel heel veel suggesties. Ik denk dat we die 26 sowieso wel gaan halen. Dat gaat wel overheen, denk ik.
2: Ja.
0: Even een paar in de spotlights dan. Heb je het overzicht nog een beetje? Of,
2: Ja, nou, dat zijn we wel een beetje kwijt. Maar dat komt omdat het ook even een hele korte versie eigenlijk is van de slingerplaat. Niet zo heel erg veel tijd. Veruit de meest aangevraagde plaat. En dat hadden we eigenlijk op voorhand ook wel een beetje verwacht. Want deze noemden wij ook alle twee al wel. Ja. Is deze van Phil Collins. Maar ja, legendarische drumsolo zit hierin. In The Air Tonight.

0: vet.
1: Je hebt een luchtgitaar en je hebt echt een, ook een, wel een
2: luchtdrum.
1: Ja. Ik denk dat bijna iedereen hier wel zo met de luchtstokjes aan de slag gaat.
0: En sowieso knap, hè, want hij drumt natuurlijk, drumde altijd zelf, terwijl hij ook zong. Dus dat vind ik wel echt een moeilijke combinatie, hoor. Ik was vorige week bij het concert van Mumford & Sons in Groningen. Oh, ja. En de frontman daarvan, die deed dat ook een nummertje. En die heeft sowieso altijd, zeg maar, die onderste, weet je wel. Ja. Die heeft hij ook altijd bij zich staan. Dus dat doet hij ook altijd zelf.
1: Ook nog.
0: Ja, ik vind dat wel knap, hoor. Ja. Goed, dan ook binnengekomen Marianne. En jij zat er ook al aan te denken.
1: Ja, ik moest heel diep graven. Want ik dacht, ik had het melodietje in mijn hoofd. Maar ik wist even de naam niet meer.
0: Nee, nou, gelukkig Marianne, die kwam mee tot To The Rescue. Savory Duo en Play The Life. Er wordt hier volgens mij überhaupt niet ingezongen, hè?
1: Nee, volledig instrumentaal.
0: Ja, goede drums gespot in deze. Wat hebben we nog meer?
1: Jan kwam met de volgende suggestie. Ook Ria noemde deze Iron Butterfly en Inagada da Vida.
0: Taartje ook trouwens.
1: Ja, dat had het ook wel ingepast, hè? Ja, die categorie.
0: Eens even kijken, hoor. Ik ben. Deze hadden we nog van Roel, De Nek en My Sharona, hè?

0: altijd niet gehoord.
1: Nee. Maar hij mag wel even weer. Hij mag zeker op het rad. En hij mag ook wel gedraaid worden, eigenlijk. Ja. Ook meerdere suggesties van Ronald. Hij kwam bijvoorbeeld met Van Halen. Ja, dit hoor je niet vaak hier op Radio Drenthe. Maar Hot for Teacher moeten we toch zeker even laten horen. Iedere keer als ik zoiets hoor, dan denk ik, je slaat toch gewoon compleet door die drum heen. Hij kwam ook nog met een plaat die wel regelmatig hier voorbij komt. 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon. You don't need to discuss much, just drop off the key, leave, and get yourself free. Rustiger.
0: Ja, ik wil net zeggen, dat is wel grappig welke associaties mensen dan hebben. Toch niet heel wild. Het mag ook wel gewoon wat rustiger zijn als maar duidelijk aanwezig is.
1: Ja. Dan nog Ria met Led Zeppelin en Moby Dick. Is ook wel aanwezig, hè?
0: Ja, nou, heel erg.
1: Mooi zeg. Hey, en heb jij ooit de Golden Earring live gezien eigenlijk?
0: Nee.
1: Oh, dan heb je dus de gigantisch goede drumsolo van César Zuiderwijk altijd gemist.
0: Ja, alleen
1: maar Radar Love.
0: Ja.
1: Nou, ik heb gezien dat we ook een live versie in het systeem hebben. Dus stel, we draaien Radar Love. Want die is doorgegeven door onder meer Jenny. Dan pakken we gewoon lekker de live versie.
0: Ja.
1: Van 10 minuten.
0: Ja.
1: toch?
0: Heb jij ze wel live gezien?
1: Ja.
0: Ah, kijk.
1: Eén of twee keer. En ja, die drumsolo hierin, dat is echt een ding. Dan gaat die helemaal los. Ja, dat is ook, het gaat ook niet meer gebeuren live, hè?
0: Nee, het is afgelopen.
1: Wat dat betreft voorbij, inderdaad.
0: Ja.
1: Gaan we nog eentje doen? Of zeg je van, nou, we hebben er eigenlijk wel genoeg gehad?
0: Nou, kunnen we nog eentje toch hebben?
1: Ja, nog eentje. Ik had de Who nog klaarstaan. Weet jij, zo had jij zo bij de hand wie dat...
0: Ja, de administratie is nu echt een...
1: Oh ja, hier, deze. Ja, ik zit even live inderdaad te zoeken. Geen naam erbij, helaas. Nou, via de WhatsApp doorgeven. Dank daarvoor, mevrouw, volgens mij, met een hele mooie foto. De Who en Won't Get Fooled Again. Lang instrumentaal stuk in. Dat zit volgens mij in heel veel platen van The Who.
0: Ja, dat is ook bekend als intro-nummer, hè, van CSI Miami.
1: Die ene, ja. Een goed liedje ook was dat trouwens. Ja. Was dat ook alweer van The Who? Nou, goed, daar gaan we even over nadenken. Als jij nog een plaat hebt en je hebt het door, onze administratie is een chaos, maar hij kan er echt nog bij, hoor. Echt waar, we werken de boel gewoon bij. Dan kun je jouw favoriet doorgeven via 0592-33-11-88. Enige voorwaarde is het slagwerk. Moet er flink in naar voren komen, dan komt hij in aanmerking voor een plekje op het slingerrad. Kom maar door. Dit is Dino Martin en zij weet het.

0: We zijn nog veel te druk met plakken, Ger. Dit loopt helemaal uit de hand.
1: Er wordt zoveel op gereageerd. Ja, we kunnen ook niet iedereen bedanken. Ik probeer het zo goed mogelijk en zo massaal mogelijk te doen. Maar ja, het is eigenlijk niet te doen.
0: Nou, nee. Laten we dan maar beginnen met deze.
2: De slingerplaat.
0: Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben.
1: Ja.
0: Nog één keer even het thema van vandaag. Wat dus echt compleet uit de hand is gelopen.
1: Ja, we zijn op zoek naar platen waarin de drums toch wel een hoofdrol spelen. En ja, dat heeft alles te maken met Drents succes. Want ja, dat was toch een mooie Europese titel voor de beste slagwerkgroep van Europa. Die titel draagt de Mallet Band van muziekvereniging De Bazuin uit Schonebeek. Vanaf nu met grote trots op de Europese kampioenschappen in Duitsland. Eindigde dat slagwerkorkest als eerste in die eigen divisie. En ze moesten daar twee nummers tegen horen brengen. Lang opgeoefend. En nou, uiteindelijk heeft dat geloond. Op beeld zien we een hele bekende drummer. Voor als je nu naar TV Drenthe kijkt.
0: Ja, jij dacht, ik pak hem er nog even bij.
1: Ik pak toch een legendarisch drummer. Dat is Animal van The Muppets.
0: Ja, goed hoor. Kunnen we daar niet wat van erbij pakken? Kan zeker niet.
1: Kan die nog stiekem op het rad?
0: Ja, precies. Nou, de laatste is er inmiddels ook wel opgeplakt. Want ik zag nog binnenkomen Alive and Kicking van The Simple Minds. Nou, daar hebben we ook echt wel. Dan hebben we het nu ook wel een beetje vol hoor, volgens mij.
1: Ja.
0: Het is nu wel klaar. Goed, 26 letters aangekoppeld. Eén plaat hebben we er even dubbel op gezet voor de extra kans. Phil Collins in The Air Tonight, omdat hij wel heel erg goed past natuurlijk bij het thema van vandaag.
1: Ja, en zoveel is aangevraagd ook.
0: Ja, precies. Okay. Aan jou de eer. Ik zou het toch wel leuk vinden als we Rammstein of zo kunnen draaien een keer, weet je wel.
1: Hier had nu even zo'n spannende drumsolo om me gemoed, hè?
0: Ja, oh ja, verdikke mij. Kunnen we wel een keertje overnieuw doen, hoor. Dan heb ik nog wel een roffel.
1: Heb je hem?
0: Hoe noemen we dat ook alweer in vaktermen?
1: Als je hem niet hebt, is ook niet erg. Want hij is al ergens op uitgekomen.
0: Ik
1: kan ook voor de vorm dat ik nog even draai.
0: Nee, doe maar. Ik ga het niet vinden. Het
1: wordt ook allemaal wel heel erg nep, omdat we ook op tv zijn natuurlijk. Oh, ja. Dus dan vallen we volledig door de mand. Ja, het is de thee geworden. En ja, de administratie ben ik hier echt volledig kwijt. Oh, ik hoop dat jij dat toch een beetje op een rijtje
0: hebt. Ik heb hem wel. We hebben hem al een keertje eerder laten horen. Het is de plaat die jij bij jou ook al te binnen schoot. En die er onder andere door Marianne is doorgegeven. We gaan flink drummen, maar weinig zingen.
1: Oké, helemaal
0: weet je,
1: niet.
0: Dan weet je over welke ik het heb, hè?
1: Dan weet ik inderdaad waar ik het over heb. Dan is dat Safri Duo. Play the Life.
0: Zeker, huppakee, daar gaan we.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
3: Met Jeffrey Verdel.

0: David Bowie en China Girl, zo de slingerplaten hebben we achter de rug. Met de complimenten nog van Marian, die ons nog appte. Sorry buren, even standje buren ruzie, maar wel een super plaat. Nou, graag gedaan voor die heerlijke drums natuurlijk.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
0: In Savri Duo met Play the Life. Nu weer volle ogen op de Trekkertocht. We zijn onderweg. We zijn er al bijna, als je zeker TV Drenthe kijkt. Volgens mij rijdt Albert net Zuidwolde, de rand van Zuidwolde binnen. En dat betekent dat we bijna op onze eindbestemming zijn. Nou, dat klopt ook, want tot 3 uur doen we natuurlijk de Trekkertocht. En we gaan zo eens even kijken wat voor mooie dingen Albert nog op kan scharrelen in Zuidwolde. Ben je daar nou in de buurt? Heb je wat leuks te vertellen? Of heb je iets waar Albert toch nog echt even langs moet rijden? Je mag het natuurlijk altijd doorgeven via het telefoonnummer 0592 33 11 88. En volg de Trekkertocht ook vooral. Dat kan natuurlijk bij ons op TV Drenthe. En als je niet in de buurt bent van de televisie, ga dan vooral even naar de website of naar de app. Daar staat ook gewoon de livestream. En dan kun je ook alvast de routes bekijken voor de komende dagen. Want niet alleen deze week en ook volgende week en die week daarop gaan we nog op pad. Dus misschien dat we ook wel bij jou in de buurt komen. Dan kun je alvast even, nou bijvoorbeeld de slingers ophangen of zo, weet je wel. Dat is leuk. Ik vind het leuk om zo begroet te worden. Zometeen dus weer naar Albert. Eerst maar eens even naar muziek van het goede doel. Gaan we het toch weer over die Belgen hebben, hè? We hebben het gisteren ook al over gehad. België, is er leven op Pluto?

0: Ja, Radio Drenthe met het goede doel en België natuurlijk.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ah, dat is nog wel even een eindje rijden op de trekker naar België toe. Maar Zuidwolde, dat is wel te doen. Want Aldert, volgens mij ben je inmiddels al de rand van Zuidwolde binnengereden, toch?
3: Ja. Zuidwolde hou je intussen bereikt. En sterker nog, mensen die Zuidwolde kent. Nee, dat is zo'n groot kruispunt. Hè. Dan kun je kunt naar Meppel toe of je kunt naar het zuiden toe. Dan ga je richting Balkbrug. En op dat kruispunt, daar zit een cafetaria. En die cafetaria, die heeft ook een menning. En het mooie van die menning is, dat is voor de trekker en korre wel handig. Want dan kun je de ene kant erin en dan kun je de andere kant eruit. Nou, we moeten hier toch nog even een kleine pauze houden. En wie komen wij daar tegen? Mooi bed.
4: Goedemorgen, Aldert. Ik ben Bernard.
3: Bernard? Ja, het is aanmiddag, hè?
4: Oh, oké. Okay. Ik niet in haar. Maar ik ben wat troger. We worden wat ouder, dus we worden wat troger.
3: Ben je wat laat wakker worden vanmorgen?
4: Nee, ik ben laat opgestaan.
3: Oh, nou, dat komt bijna hoogstens een klein beetje op zolder neer, of niet?
4: Ja. Ja, nee, dat ben ik helemaal mee eens.
3: Maar ik zag hier reden, achter ons aan met je prachtige Hanno-achtige houtzooi om over hebben. Mm-hmm. Maar laten we eerst even hebben over je loosavontuur, want dat ken ik je dan weer van. Je hebt mij dan met loos.
4: Dat heb je helemaal goed.
3: Hoe wie ben je ook alweer komen?
4: Tot in de finale.
3: Ja, kijk, dat bedoel ik.
4: En ik kwam één punt in de garde. Ja, joh. Die keel uitrolde.
3: Ja.
4: Een slimme boer.
3: Ja, dat is het vervelende van spelletjes, hè?
4: Ja, moet er toch één of tweede worden.
3: Kan maar één winnen.
4: Maar ja, dan maken we het Engelse woord maar van. Dan binnen we runner-up.
3: Ja, precies.
4: Dat klinkt wat vriendelijker dan...
3: Bijna winnaar.
4: Ja.
3: Ik heb je toen ongeveer gevraagd wat je allemaal gedaan hebt in je werkzame leven. Sterker nog, je bent nog aan het werken, want je hebt een gereedschappenwinkel, weet ik nog.
4: Dat klopt.
3: Maar je bent ook restaurateur van oude auto's.
4: Ik heb in ieder geval een oude auto gerestaureerd, ja.
3: Ja, één hoor.
4: Nee, ik heb meerdere auto's, maar ik heb er één die restaureert en dat is deze.
3: Zou ik naartoe lopen?
4: Deze heb ik helemaal in eigen beheer gedaan.
3: Het is een klein vrachtauto, lieve mensen die de beelden er niet bij hebben. Het is een kleine vrachtauto. Hou nog maar Henschels die erop.
4: 4,5 ton die.
3: Ja.
4: En deze is de lichtste vrachtwagen die Hanno maar gemaakt heeft.
3: Okay.
4: Alleen nog de chassis, die bent loei en loei zwaar, want dezelfde auto wordt ook geleverd in 8,5 ton.
3: Oké. En hebben we de originele kleur nou?
4: Ja.
3: Ja, dus ja, een blauwe cabine.
4: Het blauwe is origineel.
3: Ja.
4: Het witte dak is niet origineel. Dat was eerder ook al optioneel. En de onderste spouwen, dat rode, dat is ook niet origineel. Maar dat vind ik gewoon mooi.
3: Oh, dat vind ik gewoon mooi. En wat is wel origineel? Weet dat ook? Wat voor kleuren eigenlijk zo moeten hebben?
4: Ook blauw.
3: Ook alles blauw?
4: Blauw. Bak hoort ook gewoon blauw te wezen als je in Duitsland komt.
3: Wat is saai eigenlijk. Alles
4: ja, maar
3: dat
4: ben je dus ook, hè?
3: Ja, nou dat. Hoe kom je aan dit oude? Heb je een keer aan marktkracht of zo? Handel?
4: Nee, wij hebben zelf, toen we begonnen met onze winkel, hebben we ventwerk gedaan.
3: Ja.
4: Eerst venten met een kar achter een luxe auto aan. Dat was niet zo'n succes, want de kar was te klein. Dus de kar moest groter worden, kon de auto niet trekken. En toen kwamen we bij zo'n handelmacht terecht. En die kunt hele gebeuren, kunt die trekken.
3: Mooi, gebruik je hem nog? Ook voor het vark nog een beetje?
4: Nee, helemaal niet meer.
3: Nee.
4: Ik heb hem ook oprecht net kloor.
3: Ja.
4: Ik heb me goed voorgenomen dat ik van 20 bij Loos ook al zegt, ja, ting hoe van ik zorg dat ik hem ting karren door kloor heb.
3: Ja. En dat is volgende
4: week. En dat is een zaterdag.
3: En komt zaterdag al?
4: Een zaterdag.
3: Ja.
4: Ja.
3: En dan speelt er dan een rol?
4: Dan kom je daar in ieder geval naartoe.
3: Ja.
4: En dan heb je ook nog hem. Naam en titel op de cabine staan.
3: Zit de originele motor er nog in?
4: Ja.
3: Ja.
4: Ongerestaureerde motor.
3: Ja.
4: 104.000 kilometer lopen.
3: Ja, ook bij de nog eerste... renoveren of zo?
4: Nee. Kom ook bij de eerste eigenaar vandoan.
3: Ja.
4: Het is een komkommerkweker West. In Sevengewald.
3: Ach zo.
4: Onder Nijmegen.
3: Ja.
4: En die gaat er één keer in de week met naar de veiling toe.
3: Ja.
4: Want er zat ook een bak op, vind ik niet mooi, was 2,5 meter breed. Want dan konden precies de veilingkratten naast elkaar opstaan.
3: Ja.
4: Kijk, en ik heb nieuwe bak gemaakt en gewoon zorg mezelf hem al 2 meter 4 verbreed.
3: Nou, heb ik klaar, Bert. En nou dan? Ja, even voor aankomst zaterdag, maar dan? Ben je wat mee van plan of gewoon voor de heb en voor het staan laten?
4: Voor de heb.
3: Ja.
4: Voor de heb en, voor de heb en zo is jij een keer wat mee toeren.
3: Ja. Ja.
4: En 6 jaar energie in de stuk en gewoon plezier aan het.
3: Ik ga me voorstellen dat mensen denken, oh Bert, je hebt zo'n handig vrachthouder met zo'n mooie vlakke laadbak. Kunnen we die niet eens een keer lenen? Of wil je die niet eens een keer om zelf maar verhuizen of zo?
4: Nee, al is het al de toosterhuis ook, dat lukt hem
3: niet.
4: Dat lukt hem niet.
3: Okay.
4: Het is geen olde trekker.
3: Nee, maar goed, hij heeft wel een handig laadbakje.
4: Dat klopt. Ja. Kan niet helemaal door je over.
3: Ja, dat klopt.
4: Ik denk dat er zaterdag een olde auto op zit.
3: Oh, nog een. Die ook weer gerestaureerd nog had?
4: Nee, die had kloor hebben.
3: Oh, die ook kloor?
4: Die ook kloor.
3: Hoe is dat?
4: Renault 4.
3: Ah.
4: Een 4 CV.
3: Ah, kijk daar eens.
4: Van 1950.
3: Kies.
4: Die is nog iets minder jong als wij.
3: Ja, ja. Mooi speelgoed. Mooi naar de kijken ook.
4: Hartstikke mooi.
3: Ja, ja, ja.
4: Met plezier.
3: Ja.
4: Met plezier.
3: Bert Molenink, gefeliciteerd met deze prachtige auto. Ja, ja, wij moeten nog even deur, jongens. Ik weet niet hoe lang, hoeveel tijd houdt nog. Misschien dan nog even een onderwerp zoekt nog hier in Zuidwolde. Maar ja, naast dan kijken we nog wel even. Het mag natuurlijk wel een klein beetje interessant wezen. Minstens zo interessant als deze prachtige auto van Bert.
0: Zo is het wel. Nou, dat komt vast goed. Genoeg te beleven altijd in Zuidwolde. Aldert, spreken je later en je luistert. En kijkt vooral ook naar TV Drenthe. Doe dat. Want dan zie je die mooie dingen ook die Aldert onderweg tegenkomt. En als je dan het geluid erbij aanzet, dan hoor je nu Ilse de Lange en Sam.

Hier is De Lange, nieuwe muziek en Something Good. Nou, en daarvoor dus altijd in de trekkertocht in Zuidwolde. En als je nou kijkt en luistert en denkt, hey, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik heb ook wel wat moois te vertellen. Misschien morgen wel, want dan gaan we, ja, alvast even een klein vooruitblikje, vanaf Zuidwolde naar Nijenveen. En dat doen we via Veningen, Koekangen, Oosteinde, Ruinewold en Nijenveen. Dus als je daar in de buurt woont, dan mag je gewoon alvast je tipjes doorgeven, hoor. Als je gewoon een leuk idee hebt waar we bij langs kunnen gaan, doe dat via de app of via de telefoon 0592 33 11 88. Maar schrijf eens alvast eventjes op en dan kunnen we altijd morgen weer mooi op pad sturen vanaf Zuidwolde. Maar voordat zover is, straks nog één keer vanaf Zuidwolde voor vandaag natuurlijk. Zometeen laatste nieuws. Eerst Desiree. Dit is live.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Vroeg bij de tijd, maar niet minder actueel. Het nieuws van 2:30. Ger heeft het voor je. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Vereniging Meten is Weten zet nog 4 gemeenten onder druk met een handhavingsverzoek over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Coevorde, Midden-Drenthe, De Wolde en Assen moeten er nu ook mee aan de slag. Eerder kregen Westerveld en Noorderveld er al mee te maken. In een handhavingsverzoek wordt de gemeente verzocht te controleren of regels worden overtreden. In iedere gemeente gaat het om meerdere percelen akkerbouw of sierteelt dichtbij woningen. Meten is Weten en omwonenden hebben zorgen over de effecten op de gezondheid en willen daarom dat de gemeente ingrijpt. 5 gezinnen in Hoogeveen moeten hun kinderen alsnog naar school sturen. De 16 kinderen mochten het afgelopen schooljaar thuis blijven vanwege een uitzondering. In Nederland mogen ouders hun kind in bijzondere gevallen namelijk thuis houden als geen enkele school in de buurt past bij de levensovertuiging. Die regeling is sinds kort ingeperkt door de Hoge Raad. Woont een gezin dicht bij een gewone openbare school, dan moeten kinderen daar in principe naartoe. Volgens de gemeente Hoogeveen wonen de 5 gezinnen allemaal dicht genoeg bij zo'n school, waardoor hun uitzondering nu dus vervalt. En de politie heeft gisteravond een man van 40 uit Staphorst aangehouden op verdenking van brandstichting in Meppel. In een steeg aan de Weertstraat woedde rond 7 uur 's avonds een kleine brand die duidelijk was aangestoken. Toen de politie op zoek ging in de buurt, sloeg een man op de vlucht. De politie verspreidde een burgernetmelding met het signalement van de man. En later op de avond kon deze man worden opgepakt in Zwolle. Tot zover, meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Dankjewel, Gert. Dan het weer met Hans Nienhuis.
10: De bewolking laat deze middag iets meer ruimte voor de zon, maar verwacht geen wonderen. Wel is het zo goed als overal droog en de noordwestenwind is ook wat rustiger dan de voorgaande dagen. Het is maximaal een graad of 22. Vanavond klaart het wat verder op en vannacht is het 13 graden.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!

0: meppen.nl. Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.

0: Radio Drenthe, heaven is a place on earth.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het laatste loodje, het laatste stukje van de Trekkertocht van vandaag. Het heeft ons gebracht vanaf het mooie Nieuwlanden helemaal naar Zuidwolde. En Aldert, de trek

0: Dekker, die doet het nog steeds hartstikke goed, hè? Of, hey, hij loopt nog op de achtergrond, volgens mij, of niet?
1: Ja, dat is niet. Dat is, tenminste, ik hoop niet dat de trekker dat lawaai gaat maken. Want dan is er wat mis met de trekker. Nee, dat met straatmakers. Die ben bij de meulen van Wassens in Zuidwolde. Mensen bezig om de straat weer dicht te maken. Ja, er was iets met de stroom of zo. Ze hebben hier in de meulen in Zuidwolde ook een poosje zonder stroom zitten. Maar ik heb begrepen, man, de stroom is er weer, hè?
2: De stroom is er weer, ja. Maar het licht brandt weer.
1: Ja, dat is weer mooi. Dan kun je de straat met rust aan dicht maken hier.
3: Ja, in principe wel, ja. Als het,
1: Dit is Olivier.
3: Hoi.
1: En dit is Martin.
2: Ja. Ja,
1: en Olivier, dat is een meulenaar in opleiding.
3: Ja, dat klopt.
1: Maar je bent meulenaar, hè?
2: Ja, ik ben meulenaar.
1: Maar niet van deze meul?
2: Nee.
1: Van welke dan wel?
2: Nou, ik ben op het ogenblik nog op de meulen in Hogeveen.
1: Ja.
2: De Zwaluw.
1: De Zwaluw.
2: Ja.
1: Ja, maakt het veel uit welke meul je de les op geeft? Een meul is een meul in mijn beleving.
2: Nou, ja, een meul is wel een meul. Dat klopt, hè.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar er zit heel veel verschil in meulens. Jawel, jawel.
1: Ook qua opleiding?
2: Nee, qua opleiding niet. Opleiding is hetzelfde.
3: Lichter.
2: Maar iedere meulen heeft zijn specifieke ding.
1: Ja.
2: En deze meulen die heeft waarschijnlijk een andere vang.
1: Ja.
2: Een rem.
1: Vang, rem.
2: Ja, vangrem. Ja. Dan een andere meulen. En daar heb je ook verschillende soorten in.
1: Ja.
2: Want ook een standaard kaasmeulen die heeft weer een hele andere vang dan deze meulen.
1: Dus, Olivier, mag ik vragen hoe jong je bent?
3: 15.
1: Hoeveel?
3: 15.
1: Nee, 15 nog maar, joh.
3: Ja.
1: En je wilt meulenaar worden?
3: Zeker.
1: Ja, kom je hier van Zuidwolde?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, ja.
1: En wat bracht je ertoe om meulenaar te willen worden?
3: Mijn moe.
1: En leg hem uit.
3: Nou ja, ik zat thuis. Ik moest een hobby of een klein iets doen zoeken wat ik buiten school kon doen. Door het weekend op de fiets. Toen kwamen we hierbij. En toen was het eerst 2 jaar, was het gewoon belo, een beetje keng. En dan nu doe je dit.
1: Ja.
3: Ga je gewoon helpen.
1: Toen dacht je van, goh, waar ik er maar eerder aan begon.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Hij is helemaal enthousiast.
1: Ja, hè?
2: Ja,
1: ja, maar dat moet je ook hebben natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè? Je moet er een beetje gek van worden. Je moet dat virus in te pakken.
2: Ja, precies. Ja. En leergierig.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: mooi. Hey, maar, kijk, we staan hier nog onder bij de meulen. En hij begint nou mooi te draaien, voorzichtig. Ja, kunnen we ook boven kijken?
3: Zeker.
1: Ja.
3: Zeker.
1: Ja, dan help ons. Gewoon ons invullen.
2: Ja.
1: Ja. We gaan in de meulen in.
3: Gaan we nu zo in de, onder de belt.
1: Ja.
3: En dan gaan we zo op de belt staan.
1: De belt?
3: De belt, ja.
1: De belt. Oké, het is een beltmeulen.
3: Het is een beltmeulen, ja.
1: Ja, en wat is de belt? Dat is gewoon een verhoging.
3: Ja, een verhoging van, ja, van aarde en zo. Waar vaak, hier vaak, ja, zo die deur, daar kwamen de paan er binnen. En die konden dan zo het graan onder de leuk vandaan halen. En dan gingen ze zo weer uit de deur daar zo. En dan gingen ze zo weer weg en dan ging het zo door.
1: Ja, ja, ja, ja. Dit is eigenlijk pakhuis min of meer.
3: Ja, min of meer wel.
1: Nou, we moeten een ledder op. Een holten ledder, trap. Ja, wat is het? Ja. In ieder geval een trap is het. Ja, het is wel een trap.
3: En het mooie is, daar zo, dat aan de rechterkant van u, daar heeft u nog een klein dingetje. Dat noemen we het Beatrix-leuntje.
1: Hoezo?
3: Nou, omdat de koningin Beatrix, die is de ambassadeur of de voorzitter van de Hollandse molen. En die heeft onze molen geopend.
1: Lukt het, Mark? We moeten de cameraman ook met hebben. Maar dat is de Beatrix-kik hier. Pas op je hoofd en zo. Het is allemaal hol en balken en zo.
3: Maar die had dus dan nog een extra leuntje nodig om zich vast te pakken. Dus daardoor heeft dat balkje Beatrix-leuntje.
1: Het Beatrix-leuntje. En die heb je nooit weer weggehaald.
3: Nee.
1: Nou, Beatrix, dat is, heb ze goed voor elkaar. Maar kunnen we hier verder naar buiten, jongens? Ja, ja, want we moeten geen wieken voor de kop kriegen.
3: Nee,
1: dat zal ook weer die. Ja, oh, dat komt goed. Ach, hier staat nog veel meer molenaars.
3: De molenaar die echt op deze molen werkt, en hier hebben we nog een andere gasmolenaar.
1: Ja. Mooi.
4: Albert, mooi.
1: Ik ben Albert, ja. We hebben elkaar eerder gesproken, hè?
4: Dat dacht ik.
1: Ja.
4: Ja, mooi.
1: Hey, jullie waren bezig om hier die week een klein beetje in de ronde te krijgen?
4: Ja, we probeerden het even bij die, ja.
1: Ja?
4: Ja.
1: Oké.
4: Okay. Bij dezelfde bier en een...
1: Olivier die is in opleiding, maar je leidt Olivier niet op?
4: Officieel niet.
1: Niet?
4: Nee, maar we vertellen hem wel van alles.
1: Oké.
4: Okay. Ja. Wat hij moet doen.
1: Martin moet hem opleiden.
4: Martin
1: komt omdat hij er papieren voor hebt.
2: Ja. En je wordt door het gilde wordt je aangesteld als instructeur.
1: Ja.
2: Dan moet je een aanstelling voor hem.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja, je kunt ook echt gediplomeerd meulenaar wezen, hè?
4: Ja. Ja.
1: Hoe lang duurt een opleiding?
4: Nou, als een beetje met zit uit snel doen, wil 1,5 jaar. Maar 2 jaar de meeste, hoor.
1: En hoe lang is Olivier bezig? Hoe lang ben je bezig, Olivier?
3: Een week. Een week à drie.
1: Een week? Dat moet je nog even, zeg maar.
3: Ik moet nog even, ja.
4: Maar hij is wel van
1: hoor. Ja, hè? Ja. Ja, je kunt er wel bij hebben.
4: Oh, best.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja, maar hij is nog maar 15, hij is nog jong.
4: Hij is nog jong, maar
1: mag
4: dat
1: zo'n jonge meulenaar wezen?
4: Jawel,
1: ja. Ja, dat maakt niks uit.
3: Nee. Vanaf 14, dan mag je al beginnen, met de opleiding.
1: Ja.
3: En ik begon 15.
1: Ja, ja.
3: Dus ik had vorig jaar al mogen beginnen, maar daar had ik nog geen zin in. Dus, en dan dit jaar ben ik echt omgekeerd, er is er maar niet naast me.
5: Ja.
1: En hoe werkt het dan? Maar niet gewoon op school natuurlijk. Maar is het om zaterdag en zo allemaal? Of soms?
3: Één keer in de maand op de maandagavond is er een avond. Is een theorieavond met allemaal molenaars. Dat wordt georganiseerd door de molenaar van de Vlijt uit Meppel.
1: Ja.
3: En en dan Mijnt, die zit in Diever. Die organiseerde die avonden één keer per maand. En dan om de week loop ik bij Martin een zaterdagmiddag mee. En in de zomers elke woensdagmiddag. En dan de zaterdag hier op deze molen in de ochtend.
1: Want we starten te praten, fantastische mooie plek hier. Maar we hebben dan de drijvende wieken nog niet op achtergrond. Kun je dan mooi eigenlijk hier in gaan staan, hè? Al wat indrukwekkend groot spul, als je zo dichtbij bent.
4: Ja, absoluut. Ja, van afstand bekijken de zee in orde, dat is hartstikke leuk. Maar dichtbij zijn is het indrukwekkend.
1: Ja,
4: en klopt. Ook voor ons nog, hè?
1: Je moet ook geen hoogtevrees hebben, denk ik, Olivier.
3: Nee, maar dit is nog remontatig, klein verleken met Hoogeveen. Want Hoogeveen is een van de hoogste molens uit Drenthe. Dus dan is dit iets minder erg dan het Hoogeveen.
1: Iets minder erg.
3: Ja.
1: Klim je er zo in zo'n week? Helemaal naar boven? Ja. Met as? Nou, geen niks?
3: Ja.
2: Bijna aan de askop toe, hè? Verder niet. Dus die wiek die helemaal boven muts steekt, daar klim je niet.
1: Kun je niet voorbij de as?
2: Nee.
1: Dat wil ik snap. Nee, oké.
3: Nee, daar kom je niet voorbij. Maar gewoon tot de bovenste lat, dat komt dan wel goed.
1: Ja, en moet er geregeld bij, ook voor het zeil dicht te doen of zo?
3: Ja, voor het opzeilen moet je dat doen. Voor de opleiding. En dan verder. Dat is het eigenlijk wel.
1: Ja. Maar waarom duurt het allemaal zo lang, die opleiding Murdenaar? Zo moeilijk is dat toch niet?
2: Vanwege het weer.
1: Oh, en met weer?
2: Ja, want ik bedoel, je hebt het weer niet in de hand.
1: Nee.
2: En het weer is onze vriend, maar het is ook onze vijand. Want als een molen op hol slaat, dan moet je, niet hebben. Dus dan moet je van tevoren moet je dat weten. En
1: je moet er wel een beetje meteoroloog bij wezen eigenlijk.
2: Ja, in ieder geval kort afstand. Hè?
1: Ja.
2: Ik bedoel, je hebt niet een uur of langer hoef je niet te weten van wat voor weer er aankomt.
1: Nee.
2: Dat kijk je op je app. Van wat voor weer komt eraan. En dan hoor je het zelf, hoor je het in de gehoor.
1: Ja, prachtige molen. Is ook helemaal gerestaureerd. En dat weet ik nog. Ik weet nog dat het gedeputeerd. Hier kwam met een dikke check toen het hier. Ja, het is helemaal klaar, hè? Nou.
4: Ja, klopt. Ja, het is helemaal klaar.
1: Ja.
4: Allemaal maal verder. Nou, dus nee, prima. Ik ben er ook niets meer.
1: Ja. Maar heb je, Olivier, een wens als je straks een eigen molen hebt? Welke molen dat dan zou moeten wezen?
3: Deze.
1: Ja, dat lag voor de hand natuurlijk. Hoe groot is die kans?
4: Als hij er met kloor is, dan stop ik ermee.
1: Ja, is dat het idee?
4: Nee.
1: Ja. Ja, dat is heel kunnen natuurlijk.
4: Het duurt nog een jaar of twee, denk ik.
3: Nog een jaar of twee. Maar mijn grootste droom is om hier gewoon, als het ooit kan, hier proefsman op te worden. Maar die kans acht ik zeer klein. Maar als de kans is, dan pak ik hem altijd.
1: Ja, maar drummen moet je altijd, hè?
3: Ja, ja. Daarom.
1: En iets zegt mij dat er maar zoiets iets zal kunnen komen.
3: Ja.
1: Jeffrey, ik vind het een prachtige plek. Om onze veerde trektochtdag, of trekkertochtdag hier af te sluiten. Hier op de Meulen van Wassens in Zuidwolde. En Murren van Zuidwolde gaan we richting Nijenveen. En hoe die route precies gaat lopen, nou, dan komen we nog helemaal terug.
6: Maar bij Nijenveen heb je ook een hele mooie
7: molen. Het is nog maar de derde dag, hoor. Het is niet de vierde, hè. Je moet nog een dag extra.
1: Oh.
7: Maar,
1: dat voelt dan maar.
7: Ja.
1: Nee. Ja, ik ben het wel aan lang vindt.
7: Afsluiten in Zuidwolde. En morgen dan inderdaad naar het mooie Nijenveen.
8: De Trekkertocht.

0: is Madonna en Into the Groove.
1: Zoek het uit.
0: Ja, het is woensdag en daarom zoeken we weer wat uit. En vandaag hebben we het over faillissementen en dan met name over aanbetalingen. Want daarover kwam een vraag binnen bij de redactie. En Remco, die heeft het uitgezocht. Remco, vertel eens, wat is er aan de hand?
2: Ja, mooi. Nou, een mevrouw uit Dalen die stuurde onze vraag naar aanleiding van het faillissement van keukenzaak De Koning in Assen. Daar waren meerdere mensen de dupe van die een aanbetaling hadden gedaan. En weggeld. Ja. Een inwoner van Exlo raakte zelfs 38.000 euro kwijt. Ja, moet je een aanbetaling doen? Dat is de vraag.
0: Ja, en wat is dan natuurlijk het antwoord? Ja.
2: Nou, dat antwoord is tweeledig. Ik kwam eerst terecht bij de Consumentenbond en die schrijft dat in het geval van een dienst, bijvoorbeeld een schuldersklus, een aanbetaling niet verplicht is. Mm-hmm. Je kunt wel onderling afspreken voorwaar van een bedrag te betalen, maar wettelijk is daarbij niks geregeld. En dat is anders bij een aanschaf van een producten zoals een keuken. Bedrijven mogen dan een aanbetaling vragen, al mag die volgens de wet nooit hoger zijn dan 50% van het aankoopbedrag. Ook hier kun je wel afspreken meer te betalen, maar de Consumentenbond waarschuwt wel echt voor de grote risico's daarbij, want in het geval van een faillissement kun je dus het voorwaarts betaalde geld kwijtraken.
0: Ja, en dat is dus ook wat er gebeurt. Of was het een hele dure keuken?
2: Ja, dat was ook wel een dure keuken. Ja, want ik sprak even met die inwoner van Exlo, dat is Dennis van Keekum. Ja, die raakte dus 38.000 euro kwijt. Hij ging niet vermoedend een keuken kopen in Assen en dacht dat alles wel goed was. In november vorig jaar zou zijn keuken geplaatst worden en een week voor de levering moest het geld overgemaakt worden. En hij betaalde dus het volledige bedrag.
0: Ah, juist.
2: Maar vlak voor de keuken geplaatst zou worden, kreeg hij het bericht dat er problemen waren met de levering. Vervolgens bleek het bedrijf niet meer bereikbaar en toen Van Keek een polshoogte nam, zag hij een briefje bij de ingang van de winkel, tijdelijk gesloten wegens omstandigheden. Ja, toen voelde hij wel wat nattigheid. Hij deed aangifte van fraude, maar hij vreesde zijn geld nooit meer terug te zien. Dennis vindt eigenlijk dat hij beter beschermd had moeten worden bij de aanschaf van de keuken. Ja, deze zaak loopt nog in ieder geval.
0: En hoe gaat dat dan, de afhandeling van zo'n faillissement?
2: Ja, nou, ik sprak daarover met een curator, Sigrid Venema Bruinsma van Tripper Advocaten. Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven vragen om een aanbetaling, zegt zij. Maar het is als consument wel aan te raden hier terughoudend mee te zijn. De consument is namelijk wel heel vaak de dupe. Mm-hmm. Een curator probeert altijd zoveel mogelijk geld te genereren voor de schuldeisers bij een faillissement. En bij de verdeling daarvan zijn eerst bijvoorbeeld het UWV, de banken en de Belastingdienst aan de beurt. Als laatste blijft dan de groep schuldeisers over, waartoe ook de consumenten behoren die een aanbetaling hebben gedaan. Ja, curator Sigrid erkent wel dat er dan niet veel geld meer over is.
0: Ja. Maar er is dus ook wel eens echt sprake van fraude.
2: Ja. Dat komt voor en dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. De curator zegt ook, wanneer een eigenaar of bestuurder weet dat een faillissement nabij is en met die wetenschap alsnog een aanbetaling vraagt, dan kan dit bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Ook dan zou aangifte van fraude of oplichting gedaan kunnen worden.
0: Ja. Ja. Maar ja, dan is nog steeds de vraag, wat komt er dan uiteindelijk uit natuurlijk? Rest weer de vraag eigenlijk die gesteld is, zo'n aanbetaling. Ja, wat is wijs, wel of niet?
2: Ja, dat is eigenlijk wel lastig om te beantwoorden. Je hoeft het niet te doen, maar dan moet je misschien een ander bedrijf zoeken. Mm-hmm. Het advies van de Consumentenbond en ook van de curator is voorzichtig met zo'n aanbetaling om te gaan. Misschien kun je een goede afspraak maken over de hoogte van het bedrag. En de curator geeft nog als tip om te kijken of er sprake is van een waarborgfonds of een keurmerk. Als het bedrijf dan failliet gaat, kun je daar mogelijk nog iets op verhalen. Ah, ja.
0: Dan is er nog een potje of zoiets.
2: Ja, ja, dus je moet wel een beetje uitkijken met wat je doet.
0: Ja, voorzichtigheid is geboden. Just. Nou, dankjewel voor het uitzoeken. Als je dit nou nog even na wil lezen, dan kijk je later even op de website rtvdrenthe.nl of in de app. En als je dan even naar Zoek het Uit gaat, kun je ook gewoon zelf even je vraag insturen.
2: Ja, rtvdrenthe.nl
0: Zoek het Uit.
2: Zo is het.
0: En dan kunnen we Remco weer eens even aan het werk zetten.
2: Ja,
0: heb je ook nog wat te doen in de zomer?
2: Dat moet ook, hè? Ja.
0: Dankjewel hiervoor. En nogmaals, lees het even na op de website of in de app. Dit is Dasha en Austin.

Tessa en Austin. Nou, tot zover dan ook in de middag alweer voor vandaag. Morgen zijn we weer terug. En dan gaan we ook weer op pad met onze trekker. En nogmaals, we trekken van Zuidwolde naar Nijenveen. Via Veningen, Koekangen, Oosteinde, Ruinewold en dus Nijenveen. Als je nog een leuke tip voor ons hebt, 0592 33 11 88. Zometeen Thomas hier naar Michael Jackson.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Vers aan tafel, vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers
16: aan tafel.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers.
10: Aan tafel.
19: Radio Drenthe.
20: 60s en 70s met Thomas Eggens.

0: Lopez en If I Had a Hammer.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: Ja, hoogste tijd om terug te gaan naar de jaren 60 en de jaren 70. Thomas hier op de plek van een vakantievierende René Steenbergen. De komende uur, en ook de uren daarna trouwens, zit je gewoon lekker goed hier op Radio Drenthe. Nu dus met muziek uit vervlogen tijden, die prachtige jaren 60 en de jaren 70. Zometeen eens even kijken, terug de tijd in, terug naar de jaren 60 en 70. Wat gebeurde er op deze dag in die decennia? We gaan ook even kijken in de Nederlandse top 40 van 8 juli 1972. Welke drie platen stonden daar onder andere in? Ja, ook Queen op het podium, zometeen in de Drentse Does een terugblik. En in de jukebox twee liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Elton John en Billy Joel. Bijzondere combinatie of ja, misschien toch wel helemaal niet. We'll be right back.

Trucks, die ga je zo meteen horen. En ook Julio Iglesias komt voorbij. En zoals ik net al zei, een bijzonder plekje op de playlist voor Queen. En Don't Let the Sun Go Down on Me ga je horen.

0: De enige nummer 1 hit voor de band in Nederland, The Trucks, in de zomer van 1966. What a girl like you.
1: Op deze dag in...
0: De hoogste tijd om terug te gaan in die teletijdmachine. Terug naar deze dag in de jaren 60 en 70. Ik neem je mee naar de Everly Brothers. Die nemen op deze dag in 1960 dit liedje op. Het is een oude compositie van L. Collins en Little Richard. Little Richard's versie is 3 jaar daarvoor in 1957 tot nummer 21 in de Amerikaanse hitlijsten gekomen. En toeval, oh toeval, dat wordt ook de hoogste notering voor de Everly Brothers. Dan in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen nemen Freddie en The Dreamers op deze dag in 1963 deze single op.

0: I'm Telling You Now wordt met een nummer 2 notering een zomerhit in Engeland. En in Amerika hebben Freddie and the Dreamers nog veel meer succes. Daar staat dit liedje in het voorjaar van 65 twee weken op de eerste plaats. Vandaag in 64 wordt het optreden van Sam Cooke in de beroemde Copacabana Club in New York opgenomen. De hoogtepunten van dit concert worden in oktober 64 op LP uitgebracht. En dat klinkt dan weer zo.
1: They're twisting, they're twisting. Honey, everybody's feeling faint. They're twisting, they're twisting.
0: De plaat komt tot nummer 29 in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Dan van The Beatles wordt op deze dag 1966 de EP Nowhere

Naast deze titelsong staan er nog twee andere liedjes op het album. Rubber Soul op deze EP, namelijk Drive My Car, Michelle and You Won't See Me. Dan op deze dag in 1967 bereikte dit merkwaardige liedje de Nederlandse top 40. Eens even kijken, deze heb ik nodig.

Feestjes van Ronnie en de Ronnies. Deze plaat staat al 6 weken in de lijst. Beestjes in een compositie van Peter Koelewijn. Op een Amsterdamse terras heeft hij de 22-jarige zanger Ronnie Schutte ontmoet. En het lijkt hem goed om een plaat met hem te maken. De Ronnies zijn geen bestaande groep. Dat zijn gewoon Peter Koelewijn's eigen The Rockets. Ja, op de Flower Power klassieker komt deze dag in 1967, hoe kan het ook anders, op 38 binnen in de Nederlandse top 40.

Francisco van Scott McKenzie. Het liedje is geschreven en geproduceerd door John Phillips. En van de mama's en de papa's natuurlijk kennen we hem. Het wordt een dikke hit. San Francisco staat uiteindelijk maar liefst 6 weken op nummer 1. En wordt de op 1 na best verkochte single van 67. De allerbest verkochte single van dat jaar wordt Waarom heb jij mij zo laten staan van de Heikrekels. Op deze dag in 1968 komt deze plaat van The Beach Boys uit.

heet het. En wordt met een nummer 20 notering in Amerika geen enorme hit. Aan deze kant van de grote plas lukt dat wel. Do It Again komt in de Nederlandse top 40 tot de nummer 5. En in Engeland komt het zelfs op de eerste plaats. De New Yorkse politieman Eddie Money die neemt op deze dag in 1977 dit fraaie liedje op.

komt uiteindelijk in het einde van 1977 moet ik zeggen, uit en wordt in Amerika met een nummer 11 notering net geen top 10 hit. In Nederland blijft de Baby Hold On steken in de tipparade. Dan gaan we naar 8 juli 1978. Dan komt deze plaat van Exile, een band uit Kentucky, binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. I wanna kiss you all over. Kiss You All Over, geschreven door het vermaande songwritersduo Nicky Chinn en Mike Chapman. In Amerika wordt het een dikke nummer 1 hit. En in ons land bereikt de single de vierde plaats in de Nederlandse top 40. En daarover gesproken, we gaan terug naar de top 40 van 8 juli 1972. In die lijst van die dag vinden we Gilbert O'Sullivan. Die zakte die week een plekje in de hitlijst van 4 naar 5. Op de voet gevolgd door Julio Iglesias met Un Canta a Galicia. Die stijgt van 13 naar 6. Maar we beginnen met Sandy Coast. Een paar weken daarvoor nog alarmschijf. Ja, hij zou uiteindelijk pieken op een zesde plaats. Op deze dag stonden ze op plekje 13 met deze plaat.

het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je

0: duizend producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
2: Het is 3:30 geweest, tijd voor de hoofdpunten. Uit het Drentse nieuws. Vereniging Meten is weten zet nog 4 gemeenten onder druk met handhavingsverzoeken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Koevoorde, Midden-Drenthe, De Wolde en Assen moeten er nu ook mee aan de slag. 5 gezinnen in Hoogeveen moeten hun kinderen alsnog naar school sturen. De 16 kinderen mochten het afgelopen schooljaar thuis blijven vanwege een uitzondering. En de politie heeft gisteravond een man van 40 uit Staphorst aangehouden op verdenking van brandstichting in Meppel. In een steeg aan de Weertstraat woedde rond 7 uur 's avonds een kleine brand die duidelijk was aangestoken. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer. Hans Nienhuis, kan je daar meer over vertellen?
3: De bewolking laat deze middag iets meer ruimte voor de zon, maar verwacht geen wonderen. Wel is het zo goed als overal droog en de noordwestenwind is ook wat rustiger dan de voorgaande dagen. Het is maximaal een graad of 22. Vanavond klaart het wat verder op en vannacht is het 13 graden.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: dagen tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Rick Nelson en Hello Marilou. Daarvoor ook nog muziek van 3 Degrees.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, iedere zaterdag tussen 12 en 2 hoor je weer deze hele zomer het beste van de Drentse Doezend. En we hebben inmiddels 5 hitlijsten om uit te putten. 2021, toen begonnen we ermee. Toen vonden we dit liedje, wat ik nu voor je ga draaien, op plekje 447. Tja, daarna stond het niet in de lijst. In 2023 stond het vervolgens op plekje 653. Tja, daarna stond hij niet in de lijst. En afgelopen jaar vonden we deze terug op plekje 980. Ik heb het over Queen's We Will Rock You. Ja, en als we de trend zouden mogen volgen, dan zou die dit jaar niet in de lijst terug te vinden zijn. Maar daar gaan we natuurlijk wel wat aan veranderen. Schrijf hem alvast even op, of schrijf hem in gedachten alvast even op, dat als die stemweek er weer aankomt, dat je dit liedje er absoluut in moet stoppen. Queen en We Will Rock You. Ja, album Queen opent het album News of the World uit 77 met dit wereldwijde succesnummer. De single, geschreven door gitarist Brian May, is immens populair, ook tijdens grote sportevenementen. Vele artiesten hebben het liedje gecoverd, maar niemand heeft er zoveel succes mee ervaren als Queen zelf. Ja, waar gaat die eindigen in de lijst van komend jaar? We zullen het nog even moeten afwachten. Queen en We Will Rock You, nu op Radio Drenthe.

Voor deze twee jaren 60 en jaren 70 klassiekers gaan we terug naar het jaar 94. Want met de concerten Philadelphia beginnen Elton John en Billy Joel op 8 juli 1994 aan hun eerste gezamenlijke tournee door Amerika. Naast solowerk zingen zij ook samen hits als Don't Let the Sun Go Down on Me, New York State of Mind en Piano Man. In totaal geven Elton John en Billy Joel samen 14 concerten, daarom twee platen van de heren. Don't Let the Sun Go Down on Me ga je nu eerst horen en straks Billy Joel's New York State of Mind. Maar eerst Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
11: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.

0: Jimmy Cliff in Studio Steenbergen en Sunshine in the Music.
1: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.
0: Nou, en ook nog een stukje zonneschijn die hier in de studio zomaar even binnenkomt wandelen. En Milko, een hele goede middag.
2: Nou, goedemiddag Thomas.
0: Wat leuk, ja. Wat gezellig dat je er bent.
2: Ja, ik zag je zo alleen zitten hier. Ik zat thuis, ik druk die tv aan, dag tv. Ik zei, ja, dit is toch geen beeld dit.
0: Ja, je zag gisteren ook al alleen zitten. Er moet verandering in komen.
2: Klopt, dus ik ben gierende banden hier naar die studio in Assen.
0: Kom je morgen ook? Of, Nee, dat dan weer niet.
2: Dat dan weer niet, nee. Nee, één keer wil ik even voorbij staan wat dat betreft.
0: Vind ik gezellig. Vind ik gezellig.
2: Ja,
0: je dacht van die jongen die zit in zijn laatste week. Ik moet hem toch nog eventjes een beetje vergezellen.
2: Even één keer ondersteunen, inderdaad.
0: Dat vind ik wel leuk.
2: Ik dacht van, neem ook wat leuke nieuwtjes voor je mee.
0: Nou, gezellig.
2: Ja, toch?
0: Nou, brand los.
2: Nou, gaan we eens even kijken. Want een nogal wijde pantalon van het Spaanse modeketen Zara. En die levert op sociale media nogal wat klachten op van klanten die, ja, let op, gewond zijn geraakt doordat ze in de pijpen van het fashion item zijn blijven haken.
0: God.
2: Ja, okay. Dit zijn problemen in de wereld,
0: ja,
2: Thomas.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: Ik moet niet lummen wat ik meeneem, hè?
0: Ja, zeker.
2: Op sociale media posten meerdere vrouwen berichten waarin ze zeggen dat ze in het ziekenhuis, ja, of bij een dokter terecht zijn gekomen na een struikelpartij door die broek. En die hangt voor €26 in de winkel. En ja, die doktersrekening die zit daar niet bij inbegrepen, nee, bij die prijs. Nee. Dat dan weer niet. Het is niet, niet alleen nogal wijde, maar ook extra lange pijpen. Die zorgen dus blijkbaar voor dat draagsters van de broek struikelen. En het modebedrijf, ja, die heeft nog niet gereageerd op de klachten.
0: Ik vind het toch altijd bijzonder hoe dat gaat. Hè? Weet je? En vaak is dat, ja, ik wil echt niet generaliseren, maar mijn vrouw komt wel eens thuis met inderdaad tassen vol. Ik zeg, heb jij dat allemaal ook gepast? Nee, ik heb het gewoon meegenomen. Dan doe ik het thuis eventjes. Of inderdaad online bestellen. Ja. En dan komen er 3 dozen. En dan gaat bijna alles gaat dan weer terug. Ja, ik doe dat heel anders. Ik ga dan heel secuur in zo'n pashokje. En dan neem ik 5 items mee. Want meer mag niet natuurlijk. Nee. En dan ga ik gewoon alles passen. En dan denk ik, als ik echt 100% zeker weet, dan neem ik het mee.
2: Ja, nou ja.
0: Zijn wij toch anders in dan, denk ik.
2: Dat denk ik wel een beetje. Ik moet wel zeggen, ik zie je wel altijd heel erg tegen het passen op.
0: Oh, is zo?
2: Ik vind het vreselijk.
0: Ja.
2: Ja. Gewoon broeken, schoenen uit, weet je wel.
0: Ja,
2: dat vind ik het een gedoetje.
0: Ja, broeken zijn wel een gedingetje.
2: Ja, dat vind ik een dingetje.
0: Even een t-shirtje of zo, de kat.
2: Ja,
0: of zo,
2: dat is snel, inderdaad. Dat wel. Maar ja, blijkbaar doet niet iedereen.
0: Ben je dan ook zo iemand die dan, zeg maar, 1 keer of 2 keer per jaar dan ook even voor flink showt even kleding koopt? Ja, om even 300-400 euro, bam, huppatee.
2: Precies, doordat je het hele halve jaar er weer, het hele seizoen eigenlijk er weer tegenaan kan.
0: Seizoens,
2: ja, 2-3 keer per jaar.
0: Ja,
2: ja, zo is het wel.
0: Ja,
2: dan maak je toch een beetje het leed, verzacht je een beetje.
0: Ja, dat
2: minimaliseren.
0: Ja, bij de kassa wat minder is dat wat minder, maar goed.
2: Dat is waar. Dat is waar.
0: Goed, ja, wat zijn nou eigenlijk de meest leefbare steden ter wereld? Dat vraag ik me een beetje af, Milko, weet je dat?
2: Ja, zeker weten. Het Britse The Economist die heeft een lijstje gemaakt. En helaas voor Nederland ontbreken wij weer op die lijst van die meest leefbare steden ter wereld. Maar het goede nieuws is dat de meest leefbare stad voor ons niet heel ver weg is.
0: Okay.
2: Want let op, helemaal boven aan de lijst staat Kopenhagen.
0: Oh.
2: Ben je er wel eens geweest, Kopenhagen?
0: Nee, staat wel op het lijstje.
2: Ja, ook op deze lijst.
0: Ja, nee, maar ook op mijn lijstje.
2: Ja, nee,
0: om hierheen te gaan.
2: Ja,
0: als city tripje, zeg maar.
2: Lijkt me een hele mooie stad. Tenminste, de foto's die je dan voorbij ziet komen op de socials, dan doet dat wel, dan zorgt dat er wel voor dat het op je lijstje terechtkomt, inderdaad. Deze hoofdstad die scoort vrijwel overal een perfecte score van 100. En ondanks dat Kopenhagen op cultuur en milieu, nou ja, slechts een 95 scoort, is het dan toch nog een van de hoogste scores uit het lijstje. Wenen, die is een plekje gedaald. En die staat nu 2e. Dat was vorig
0: staat
2: jaar.
0: Ook
2: dus
0: op mijn lijstje. Staat ook op mijn lijstje, Wenen.
2: Ja, nog mooie bestemmingen te gaan, Thomas. En ook nog steeds met een hoge score, hoor. Wenen, de Oostenrijkse hoofdstad, die heeft het allemaal te danken aan de perfecte scores voor gezondheidszorg en onderwijs.
0: Ja, daar hebben wij dan weer niks aan als toeristen.
2: Nee, dat is waar. Nee, maar wel infrastructuur, hè, daar kijken wij wel naar.
0: Ja.
2: Ook daar krijgen Wenen gewoon een 100. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon vrijuit bewegen in die stad. De nummer 3, die maken we er ook nog even, die voegen we ook nog even aan toe. En dat is een stad aan helemaal de andere kant van de wereld. Dat is namelijk Melbourne in Australië. Nou, dan doen we ook nog even de nummer 4. Die ligt namelijk ook in Australië. Dat is Sydney. En om de top 5 compleet te maken, dat is Zurich in Zwitserland.
0: Ja, doe ermee wat je wil, zou ik zeggen, met deze info. Ja, wellicht zit er een mooie vakantiebestemming bij. Misschien met een kampeerbusje of zo.
3: Toen gingen we op vakantie met een busje. Kampeerbusje. Was haar idee. Was ik het aanvankelijk mee eens. Ik denk, ja, is een goed idee. Want ik heb op vakantie heb ik heel vaak de rol van dekhengst. Ik denk, is goed. Of pakezel. Sorry, pakezel. Nee. Niet zo doen. Dus ik denk, dat is prima. Huh? Heb je zo'n busje, flikker ik daar al die bagage in. En dat is handig. Maar wij hadden geboekt bij een of andere vage site. We komen bij het terrein aan. Er was een hippie met allemaal oude busjes uit de jaren 70, 80. Allemaal die doodskisten op wielen. En wij kregen er ook zo heen. We kregen zo'n Volkswagen T3 California kampeerbusje. Dat zal ik nooit vergeten. Dat is gewoon, aan de buitenkant is gewoon Volkswagen busje. Aan de binnenkant is dat omgebouwd tot een open of dichte klappen hel. Alles... Alles wordt ook iets, alsof je woont in een overleden transformer. Een tafel, zo'n plank wordt een tafel en een doek wordt een kapotte luifel. En allemaal verborgen kastjes die je open kunt doen om in te schreeuwen. Ah, wat is dit? Oh, gordijntjes met bloed erin, gadverdamme en hel. En het busje had ook een hefdak. Daar kwamen we ook pas na 3 dagen achter. Tot die tijd stonden als 2 hobbits met een bochel in een grot koffie te zetten. Is de zwarte drank al klaar, Frodo? Het hefdak harmonicaarde open. En dan kon je staan. Dan kon je staan in het keukentje. En daarna ging het niet meer dicht. Tenzij je er echt aan ging hangen. En een soort agressieve Jean-Claude Van Damme helikoptertrap deed dan. Zakte die in 1 keer in elkaar. En dan bleek hij ook dienst te doen als vingerguillotine. Zie je ook bloed in de gordijntjes.

Martin, Jolien hier op Radio Drenthe. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Zo, even een kikker in de keel, kan gebeuren. Ook Marianne Veenstra ga je zometeen horen hier op Radio Drenthe. Het is zo wisse, maar eerst Tears for Fears. And everybody wants to rule the world.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Het is 16:30, tijd voor het laatste nieuws uit de regio. Wilco Schepen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Vereniging Meten is Weten zet nog 4 gemeenten onder druk met een handhavingsverzoek voor over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Koevoorde, Midden-Drenthe, De Wolde en Assen moeten er nu ook mee aan de slag. Eerder kregen Westerveld en Noorderveld er al mee te maken. In een handhavingsverzoek wordt de gemeente verzocht te controleren of regels worden overtreden. In iedere gemeente gaat het om meerdere percelen akkerbouw of sierteelt dichtbij woningen. Meten is Weten en omwonenden hebben zorgen over de effecten op de gezondheid en willen daarom dat de gemeente ingrijpt. 5 gezinnen in Hogeveen moeten hun kinderen alsnog naar school sturen. De 16 kinderen mochten het afgelopen schooljaar thuis blijven vanwege een uitzondering. In Nederland mogen ouders hun kind in bijzondere gevallen thuis houden als geen enkele school in de buurt past bij de levensovertuiging. Die regeling is sinds kort ingeperkt door de Hoge Raad. Woont een gezin dichtbij een gewone openbare school, dan moeten kinderen daar in principe naartoe. Volgens de gemeente Hogeveen wonen de 5 gezinnen allemaal dicht genoeg bij zo'n school, waardoor hun uitzondering vervalt. En een magneetvisavontuur in Klasineveen die kreeg vanochtend een onverwachte afloop. De 10-jarige Noor die haalde een verdacht metalen voorwerp uit het Van Echtens kanaal. En volgens ChatGPT zou het gaan om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De ouders van Noor die hadden daarom de politiemaat ingeschakeld en ook nog eens de explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Uiteindelijk bleek het niet om een explosief te gaan, maar een metalen voorwerp met een veer. En de politie die heeft het voorwerp meegenomen. Ja, dat maak je allemaal weer mee. Ja, we zien af één, Thomas.
1: Zo is dat.
2: Nog meer nieuws wat je mee kan maken, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Wilco. We gaan even kijken wat het weer gaan doen. Hans Nienhuis, praat je bij.
3: De bewolking laat deze middag iets meer ruimte voor de zon, maar verwacht geen wonderen. Wel is het zo goed als overal droog en de noordwestenwind is ook wat rustiger dan de voorgaande dagen. Het is maximaal een graad of 22. Vanavond klaart het wat verder op en vannacht is het 13 graden.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor

0: thijlesmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Take On Me. Het is de hoogste tijd voor een spelletje. Wat dacht je daarvan?
1: Ja, dat is altijd even leuk inderdaad. Ja, een spelletje. Ja, ik heb er zin in.
0: Ben jij dan, laat zo zeggen. Kan ik goed met jou een spelletje spelen? Of kun je niet zo goed tegen je verlies?
2: Dat gaat...
1: Duurt te lang.
2: Ja, nee, dat is het antwoord eigenlijk al inderdaad. Nee, niet goed. Niet goed.
0: Ja, ik kan het wel beter. Nu zou mijn vrouw, als mijn vrouw hier in deze ruimte zou zijn...
1: Dat is helemaal niet zo. Je kan nog steeds niet tegen je verlies.
2: Maar waarom kun je nu beter ten opzichte van een paar jaar geleden?
0: Ja, ouder hè?
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Maar je hebt niet aan jezelf gewerkt dat je mij een tip kan geven van Milko, doe dit even. En dan accepteer je het een stuk makkelijker.
0: Adem in, adem uit.
2: Ik schrijf mee.
0: Adem in, adem uit.
2: Nog een keer, ja.
0: Dus maar heb... En het zinnetje, Thomas, in jouw geval, Milko.
2: Ja.
0: Het is maar een spelletje.
2: Ja, maar die kan ook heel pijnlijk zijn, hè?
0: Ja, nee, als ik dan meedoe, wil ik ook winnen.
2: Ja, dat zeker weten. Wij gaan niet voor de Olympische gedachten.
0: Nee.
2: Dat telt bij ons niet.
0: Ja, gewoon inderdaad winnen. Keihard.
2: Ja, zo is dat.
0: Dus en dan is ook alles geoorloofd.
2: Eén ding scheelt, wij mogen niet meedoen met dit spelletje.
0: Nee, klopt. Wij spelen het spelletje Remember the Music. Het gaat dan om muzikale fragmenten. Het is een beetje een kruising tussen hitster, 30 seconds... Mm-hmm. En ganzenbord.
2: Nou, dat zijn drie hartstikke leuke spelletjes. Dus als je dat in de blender gooit, dan komt er wat heel leuks uit.
0: Nou, dan komt er dit spelletje uit en die zijn er in meerdere edities. Ik heb eventjes de movies en series gepakt. Ik ben dus op zoek zometeen naar een, in dit geval, een film.
2: Oh, leuk.
0: Eerste hint. Deze Amerikaanse film uit 2018 is de derde remake van hetzelfde verhaal. Dat oorspronkelijk in 1937 op het Witte Doek verscheen. Hm. Daar kun je nog niet veel mee, hè?
2: Nee.
0: Het genre is romantiek.
2: Kijk, daar zijn we al, kunnen we funnelen. Okay. Dat is al heel wat minder, ja.
0: Deze film ging in première op het Filmfestival van Venetië en ontving vele nominaties en prijzen.
2: Oké.
0: Okay. Kun je ook nog alle kanten op, denk ik. Ja. De soundtrack bevatte het nummer Shallow, dat in 2018 de Oscar voor het beste originele nummer won. Het fragmentje...

0: Ja, nu heb je hem wel, toch?
1: 100%. Ja, nee, dit is een prachtige film. Ja. Prachtig nummer trouwens ook.
0: Ja, weet jij het? Laat het dan vooral even weten. Ik heb die film dus nog niet gezien.
1: Nou, jij hebt vakantie straks. Heel wat vrije tijd. Leuk. Ik verplicht het jou om die film even te gaan kijken.
0: Weet jij het antwoord? 0592.

0: De drie A's en los vast. Ja, blijkt toch wel redelijk moeilijk te zijn, Milko.
1: Ja, zeker weten. We komen niet om in de goede antwoorden hier.
0: Nee, veel foute antwoorden tot nu toe. Ik doe de hints gewoon nog een keer op een rijtje.
1: Ja?
0: En dan geef ik een extra hint aan het eind.
1: Ben benieuwd, ja.
0: Amerikaanse film dus uit 2018. Het is de derde remake. Het origineel komt uit 1937. We zoeken het in de romantische hoek. En de film die ging in première in op het filmfestival in Venetië. En ontving vele nominaties en prijzen. En de soundtrack van het de soundtrack album, moet ik zeggen, bevat het nummer Shallow. Dat in 2018 de Oscar won voor beste originele nummer. En die klinkt zo. En de extra hint die ik eraan toevoeg. Een hoofdrol in deze film is weggelegd voor niemand minder dan Lady Gaga. De titel van de film, daar ben ik naar op zoek. 0592 3311 88. Heb jij het goede antwoord, dan kan ik jou blij maken met het prachtige, leuke spel. Eerst muziek van Genesis.

0: Genesis en Jesus, he knows me. Het spelletje Remember the Music. Ja, toch een spel wat een mooie kruising, een kruisbestuiving is tussen ganzenbord met zerg je niet, hitster en 30 seconds. Dat vind ik wel een goede samenvatting eigenlijk.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja, ja. Ik heb Richard aan de telefoon. Richard uit Hoogeveen. Richard, bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met Richard?
2: Ja, goed.
0: Ja, heb jij een mooie woensdag? Het is woensdag, toch?
1: Ja, het is woensdag, ja, zeker.
2: Ja, het is woensdag, ja.
0: Ja. Ik ben helemaal in de Ik zit al helemaal met mijn hoofd in het vliegtuig naar Italië, weet je dat?
2: Oké. Okay. Oh nee.
0: Bijna. Hey, Richard, heb jij ook vakantie of heb je al vakantie gehad? Of heb je nog later...
2: Ik heb vakantie gehad.
0: Dan meen je. Waar ben je naartoe geweest? Of ben je gewoon lekker thuis gebleven?
2: Nee, ik ben lekker naar Krankenaar geweest.
0: Ach, wat heerlijk. Daar is het vast. Daar was het vast lekker weer.
2: Jawel, dat was wel lekker weer, ja.
1: Wat was het hoogtepunt op Gran Canaria, Richard?
2: Op zich alles.
0: Alles?
1: Ja, alles. Nee, dat klinkt als een goede vakantie.
0: Gewoon lekker even rustig, even niks aan je hoofd. Gewoon relaxed.
2: Ja.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Zo is maar net. En heb jij alweer een vakantie in het verschiet of moet je nu even geduld hebben, Richard?
2: Nee, ik heb verder nog geen nieuwe plannen voor de vakantie.
0: Oké, nou ja, goed, even geduld dan nog. Weet je, misschien kan ik jou opfleuren en blij maken met een heel leuk spelletje, namelijk Remember the Music. We spelen het nu ook alvast eventjes. Ik ben op zoek naar een film naar aanleiding van deze hints. De Amerikaanse film komt uit 2018. We zoeken het in de romantische hoek. Het ging in première tijdens het filmfestival van Venetië. En de soundtrack die zo klinkt... Oh, nee, die zoek ik niet. Die zoek ik niet. Nou, jemig, jongen. Deze zoek ik, Ja.
2: Ja.
0: Ja, nou, dan weet jij het wel, toch?
2: Ja, dat is The Star is Born.
0: Ja, weet je dat zeker?
2: Ja, dat weet ik heel zeker.
0: Ja, dat klopt helemaal.
2: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Star is Born, daar was ik naar op zoek. Blijf even in de lijn voor je gegevens. Gaan we dat allemaal in orde maken. En dan wens ik je heel veel plezier met het spelletje.
2: Ja, dankjewel. Jij hebt fijne vakantie.
0: Hey, dankjewel. Dankjewel voor het meespelen.
2: Oké, helemaal goed.
0: Dag Richard. Hoi.
2: Doei.

uit de film Star is Born hier op Radio Drenthe. Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow. Zometeen naar de klok van 5 gaan we eens even terugblikken op Radio Drenthe vandaag. Ook het laatste nieuws uit de regio hoor je natuurlijk van onze Wilco. Tot die tijd, fijne muziek van Sam en Dave hier op Radio Drenthe. Dit is Soul Man.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet.
8: De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.

0: Labelle en voulez-vous coucher avec moi?
1: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.
0: Yes, het laatste uurtje Studio Steenbergen van deze woensdag. Woensdag 8 juli alweer. Zometeen gaan wij eens eventjes terugblikken op de wedstrijd van gisteravond. De profs tegen de amateurs. VV Onze Club tegen FC Emmen. Ja, onze grote roerganger kunnen we toch wel zeggen. Tom Meijers, die de wedstrijd initieerde, hoopte op een goaltje. Nou, is dat gelukt? Dat hoor je zometeen. Verder gaan we het hebben over de zaken voor het bedreigen van slagerijen in Drenthe en Groningen. Is via zelf geëist tegen een man uit Nieuwolda. En kamperen in je eigen dorp. Dat doen ze in Rode vanaf vandaag op hun eigen buurtcamping. Dat en veel meer hoor je straks tot aan 6 uur. Evenals het laatste nieuws uit de regio. Milko, wat ga je allemaal vertellen straks?
2: Nou, vereniging Meet is Weten. Die zet nog 4 gemeenten onder druk met een handhavingsverzoek over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Coevorden, Midden-Drenthe, de Wolde en Assen, die moeten er nu ook mee aan de slag. 5 gezinnen in Hogeveen, die moeten hun kinderen alsnog naar school sturen. De 16 kinderen die mochten het afgelopen schooljaar thuis blijven vanwege een uitzondering. En nou ja, toch wel wat tumult in Krasinaveen vanochtend. Want een magneetvisser, de 10-jarige Noor, die haalde een verdacht metalen voorwerp uit het Van Echtens kanaal. Bleek in eerste instantie om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. Later kwam de politie en de EOD erbij. Viel eigenlijk best wel mee. Het bleek om gewoon een metalen voorwerp met een veer te gaan. Dus ja, dit is schrik. Vrijgekomen.
0: Zo is dat.
2: In Krasinaveen.
0: Wel weer een mooi verhaal rijker natuurlijk, hè, voor later.
2: Ja, het is jammer dat ze nu 6 weken niet naar school hoeft. Maar die heeft straks wel wat te vertellen als ze weer terug gaat.
0: Wat te vertellen, zeker. Dat en weer nieuws vind je natuurlijk op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.

0: Danny Vera, samen met Marlon Pichel. Try Again, een nieuwe kruisbestuiving. Dus samen met de Rotterdamse zanger Marlon. Hij is geïnspireerd door de soul en rock'n'roll muziek uit de jaren 50 en 60. Marlon staat onder andere 19 juni op het 100th International Blues Festival in Grollo. En 19 september, dan komt hij naar de Amer hier in Amen. Voor het bedreigen van slagerijen in Drenthe en Groningen is 4 jaar zo geëist tegen een man uit Nieuw-Wolda. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan van 23 van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. RTV Noord-collega Noor Vloeimans die had vanochtend meer details over deze zaak.
1: Hij heeft meerdere e-mails gestuurd naar 13 slagerijen. Hoeveel er daarvan in Drenthe zijn is niet helemaal bekend. Hij heeft dus dreigmails gestuurd waarin hij zei jullie winkel moet vanaf morgen dicht, want anders kom ik langs met een machette en dan steek ik jullie allemaal dood. Of woorden van gelijke strekking. En omdat dat voortkwam uit dieren- en milieuactivistisch gedachtegoed, verdenkt het OM hem van voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk.
2: Ja, wat weet je van de verdachte?
1: Het is een jonge man en hij komt uit Nieuw-Wolda en het was een hele eenzame jongen. Hij heeft autisme. Hij had ook last van depressieve klachten. Hij was echt behoorlijk depressief. Hij had een gameverslaving. Hij blode heel erg veel. Had eigenlijk sinds de coronaperiode niet echt meer een dagbesteding. En hij keek af en toe op zijn kamer achter zijn pc. Keek hij naar filmpjes van slachthuizen en dieren die slecht behandeld werden. Nou ja, we kunnen ons allemaal wel indenken wat er op die filmpjes te zien is. En dat dat niet prettig is. En bij hem ging zich dat heel erg in zijn hoofd nestelen. En nou ja, omdat hij autisme heeft, best wel rigide is in zijn denken, ging dat een eigen leven leiden en ging dat van kwaad tot erger. En hij had last van boze gedachten. En van daaruit heeft hij toen die bedreigingen geuit.
2: Ja, hoe kwam de politie hem op het spoor dan?
1: Nou ja, vanwege die e-mails, want die had hij verstuurd. En zeven van de 13 slagerijen hebben aangifte gedaan. En er is één slagerij die hem ook heeft teruggemaild. Omdat ze dachten dat ze te maken hadden met een grapjas. En die hebben hem teruggemaild. Iets van, nou haha, kom maar langs. Of wanneer wil je langskomen? En op die manier zijn ze hem op het spoor gekomen. Want ze hebben zijn IP-adres weten te achterhalen.
2: Hmm, ja. En dan de strafeisen. Er hangt een gevangenisstraf boven het hoofd, hè?
1: Ja, dat klopt. De officier van justitie heeft 4 jaar geëist, waarvan 1 voorwaardelijk. En hij heeft al bijna een jaar in voorarrest gezeten. Maar er is op de zitting kwam er nog iets naar voren. Er is mogelijk een plek in een beschermde woonvorm voor hem. En die is er al over 2 weken. En de rechter viel bijna van haar stoel van verbazing. Want ze zei, nou, we horen eigenlijk doorgaans hier in de zittingszaal dat er nergens plek is voor mensen. Maar hier is gewoon al plek voor deze man. En dat zou betekenen dat, wat wel heel duidelijk naar voren kwam, is dat deze man hulp nodig heeft. En niet gebaat is bij een lange gevangenisstraf, zeggen deskundigen. Hij heeft echt hulp nodig. En dat kan hij dus krijgen in die woonvorm.
2: Ja, maar toch eist het OM wel die 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechter zal zich erover buigen, uitspraak moeten doen. Wanneer is die uitspraak?
1: Die uitspraak is over 2 weken, maar de rechtbank heeft wel gezegd, mochten wij aanleiding zien om eerder uitspraak te doen, dan gaan we dat doen. Ja. Dus ze houden eigenlijk wel een beetje een slag om de arm en denken van, ja, als die plek er is en hij is daarbij gebaat en de reclassering is er heel enthousiast over, dan kan hij daarheen en dan zijn ze ook dus bereid om eerder uitspraak te doen.

0: Spencer Davis Group. De profs tegen de amateurs op Sportpark De Pampert in Coevorden was gisteravond dat het geval. Want daar oefende FCM tegen een samengesteld elftal van de Onze Club podcast. In de eerste helft konden de amateurs nog aardig mee, want na 45 minuten stond het slechts 2-1 voor Emmen. Na rust liepen de profs alsnog uit naar een ruime overwinning. Het duel eindigt uiteindelijk in 8-1. Verslaggever Jan-Willem Kralen die sprak na afloop met Freddy Quispel. De aanvaller speelde 90 minuten namens FC Emmen en hij genoot van het duel.
1: Ja, leuk. Ik denk leuke sfeer hier. Ik denk leuke wedstrijd voor de supporters. De eerste helft was van ons een beetje stroef. En de tweede helft kwam een beetje meer los. En een goede eindstand nog uiteindelijk voor ons. Ja.
2: Ben je een beetje tevreden over wat jullie hebben kunnen laten zien?
1: Nou, gezien de eerste helft niet. Echt, denk ik, zwaar ondermaats. En tempo is te laag. Daarom komen we eigenlijk niet echt doorheen. En tweede helft gaat het tempo iets omhoog. En dan moet ik zeggen dat de fitheid van onze club ook niet dan meewerkt. Maar dan lopen we er wel doorheen.
2: Dan loop je er wel doorheen. De trainer zei vooraf, ja, je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Met welk gevoel ga jij weer naar huis straks?
1: Ja, ik denk een prima gevoel. Weet je, het is natuurlijk om ritme op te doen in de voorbereiding. Dit te laten zien voor de meeste jongens. En zorgen dat we een team worden, een eenheid worden. En zorgen dat we straks klaar zijn voor de competitie.
2: Ja, de ploeg vormt zich, hè, bij Emmen. Op de markt zijn jullie al een heel eind heen. Hoe kijk je naar de jongens om je heen?
1: Ja, ik denk goed. Ik denk dat Ernst en trainer goed daarin gecommuniceerd hebben wat we precies nodig hebben. Ik denk dat de jongens moeten even wennen. En ik denk dat we straks moeten toewerken naar de eerste helft. En dan moeten we ons laten zien tegen Roda.
0: Zo is maar net. Mike Veenstra die maakte als invaller de enige goal voor de amateurs van onze club. Dat betekende de 1-2.
3: Ja, toch wel eentje gemaakt. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi potje en wel blij mee.
2: Je had er volgens mij 3 minuten voor nodig of zo?
3: Ja, het was snel. Ik zag een beetje ruimte, dus ik dacht van, laat me maar wat proberen. Nou, pakt goed uit.
2: Yeah. Ja, dat is wat de mensen van je verwachten, hè?
3: Ja, dat is eigenlijk deels wel een beetje mijn taak ook. Maar ja, vandaag een beetje geluk ook. Juiste moment, raak.
2: Heb je plezier gehad?
3: Dat zeker, maar ik heb altijd plezier als ik voetbal speel.
2: Je hebt een jaar bij Stappers achter de rug. We gaan je weer in Drenthe zien.
3: Ja, klopt. Ik ga naar WKE. Toch uiteindelijk de keuze gemaakt om daar een avontuur te starten. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, uiteindelijk een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. We zonden het live uit via onze app rtvdrenthe.nl. Was het ook te zien en ook bij ons op tv natuurlijk. Tot aan het laatste nieuws uit onze regio hoor je Jimmy Neal.

0: Noordman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Het is 5:30, tijd voor het laatste nieuws uit de regio. Wilco Schepen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Oh, sorry. Nee, ik deed de verkeerde microfoon.
3: Ik heb het gehoord.
2: Goedemiddag.
3: Gaan we nog een keer opnieuw doen?
2: Goedemiddag.
3: Vereniging Meters Weten zet nog 4 gemeenten onder druk met een handhavingsverzoek over het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Koevoorde, Midden-Drenthe, De Wolde en Assen moeten er nu ook mee aan de slag. Eerder kregen Westerveld en Noorderveld er al mee te maken. In een handhavingsverzoek wordt de gemeente verzocht te controleren of regels worden overtreden. In iedere gemeente gaat het om meerdere percelen akkerbouw of sierteelt dichtbij woningen. Meten is weten en omwonenden hebben zorgen over de effecten op de gezondheid en willen daarom dat de gemeente ingrijpt. 5 gezinnen in Hogeveen moeten hun kinderen alsnog naar school sturen. De 16 kinderen mochten het afgelopen schooljaar thuis blijven vanwege een uitzondering. In Nederland mogen ouders hun kind in bijzondere gevallen thuis houden als er geen enkele school in de buurt is die past bij hun levensovertuiging. Die regeling is sinds kort ingeperkt door de Hoge Raad. Woont een gezin dicht bij een gewone openbare school, dan moeten de kinderen daar in principe naartoe. Volgens de gemeente Hogeveen wonen de 5 gezinnen allemaal dicht genoeg bij zo'n school, waardoor hun uitzondering vervalt.

0: bleek het niet om een explosief te gaan, maar een metalen voorwerp met een veer. De politie heeft het voorwerp wel meegenomen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Hugo, dankjewel. Dan gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis, bijzonder goedemiddag.
2: Mooi Thomas, goedemiddag.
1: Ja, het wordt weer zo langzamerhand een beetje mooier weer, toch?
2: Ja, gelukkig wel, want het is, de afgelopen dagen is er steeds een beetje tegengevallen in het noorden van Nederland. Wij hadden dan wel een aangename temperatuur, 23 graden. Maar ja, vergeleken met het zuiden was het bij ons toch een beetje karig afgestoken. We hadden daar 7 of 28 graden. Vandaag was het over heel Nederland weer wat eerlijker verdeeld. Echt exact tot op ongeveer 10 kilometer van de landsgrens aan beide kanten met België en met Noord-Duitsland hielden de wolken op. En Nederland zat onder de wolken.
1: Ach, tuurlijk.
2: Maar goed, het is wel de laatste dag waarop dit zo is. Dus uiteindelijk komt het zelfs bij ons nog een keertje goed. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. En die wind die vandaag toch ook al minder aanwezig was, die gaat vannacht helemaal liggen. En het is een mooie rustige nacht. En dan gaat morgen gaan de dingen veranderen. Alleen dat gaat stapsgewijs, want morgen is het eerste ding dat gaat veranderen, de bewolking. In de ochtend dan zal het nog een beetje grijzig zijn en denk je van, nou, kom op dan. Maar in de middag gaat de bewolking steeds verder opbreken. Uiteindelijk dan is het een gemengd beeld met wolken en zon. Het blijft helemaal droog morgen, geen dunne buien meer. Maar die temperatuur die gaat morgen nog niet meedoen. Het is opnieuw 22 tot maximaal in het zuiden van Drenthe 23 graden. Maar ja, met zon erbij en een zwak tot matige noordenwind valt het eigenlijk wel mee. Nou, vrijdag dan gaat ook de temperatuur mee reageren op de weersverandering. We krijgen meer hoge druk. We zien vrijdag 25, 26 graden met steeds meer zon. In de ochtend heeft hij het nog wat moeilijker, maar dat is vrij snel verdwenen. En de middag is behoorlijk zonnig op vrijdag. En als je dan kijkt naar het weekend, zaterdag en zondag, temperaturen van 27 tot 28 graden op zaterdag, het warmst in het zuiden van de provincie, zwak tot matige noordoostelijke wind en veel zon. Misschien een stapelwolkje voor de sier, dat is alles. En ook op zondag een temperatuur van 6, 27 graden, veel zon, helemaal droog en eigenlijk tot zover ik kan kijken in de pluim is er geen neerslag van betekenis in aantocht. En de temperaturen blijven ook in de bovenste helft van de 20 hangen. 26, 27, misschien volgende week, begin volgende week weer eens een keer 28, die categorie. Dus eigenlijk heel aangenaam zomerweer zonder gekke excessen in aantocht.
1: Nou, wat heerlijk zeg. Geen verrassingen, sneeuwbuien of zo. Ja, ik weet niet hoor.
2: Ja, de wind is al noordoostelijk, maar dit is een beetje ambitieus. Dat gaan we maar niet doen. Het kan in oktober alweer sneeuwen, maar zover is het nu nog niet.
1: Nee,
2: eigenlijk geen onweersbuien er ook in deze keer. Dus vrij zorgeloos en ja, iets boven modaal zomerweer. Dat denk ik voor precies iedereen wel prettig zal zijn.
1: Nou, iets boven modaal, daar doen we het lekker mee.
2: Zo is dat.
1: Hans, dankjewel en maak er wat moois van, hè.
2: Fijne avond.
1: Yo, hoi.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilfoutje ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Zondag 2 augustus. De 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.

0: De J-Girls Band en Centerfold hier op Radio Drenthe. Kamperen in je eigen dorp, dat doen ze in Rode vanaf vandaag op een eigen buurtcamping. Een initiatief dat al even bestaat en een groot succes blijkt. Marten Vocht is iemand van de organisatie van die buurtcamping. Hij omschreef vanochtend wat hij allemaal zag in en om de camping in Rode.
1: Ik zie hier allemaal tenten staan, een stuk of 12 stuks en een huisje. Een mooie vuurplaats. En een mooi overdekt terras waar mensen kunnen vertoeven.
2: En in welke buurt in Rode is dat?
1: We zitten in het centrum van Rode, bij het activiteitencentrum De Dobbe. Daar is een heel mooi grasveld en daar is de buurtcamping gerealiseerd.
2: Hoe is dat idee ontstaan om een buurtcamping in de benen te krijgen?
1: Een landelijk idee is het. Het is ooit georganiseerd in verschillende dorpen, maar in het noorden was nog geen buurtcamping. Dus om mensen die niet op vakantie kunnen of niet op vakantie zijn, een leuk verblijf te gunnen.
2: En hoeveel mensen maken daar gebruik van in zo'n seizoen?
1: Nou, we hebben overnachtingsmogelijkheden, maar het is ook mogelijk om overdag te recreëren op onze buurtcamping. En vorig jaar hebben we meer dan 500 daggasten gehad. En een stuk of 20 overnachtingen. En dit jaar hopen we op 40 overnachtingen te komen. En over de 500 daggasten te gaan.
2: Wat is er overdag dan allemaal te doen op die buurtcamping?
1: Nou, er is ontzettend veel te doen voor jong en oud. We starten vandaag met een opening. Waarbij dus de burgemeester en wethouders ook aanwezig zijn. En die gaan dan vervolgens heel leuk een lunch met de inwoners doen. Er is een springkussen. Een fotostudio. Elke dag is er wat te doen. Vandaag is iets meer gericht op de ouderendag. Dus wat meer senioren komen. Dus we verwachten zo'n 70 senioren vandaag.
2: Ja. En dat zijn dagactiviteiten, maar het is een camping. Je kunt je tentje opslaan en er ook overnachten. Kan je daar als inwoner gewoon vanavond komen, je tent opzetten en daar de komende tijd blijven staan?
1: Nou, het is wel zo dat eigenlijk de buurtcamping bijna helemaal bezet is. Er is nog wel een plekje beschikbaar, maar dan moeten ze even contact met ons opnemen. En dat kan via welzijninnoordenveld.nl of via het activiteitencentrum De Dobbe. Even contact opnemen en dan wordt er nog een plekje gereserveerd.
2: Maar moet u op zoek naar een tweede locatie of een grotere plek?
1: Ja, daar hebben we al over nagedacht. Alleen, het moet ook een beetje behapbaar blijven. We werken met heel veel vrijwilligers. En dat is nu nog goed te doen. Worden we nog groter, dan wordt het wel wat lastiger misschien. Maar zoals het nu is, is het heel mooi behapbaar. En hebben we ook het idee dat er geen mensen teleurstellen, laat ik het zo zeggen.
2: De buurtcamping, hoe lang blijft die nog?
1: De buurtcamping blijft tot en met zondag. Ja, vandaag starten we dus met een leuke opening. En we hopen dat het tot en met zondag mooi weer blijft.

0: Bob samen met Mo. En nog even blijven. Vanochtend begon Aldert aan zijn derde dag op de trekker. Zijn tocht begon bij de eindplek van gisteren tussen Elim en Nieuwlanden. Bij de bessenpluktuin van Goos en Kim. Uiteraard mocht Aldert de bessen even proeven, al zijn ze nog niet helemaal eetbaar.
1: Nee. Je hebt vroege soorten en later soorten. Dat, ja.
2: Die donken die met riepen, denk ik.
1: Die donken die kun je eten, ja.
2: Dat is heel lekker. En ook nog barre gezond is mee, wat je vertelt. Is dat zo?
1: Ja, nee, dat klopt. Er zijn een heleboel antioxidanten in, hè.
2: Dat hebben we. Ja, dan kan ik de mond al vol proppen, maar dat is ook weer niet zo handig.
1: Nee.
2: Maar waarom is die ene waar die bananen niet? Ja, dat zijn natuurlijk overal zo, maar...
1: Ja, nou ja, die trassen van de blauwe bessen, die bedenken in drie gedeelten riepen, zeg maar. Eerst het eerste gedeelte, dan in de min en dan, nou ja, dan het leste.
2: Dat is ook wel gunstig natuurlijk, ja. Of niet?
1: En het seizoen is voor ons al ongeveer een week of zes, al acht, jaar.
2: Ja.
1: Dus, ja.
2: En dan doet er gewoon de rest van het jaar gewoon helemaal niks, hè?
1: Nee, ja, het moet snoeid worden, grasmaaien en nu alles maar op. Ja. En,
2: je moet er veel aan doen, ook qua snuiden en zo, die
1: stroom. Ja, er moet nog wel wat gebeuren in de winter, ja. En nachtvastberegening in het voorjaar bij de... Ja, druk met s'nachts.
2: Dat kan niet tegen, ting vast.
1: Nee, als bloesem erin zit en je hebt onder nul, dan heb je de boel kapot.
2: Ja, net als met appels en peren en zo.
1: Ja, klopt, ja.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Oh, dus je hebt er nog wel werk van?
1: Ja, we hebben er wel wat aan te doen, ja.
2: En dat plukt nou, maar dat allemaal met de hand?
1: Ja. Ja, dat gebeurt hier allemaal met de hand, ja.
2: Oh, Harry, ik heb twee bunden bessen plukken, dat is nou al wat.
3: Ja, gelukkig hebben we wat hulp van scholieren. Maar het is wel veel, ja.
2: Ja.
3: Ja. En daarom hebben we ook het zelfplukconcept bedacht. Nou ja, dan helpen mensen zelf.
2: Dan ben wij de vrije van.
3: Precies, ja. Dus we hebben een deel wat we zelf laten plukken en een deel wat wij plukken voor de markten.
2: Je hebt toch al een verbouw, denk ik, of niet?
1: Ja, we hebben hier dus toen een old afdakje en wat nieuws neergezet.
2: Ja.
1: Kunnen mensen een kopje koffie drinken en een gebakje eten.
2: Ja. Dus, en dat laatste spreekt ons wel geweldig aan natuurlijk.
1: Nou ja.
2: Ik weet niet of dat de reden is dat men bedacht heeft... die trekker hier te stallen vannacht. Maar
1: dat ga ik wel van uit.
2: Ja, dat is nog niet zo'n rare gedachte.
1: Nee.
2: Maar het is dus nou eigenlijk plukt iets.
1: Ja. Het zijn we net van de week weer begonnen. En het is nu hoogseizoen voor ons.
2: Ja. En van wanneer tot wanneer giet dat dan ongeveer?
1: Het is normaal vanaf begin juli zo ongeveer... tot voor ons ongeveer eind augustus.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Ja, dus zomervakantie is er niet bij jullie?
3: Nee, we doen gewoon door.
2: Ja.
3: Dit is onze vakantie. We hebben vakantiewerk.
2: Ja, goed. Ja, je hebt nog jonge kinderen, maar die worden groot en die wil straks zijn. Die moet naar school en die bent dan bij de schoolvakantie bent ze vrij. En dan wil ze wel eens eigenlijk zijn, maar dat kan dus niet.
3: Nee, dat kan helaas niet. Nee.
2: Hij is al voorbereid.
3: Ja.
2: Nou ja, goed. Ik weet niet. Ja, ik vind ze wel lekker, maar dan nou heel dag in de bus te gaan plukken. Dit is wel niet mijn dingetje.
1: Ja, je kunt een dagje komen.
2: Ja, ik weet niet.
3: Het is heel ontspannend, hoor.
2: Ja,
3: heel ontspannend.

0: Orbison en Oh Pretty Woman. In Hollandse Veld kwam Aldo tijdens zijn derde dag van de trekkertocht. Hij kwam hij een kringloopwinkel tegen, dat moet ik zeggen. En dat was geen doorsneewinkel, want van een fysiek pand is in dit geval geen sprake meer.
1: Geert, mooi.
2: Mooi.
1: Dit is je kringloopwinkel.
2: Dit is mijn kringloopwinkel.
1: Gewoon een karren, een aanhangwagen.
2: Ik ben één keer het jaar zelf nodig voor de vakantie, met de fietsen. En voor de rest zit hij voor thuis met als het weer is.
1: Ja.
2: Met mijn kringloopspullen.
1: Ja, je woont hier?
2: Ik woon hier tegenwoordig.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en dan moet je wel de hele dag mee blijven, begrijp ik?
2: Nee, ik heb hier een kassa, hè.
1: Ja.
2: Dus je kunt er geld in doen.
1: Oké.
2: Okay. Af en toe mis ik wel eens wat, maar dan denk ik van, ach, doe maar.
1: Er wordt vaak misbruik van gemaakt, hè, of niet? Dat valt met.
2: Nou, het valt op zich wel met, maar het gebeurt wel eens. En dan, de bigger kwijt, dan denk ik van, dan hoef ik het ook niet meer op te doen.
1: Als je kijk wat van handelen hebt, Geert. Want ik zie hier wat theepotten en wat kopjes en lamperij en fotolysies en poppen.
2: Poppen.
1: En schermelampjes. Hoe kon je aan dit spul? Is dat allemaal voor jezelf?
2: Dit wordt aan mij allemaal gebracht door de Lynn en Sophie. Er zijn twee nichtjes van mij.
1: Yeah.
2: En die vinden het geweldig. Ze nou, breng me naar Geert toe. Zet het in de karren.
1: Ja.
2: En dan hebben jullie straks met de feestwegen een paar cent extra geven. En dat doe ik allemaal voor Linde en Sophie. Ja, die vinden dat geweldig.
1: Ja, ja.
2: En als ze dan bij ons komt, hebben ze buren.
1: Ja.
2: Dan is het eerst vanaf Sophie dat.
1: Ja, wat een omzet vandaag.
2: Die giet naar de kassa toe.
1: Ja.
2: En die vindt het helemaal. Lin vindt het ook mooi, maar Sophie is.
1: Wat zet die daagse medium dan?
2: Nou, schrik niet, hè?
1: Nee.
2: Net iets rond de 10 euro.
1: 10 euro?
2: Ja.
1: Ja, maar je moet er natuurlijk ook niet al te veel voor vragen. Hè? Nee. Ik zie 50 cent voor een beker en zo. 2 euro voor een mooie lamp. Ja. Nou, dat
2: Het is gewoon verdorigheid. En ik heb een soort nu jullie dan. Maar als ik dan wat mensen zie die wat dan zoeken en doen, dan loop ik er hem naartoe. En dan maak ik een pro, die vind ik ook wel gezellig.
1: Ja,
2: en dan kennen ze hem al niet, maar later kennen ze wel. Ja, zo is dat, ja. Nee, maar ik vind het gewoon hartstikke mooi. En ik ben zelf altijd handelaren geweest, dus...
1: Je hebt ook kleren, begrijp ik, Geert?
2: Kleren. Je bent allemaal van die beide meisjes geweest.
1: Ja.
2: En die past het niet meer. Nee. En dan zegt ze van, Geert, mogen we het brengen? Meisjes, breng het maar.
1: Ja, daar ben ik allerlei websites kunt opzetten, maar zo kan
2: het
1: ook, hè?
2: Ik doe het zo. Ik vind het gewoon veel gezelliger. Het is gewoon mooi, leuk en aardig.
1: Ja. Maar goed, zij starten dus ook elke keer weer van nieuwe voorraad.
2: Ja.
1: Daar doe je zelf niks aan doen?
2: Nee, maar niks. Ik heb misschien wel 20.000 in de schuur staan.
1: Pardon?
2: Ja.
1: In de schuur? Handel voor de kamer.
2: Ja.
1: Het leeg is.
2: Dan kan ik weer bijvullen.
1: Ja, ja.
2: En ik ga straks met de jaarmarkt. En dan ga ik met de beide meisjes naar de kinderommelmarkt.
1: Ja.
2: De mussen bij mij blijven officieel. Maar ze loopt best weg. Maar dan doen we dat. Dan doe ik het met de drie meisjes.
1: Hoe oud mensen?
2: 11.
1: 11?
2: Ja.
1: Allebei
2: 11. Het is een tweeling.
1: Oké.
2: Ja.
1: Goed. En wanneer is feestweek dan hier in Hollandse Veld?
2: Laatste volle weken van augustus.
1: Oké.
2: Ja.
1: Het duurt al niet zo lang meer.
2: Dat schat er mooi op.
1: Ja.
2: Dus...
1: Je moet wel een paar centen hebben, want de kermis en zo.
2: Ja, nou, dat kost geld zat.
1: Ja, boe.
2: Ja. En vooral de gebakken vis is ook wel lekker.
1: Ja. Nou, ik heb er niks bij gegeven, want het is mijn maat niet. Ja, dat is zonde.
2: Ja, ik had nog graag wat willen verkopen, man.
1: Snap ik. Nee, maar goed, dat ging het nou weer niet worden. Maar toen maar. Ach, het is nog geen augustus en mijn andere woorden nog een stuk over dagen.
2: We kunnen er alleen vooruit.
1: Zo'n beetje reclame voor je maken. Wat stel je precies voor de mensen die denken van,
2: ik woon op de hoek van de kernkavel, Riegosendiek.
1: Kijk.
2: En ik heb de blauwe aanhanger, meestal bij Vertusson.
1: Ja.
2: En dan is hij ook wel les.
0: Nou, dan komt het helemaal goed. Morgen dus dag 4 van de trekkertocht. En dit was hem ook weer voor Studio Steenbergen. Veel plezier bij Johan Derksen zometeen. En ik spreek je morgen weer.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Radio Drenthe.
15: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

0: Presentatie Johan Derksen.
1: Loverboy, dat is een band uit Alberta in Canada. De band werd opgericht door zanger Mike Reno en gitarist Paul Dean. En ze begonnen als voorprogramma van Kiss, CT Top en Kansas. Dit was een hit in Canada en Amerika voor Loverboy. Heaven in your

Loverboy, Heaven in Your Eyes. Bluesgitarist John Primer uit Chicago speelde bij Billy Branch, Willie Dixon, The Mojo Blues Band, Muddy Waters en Magic Slim en de Teardrops. En dit komt van zijn soloalbum Call Me John Primer. John Primer, Blues Behind Closed Doors.

John Primer, Blues Behind Closed Doors. Het komt van het album The Hunger van Michael Bolton. En Journey was de studioband. Het album werd een hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Engeland en Amerika. En de single eindigde 3 in Amerika. Michael Bolton, That's What Love Is All About.

Michael Bolton, That's What Love Is All About. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij is mede-eigenaar van de basketbalclub de Charlotte Hornets. En hij begon op te treden in plaatselijke kroegen met nummers van Jimmy Buffett. En dit komt van zijn soloalbum Soul. Eric Church, Hell of a Few.

Eric Church, Hell of a Few. Het is de titelsong van het 9e album van Bruce Springsteen en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Noorwegen, Italië en Denemarken. Het nummer eindigde 2 in Canada en Portugal, 3 in Nederland en België, 4 in Finland, Ierland, Zweden en Zwitserland. Bruce Springsteen, Human Touch.

Bruce Springsteen, Human Touch. Het was een nummer uit 1972 van de band Undisputed Truth. En het was een compositie van de Motown-songwriters Norman Whitfield en Barrett Strong. De cover van The Temptations werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 6 in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, 7 in Spanje, 11 in Canada, 12 in Duitsland, 14 in Engeland. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan maakte deel uit van de Phantom Blues Band. Een band met beroemde studiomuzikanten. En hij was tevens actief in Finnegan en Wood. Een band met Jerry Wood uit Ohio. Mike Finnegan, It Ain't Fair.

Mike Finnegan, It Ain't Fair. Annie Lennox uit Aberdeen in Schotland was de zangeres van The Tourists en later van de Eurythmics. En ze had een solo-hit met een eigen compositie. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Italië. Het nummer eindigde 3 in Canada, 4 in België, 5 in Ierland, 6 in Nederland, Noorwegen en Zwitserland, 9 in Denemarken, 10 in Zweden. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? Billy Currington uit Georgia begon als huisartiest in de Cavalier Country Club in Savannah. Hij schreef nummers voor George Strait, Tracy Byrd en Marty Raben. Hij heeft 9 albums gemaakt. Hij heeft 23 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Billy Currington, Ain't What It Need To Be.

Billy Currington, Ain't What It Used To Be. Het is een compositie van zanger Steven Tyler van Aerosmith en het werd de nummer 1 hit in Amerika en Noorwegen. Het nummer eindigde 3 in Zweden, Portugal en IJsland, 4 in Zwitserland, 5 in Nederland, 6 in Denemarken en Frankrijk, 7 in Duitsland, 8 in Canada en 17 in Engeland. Aerosmith, Crying.

Aerosmith, Crying. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Sam Cooke uit 1959 en het werd destijds nummer 1 hit in Amerika. En in Engeland werd de cover van Greg Douglas een nummer 1 hit en het liedje gaat over de stiefzus van Lou Rawls, een vriend van Sam Cooke. In 1975 nam Dr. Hook het nummer nog een keer op en die versie eindigde 3 in Australië en Canada en 6 in Amerika. Dr. Hook, Only 16.

0: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
9: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
8: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Grap!

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: one.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau.